0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd.

0: Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Ook in opdracht van de provincie. De FIOD heeft honderdduizenden illegale sigaretten, kilo's waterpijptabak en duizenden euro's cash aangetroffen in twee woningen in Enschede. En een 32-jarige man uit Dalfsen is in hoger beroep vrijgesproken van medeplichtigheid bij de mishandeling van het 1-jarige kind van zijn ex.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
3: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
2: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
4: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
2: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Straks op Radio Oost. De Hens, de Hammers, de Landsteden Hammers. Ze hebben het geflikt gisteravond. Ze zijn landskampioen basketbal geworden. Voor de tweede keer in de historie van de club. Straks hoor je een uitgebreid verslag van die wedstrijd van gisteravond. Die ze dus wisten te winnen. En het WK voetbal gaat beginnen. We hebben iemand in Mexico uit Overijssel gevonden, Anneneeltje.
6: Ja, en die gaat ons er alles over vertellen.
5: Hij gaat ons alles over vertellen. En ook over het Mexicaans voetbal, daar weet hij namelijk alles van. Muziek straks, hoe passend, van Shakira en van Fleetwood Mac.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je donderdag is begonnen met Fleetwood Mac en Don't Stop Thinking About Tomorrow.
1: Marcel Oosten.
0: Donderdag, de 11e van juni, is het 7 minuten over 7. Goedemorgen. Goedemorgen aan een Neeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Fijn dat je er bent. Het WK voetbal ook tot jouw vreugde gaat beginnen. We bellen onze man in Mexico. En Overijssel overweegt sterk om over te stappen op kernenergie.
2: Ja, je zegt het al, Overijssel ziet dus wel wat in kernenergie. Dat was al wel bekend, maar de provincie heeft er onderzoek naar laten doen. En de conclusie is dat kerncentrales in Overijssel wel mogelijk zijn. De grotere centrales kunnen langs de IJssel komen. Kleinere reactoren kunnen op meer plaatsen in de provincie gebouwd worden. Het provinciebestuur vindt dat we in de toekomst niet meer afhankelijk moeten zijn van het buitenland voor onze energie. En het zelf en duurzaam moeten gaan produceren. Onderweg naar de doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn, sluit Overijssel dan ook geen enkele energiebron uit.
0: Ja, en het nieuws van vanochtend of van gisteravond eigenlijk al, want het is de basketballers van de Hammers gelukt. Club uit Zwolle is voor de tweede keer in de historie kampioen van Nederland. Beslissende overwinning werd gisteravond binnengesleept in het uitverkochte Landsteden Sportcentrum.
3: Fantastisch gevoel. Daarvoor doe je het. Het is een heel lang seizoen geweest. De jongens hebben zo hard gevochten voor elkaar, met elkaar. Super trots, super trots.
4: Ik denk dat het eindelijk klikte bij iedereen. Het is geschiedenis, we hebben het de hele tijd over gehad. We hebben het ook veel gehad over onszelf belonen. En ik denk dat dat hebben we nu gedaan. En ik denk dat dit voor club, voor stad, voor spelers, voor staf, voor iedereen betrokken bij het team, ja, is dit super mooie beloning.
0: En het was nog lang onrustig gisteravond in Zwolle. Vandaag in Zwolle worden de Hammers vanmiddag gehuldigd.
2: De meeste eindexamenkandidaten krijgen vandaag de uitslag. Docenten mogen leerlingen gaan bellen met goed of slecht nieuws.
5: Oh my god, ik word gebeld!
6: Hallo, goedemiddag, goedemorgen.
7: Hallo.
8: Hallo, met Gerard, je mentor.
9: Dag Gerard.
8: Oh, ben je zo zenuwachtig?
9: Je bent geslaagd.
8: Ik ben wel geslaagd.
0: Veel gegil. Dit was al vorig jaar trouwens. Hè?
2: Ja, ik kan hem ook nog wel goed herinneren hoor. Oh, zo ontzettend spannend. Ruim 150.000 scholieren horen of ze geslaagd of gezakt zijn. De normering van het eerste tijdvak voor de centrale examens wordt straks om 8 uur bekend. En dan kunnen de cijfers worden berekend en wordt duidelijk wie er geslaagd is en wie niet.
0: Net na 8 uur gaan we bellen met een docent over die normering en over de belletjes die hij dan moet gaan plegen. Ja, dan kan het je niet ontgaan zijn. Het WK voetbal gaat vandaag beginnen. De openingsceremonie is in Mexico-stad. Openingsceremonies in de Verenigde Staten en Canada zijn morgen in Los Angeles en Toronto. Alle ambtenaren in Mexico-stad werken vandaag thuis. Alle scholen blijven dicht om een verkeerschaos te voorkomen.
2: Er is maar één echte openingswedstrijd vanavond in Mexico-stad. Dan trappen gastland Mexico en Zuid-Afrika het toernooi af. Het is het grootste WK-voetbal ooit met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden in 16 speelsteden. De finale is over ruim een maand. Op 19 juli in het MetLife Stadium in New Jersey bij New York.
0: Veel wedstrijden zijn laat op de avond. Ook die van Nederland natuurlijk zondag al tegen Japan. Of zelfs midden in de nacht. Dan is de vraag of kinderen, ook in Borne, mogen kijken.
10: Nee, ik mag niet alles kijken.
11: Daar ben je niet mee eens volgens mij.
10: Nee, ik hoop dat ik mag kijken.
12: Moet ik eerst even naar bed en daarna mag ik niet kijken.
13: Het is maar één keer WK en de kinderen zijn prima op leeftijd. Daar kunnen ze prima kijken.
14: Van de leraar, die zei dat we kunnen kijken, dus...
11: Dus de leraar zegt dat het mag, maar wat zeggen papa en mama dan?
14: Nee.
0: Ouders, kom op. Het is maar één keer WK.
2: Ja, hoe sta jij erin?
0: Ja, mijn zijn al wat ouder, dus die mogen kijken.
2: Nou ja, daar is het ook een beetje van afhankelijk, toch?
0: Ja,
2: daar is het ook
0: ja, ik zou ze met 4 niet laten kijken. Maar als ze 10 zijn of zo,
2: dan
0: worden ze ook echt geïnteresseerd in voetbal. Dus laat ze lekker kijken, toch?
15: Come on.

0: Zoo hoorde je van Shakira. Shakira die het voetbal ook in warm hart toedraagt, weten wij. Jazeker, het WK voetbal gaat dan eindelijk beginnen. Je hoorde het net natuurlijk al. Nederland is vertegenwoordigd met 3 Overijsselaars in de selectie. Komt zondag voor het eerst in actie tegen Japan. Maar het toernooi gaat vandaag beginnen. Mexico speelt vanavond de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. In Mexico is Jesper Langbroek uit Hardenberg. Hij is sportsjournalist en naar eigen zeggen half Mexicaan. Jesper, goedemorgen.
1: Klopt helemaal. Goedemorgen, buenos dias.
0: Buenos dias. Je bent een beetje zacht. Misschien kun je zelf nog iets aan het geluid ook bij schakelen. Het is ook een lange afstand over de oceaan, natuurlijk. Maar we zijn blij dat je weer aan de telefoon hebben. Waar ben je op dit moment?
1: Ik sta in Mexico stad. Het is hier nog s'avonds zelfs. Hè? Dus voor mij begint het morgen. Maar eigenlijk is de wedstrijd al vandaag voor de Nederlandse tijd.
0: Precies, voor ons. Ja, zo wordt het iets beter inderdaad qua geluid. Dat is hartstikke goed. Waarom wil je bij die openingswedstrijd zijn?
1: Ja, dat wordt een historische wedstrijd natuurlijk. Het WK is natuurlijk mooi, maar in Mexico is extra bijzonder. In Azteca zijn al 2 WK-finales geweest. En de meeste WK-wedstrijden van alle stadions ter wereld. Dus ja. Om daarbij te mogen zijn en die passie te beleven van de Mexicaanse fans en de aftrap van dit grootste WK ooit, dat gaat heel bijzonder worden, denk ik.
0: Heel mooi. Daar komen we zo natuurlijk nog over te spreken. Wij krijgen vooral veel berichten dat Mexicanen boos zijn. Het aangrijpen om acties te voeren, demonstraties te houden. Boos zijn dat er zoveel geld in wordt gestoken, terwijl het land met een groot crimineel bendeprobleem zit natuurlijk. Wat merk je daarvan?
1: Ja, die problemen, daar moeten we natuurlijk niet voor weglopen. Daar hebben ze elke dag last van hier. Worden ze op allerlei verschillende manieren doorgeraakt. De leraren zijn al 2 weken aan het staken bij het grote plein hier in Mexico-stad. Die hebben allemaal tenten opgezet en die willen gewoon betere werkomstandigheden. De boeren zijn aan het staken, die krijgen te weinig geld. En de vrachtwagenchauffeurs willen ook betere werkomstandigheden. Dus ja, dat zijn gewoon problemen die spelen in het land. En op zich is het ook positief dat daar nu aandacht aan wordt besteed door middel van het WK. Dus ja. Die protesten die, hebben hopelijk zin dat het ook verbetert. En dat het voetbal daar een rol in kan spelen. Dat heeft ook een mooie kant.
0: Je hebt onlangs het boek FIFA Voetbal uitgebracht. Ook over de voetbalcultuur in Mexico. Waar komt jouw fascinatie vandaan?
1: Ja, ik heb 3 jaar in Mexico gewoond. Mijn vrouw is Mexicaans. Dat moet ik altijd als eerste zeggen natuurlijk. Dat is het belangrijkste thuis.
0: Hola.
1: We zijn, 8 jaar samen. Als backpacker ben ik ooit in Mexico terechtgekomen. We hebben elkaar ontmoet en toen ben ik verliefd geworden op haar en haar land en de cultuur hier. Ja, het is gewoon een prachtig land met aardige mensen en mooie cultuur, voetbalcultuur, maar ook alles daarbuiten, lekker eten, mooie natuur. Dus ook die kanten van Mexico, dat is belangrijk dat die benoemd worden, vind ik zelf altijd.
0: Ja, dat eten is ook hier doorgedrongen in Overijssel. Jesper,
1: ja, zelfs daar.
0: Zeker. Ik maak het zelf ook regelmatig. Enfin, dit geheel terzijde. Maar ook een voetbal, je gaf het net al een beetje aan, ook wel een voetbalgek land, hè?
1: Ja, het voetbal betekent gewoon heel veel voor mensen hier. Dat merkte ik ook toen ik voor het boek met de spelers ging spreken, die we natuurlijk ook in Nederland kennen. Erik Gutierrez, Hector Moreno bijvoorbeeld. Die komen allemaal uit Sinaloa en dat kennen wij van het Sinaloa-kartel.
0: Kartel, ja.
1: Dat is gewoon drugsgeweld wat daar, ja, die hele staat beheerst. En miljoenen mensen die daaronder lijden. Maar door middel van voetbal hebben die jongens, ja, een nieuw leven op kunnen bouwen. En voor hun familie, een beter leven kunnen opbouwen. En kunnen ontsnappen juist aan die dreiging van het drugsgeweld. Die hebben bijvoorbeeld vrienden die wel in het kartel zaten of zijn vermoord of in de gevangenis zijn beland. En dat je door middel van sport daar aan kan ontsnappen, dat is volgens mij heel mooi iets.
2: Mexico is natuurlijk een heel ander land dan Nederland. In hoeverre verschilt de voetbalcultuur in Mexico van die voetbalcultuur in Nederland?
1: Ja, je hoort hier trompetten op de tribune. Dat heb ik in Nederland al nooit gehoord. Dus het is een ander geluid en een andere sfeer. Ze zijn wel net zo fanatiek. Op zich, de voetbalcultuur in Nederland is ook wel fanatiek. En dat zeggen de Mexicanen die in Nederland zijn geweest ook wel. Dus dat is ook een compliment voor ons. Maar het is misschien iets meer, het gaat wat dieper hier misschien. Omdat het juist die problemen die ze in het land hebben, dat ze daar even aan kunnen ontsnappen. Door middel van het voetbal, dat het een soort afleiding biedt. En ook voor de spelers dus betere kansen biedt. dat het een zaak is van leven of dood. Dat zo'n Guti zegt van, als ik geen voetballer was geweest, had ik misschien niet meer geleefd. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo zou zijn bij spelers of bij supporters, dat we het echt zo intens beleven.
0: Nee, dat
1: die intensiteit, dat is wel anders.
0: Ja, dat denk ik niet dat het zo intens is. Dat komt natuurlijk ook door de gewelddadige achtergrond soms. En in bepaalde streken van Mexico natuurlijk. Trompet op de tribune, jullie hebben natuurlijk ook, ik zeg maar jullie, de Mexican Wave.
1: De Mexican Wave, ja, ja. Die gaat ook door het stadion af en toe.
0: Precies, dus. Ja.
1: Misschien hebben ze die van Nederland wel gestolen, want die is bij het Nederlands zelf ook altijd.
0: Ja, precies. Maar ook, er zit niet een diepere Mexicaanse cultuur achter, begrijp ik.
1: Nee, volgens mij is het gewoon om de sfeer te verhogen in het stadion en met z'n allen er een mooi feestje van te maken. Dus ik, kijk, nu zijn er veel protesten en alles eromheen. Daar hoor je heel veel over alle problemen die er spelen. Maar ik denk uiteindelijk als die bal rolt later vandaag, dat het gewoon één groot volksfeest wordt en dat alles weer even goed is ook. Dus is ook weer een mooi moment om mensen bij elkaar te brengen. Dat is ook de kracht van voetbal.
0: Ja, ik had het net al even over ook de kritiek die er is opgekomen natuurlijk, en dat er veel geld in gaat. Hebben de Mexicanen wel geld voor de kaartjes? Want ook de kaartjes zijn natuurlijk behoorlijk prijzig.
1: Ja, ik was bij een persconferentie met Infantino, de FIFA-president. Die werd er ook naar gevraagd. Ja, die schuift een beetje weg natuurlijk. Die zegt, er is gewoon marktwerking en daar kan de FIFA niks aan doen. Maar alle Mexicanen die ik hier spreek, die zijn er niet zo blij mee en die kunnen het eigenlijk gewoon niet betalen. Dus die balen er wel van dat ze er niet bij kunnen zijn. Er zijn natuurlijk ook wel veel Mexicanen die wel goed verdienen en goed geld hebben. Dus die kunnen er wel bij zijn, maar dat maakt wel een beetje een elitefeest eigenlijk voor de Mexicanen.
0: Ja, oké. Okay. Dus tribunes zitten wel vol, maar inderdaad wel met dure kaartjes. Ja, wat stel je voor bij voor jou dan morgen die openingsceremonie en de openingswedstrijd?
1: Ja, een paar mooie artiesten volgens mij. Shakira, J Balvin, Los Angeles Azules. Dat is een mooie Mexicaanse band. Dan denk ik dat het stadion vol zit. En op een gegeven moment gaan we die wedstrijd zien en wordt alles heel intens beleefd. Gaan we trompetten horen. Hopelijk gaan we die wave zien. Het is mooi dat het in Azteca is natuurlijk, waar die historie van het voetbal ligt. Dus ja. Als je daar even bij stilstaat, dan worden dat gewoon hele bijzondere momenten. En de aftrap van een WK, wat hopelijk heel veel vreugde gaat brengen voor iedereen.
0: Ja, wereldberoemd stadion natuurlijk, ook van eerdere toernooien. En dan het Mexicaanse elftal. Maakt het kans?
1: Nou, niet heel veel kans. Ze komen normaal gesproken tot de achtste finale. Dus ik zeg dat dat nu ook weer gaat gebeuren. En ze hebben natuurlijk die ene wedstrijd tegen Nederland, ja, dat ze een penalty tegenkregen.
0: Dat is ook
1: de finale, volgens mij. Ja,
0: ja.
1: Daar begint iedereen nog over, hoor. Dus als je ooit in Mexico komt, wees gewaarschuwd. Ze zijn nog steeds overtuigd dat het geen penalty was.
0: Geen oranje shirtje aantrekken, begrijp ik.
1: Dat kun je niet doen. Ze hebben een beetje haatliefde met Nederlanders.
0: Oké, okay. Ja, jij redt je wel daar trouwens?
1: Ja, ik geef gewoon toe dat het, geen penalty was. Dus nee. Dat zij gelijk hebben en dan kom ik het makkelijkst vanaf.
0: Ja, en ze hebben ook gelijk. Toch?
1: De scheidsrecht heeft altijd gelijk.
0: De scheidsrecht heeft altijd gelijk. In dat geval zijn we het eens. Jesper Langbroek uit Hardenberg. Heel veel plezier voor jou morgen bij de openingsceremonie en de openingswedstrijd. En het hele WK. En wie weet bellen we nog eens.
1: Gaan we zeker doen. Viva Mexico, viva voetbal.
0: Sí, gracias. Wij zijn blijven hangen bij Los Lobos. Het spijt me, Jesper.

0: The Big O, Roy Orbison, hoorde je met Pretty Woman. Straks het feest bij de Hammers, de Zwolse basketbalclub. Ze zijn landskampioen geworden gisteravond. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Coesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.

0: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Grona of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
1: Het is net na 19:30 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
2: Mogelijk komen er kerncentrales in Overijssel. Grote kerncentrales zouden alleen naast de IJssel gebouwd kunnen worden. Voor kleinere reactoren is op veel meer plekken ruimte. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie. De provincie wil niet afhankelijk zijn van het buitenland en zelf CO2-neutraal energie opwekken. En dat kan met kernenergie. Als de bouw doorgaat, gaat dat nog wel even duren. Onderzoek naar een locatie, het vergunningstraject en de bouw duurt waarschijnlijk nog minstens 8 jaar. Een 32-jarige man uit Dalfsen is in hoger beroep vrijgesproken van medeplichtigheid bij de mishandeling van het 1-jarige kind van zijn ex-partner. Het meisje was door hem en zijn toenmalige vriendin uit een Oekraïns weeshuis naar Nederland gehaald. Op ziekenhuisfoto's waren 10 botbreuken in haar armen en benen te zien. Ze zou het hebben moeten ontgelden tijdens ruzies tussen de man en zijn verstandelijk beperkte ex-partner. Beiden kregen hiervoor een gevangenisstraf van 1,5 jaar opgelegd. De man werd op vrije voeten gesteld in afwachting van een hoger beroep en daarin is hij dus vrijgesproken. In Masterbroek is gisteren een automobilist tegen een boom gereden en over de kop geslagen. Na de klap kwam de auto ongeveer 50 meter verderop op zijn kop tot stilstand. Omwonenden hebben de bestuurder uit de auto gehaald en 112 gebeld. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar geannuleerd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat het ongeval heeft veroorzaakt. En de bal gaat rollen op het WK-voetbal met vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal moet nog een paar dagen wachten. Voor Oranje begint zondag het toernooi tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
3: Het is alleen een kneuzing en we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
2: Mocht Verbrugge het niet halen, dan staat Mark Vlekke of Robin Roefs zondag onder de lat. Vlekke was in de afgelopen periode onder bondscoach Koeman de tweede keeper. Maar daarover is nu dus nog geen duidelijkheid. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Ik lees net een berichtje van VI Voetbal International dat de persconferentie waar Ronald Koeman dit gisteren zei de saaiste persconferentie was. Oh. Ooit. Nou. Media mochten 1 vraag stellen aan de bondscoach en de aanvoerder Virgil van Dijk. En het antwoord van de bondscoach hoorde je zojuist.
2: Nou, goede samenvatting dan.
1: Zo saai is Margot Ribberink zeker niet. Gewoon nee. Goedemorgen. Nee.
4: Goedemorgen.
1: En het weer is ook al niet saai. Het is wisselvallig.
4: Het is wisselvallig en dat blijft het nog tot en met zondag. Met vanochtend op heel veel plaatsen zon. Ik zie nog even wat wolkjes boven het oosten van de provincie. Die trekken de Duitse grens over. Ook daar komt de zon lekker tevoorschijn. Frisse start van deze donderdag. 5,8 graden was de minimumtemperatuur in Enschede met wat mist. Maar dat is allemaal weer opgelost. Inmiddels is de temperatuur al opgelopen naar 10 graden. Waar gaan we vandaag naartoe? 17, 18. Dat is natuurlijk niet heel erg hoog. Maar met zon vanochtend is dat best lekker. De lucht is wel onstabiel. Dus er staan in de loop van de ochtend en ook vanmiddag weer stapelwolken. En daar kan in de late ochtend en begin van de middag best nog wel een enkele regenbui uitvallen. Maar geen onweersbuien en ook geen hagel meer zoals de afgelopen dagen. En de wind komt vandaag uit het zuidwesten. Die is matig van kracht vanmiddag. Wat er dan nog verder op het menu staat, daarvoor moeten we naar het westen kijken, is bewolking van een behoorlijk actieve storing boven de Britse eilanden. Die komt vanavond naar ons toe. In de loop van de avond en nacht gaat het regenen. En ik vrees morgen, Marcel, dat het de hele dag aan de bewolkte kant blijft met af en toe wat regen en temperaturen. Ja, ook weer niet hoger dan 17, 18 graden.
1: Nee, maar daarna komen betere tijden. Achter de wolken schijnt altijd weer de zon.
4: Zo is het. In het weekend komt de zon al wel bij. Maar het blijft voorlopig nog wel wisselvallig. Dus ook op zaterdag en op zondag valt er af en toe wat regen of een bui. En is het nog fris. Zeker op zondag als de wind naar de noordwesthoek draait. 18 graden. Ook maandag is dat zo. Maar vanaf dinsdag draait de wind. En dat is nu al 2 dagen achter elkaar volgens de modellen naar het zuidwesten. Dat is de warme hoek. Dan gaan de temperaturen eindelijk omhoog naar 20 graden plus. En misschien als ik jou volgende week weer spreek. Woensdag en donderdag. vandaag naar 25 of 26
1: Kijk,
4: graden.
1: Kijk, dat zijn de temperaturen die passen bij de zomer, natuurlijk. Ja. Dat is mooi, dan hebben we de dip hopelijk even achter de rug. Margot, dank je wel.
4: Graag gedaan.
1: Over een uur spreek ik je nog een keer. Heb ik verkeersinformatie voor je, want de ochtendspits is op gang gekomen met files op de A35. Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden, zoals iedere dag. Nu 2 kilometer file met 6 minuten aan vertraging. En 35, zoals ook iedere dag, Zwolle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer en ook 6 minuten vertraging daar. En 36, Ommen richting Almelo tussen Almelo-Noord en Wierden. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting de A28, richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging.

0: Coldplay hoorde je 10 minuten over 7:30 op Radio Oost. En The Speed of Sound.
1: De Oosttribune. Het is de basketballers van de Hammers gelukt. De club uit Zwolle is voor de 2e keer in de historie kampioen van Nederland. De beslissende overwinning werd gisteravond binnengesleept in het uitverkochte Landstede Sportcentrum. Daar werd Leiden met 90-74 verslagen. Vooraf waren de fans er al van overtuigd dat dit een historische avond in Zwolle zou worden.
2: Het gaat vandaag gebeuren. Ja, zeker. Eigen huis, iedereen is er klaar voor. 2-1 voor, dat kan niet beter. Dus vanavond is die van ons.
3: De supporters van de Hammers kennen vooraf geen enkele twijfel.
4: Ik geloof in mijn eigen team. Ik geloof in het team dat we hier hebben staan dit seizoen. Ook al zijn we moeilijk van start gekomen, laten we het hier in de play-offs zien. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
5: Als je de afgelopen wedstrijd kijkt, dan winnen ze met 14 punten. Dus ik ga ervan uit dat we het vanavond naar ons toe trekken.
3: En het vertrouwen blijkt terecht. Halverwege staat Leiden weliswaar op een minieme voorsprong. Maar in de tweede helft wordt het alsnog een ruime zege voor de Hammers. En dus krijgen zij na afloop de beker voor de landskampioen.
6: Fantastisch gevoel. Daarvoor doe je het. Het is een heel lang seizoen geweest. De jongens hebben zo hard gevochten voor elkaar, met elkaar. Super trots, super trots.
3: Dat zegt coach Gaëlle Bouzin. Haar ploeg piekte op het juiste moment. Na een seizoen dat heel wisselvallig was.
6: Heel veel ups, downs ook. Maar alle krediet naar mijn spelers toe. Die elke dag weer opnieuw blijven trainen. Blijven voor elkaar werken. Blijven aan elkaar hangen en met elkaar werken. En dat is de enige manier waarop we dit kunnen realiseren. We hebben ook wat tegenslag gehad. We verliezen onze kapitein Koen Stolk. We moeten afscheid nemen van een speler, nieuwe speler inpassen. En door dat allemaal zijn ze blijven vechten voor elkaar. Dat toont welke karakters we hebben en hoe graag ze dit wilden.
3: Het bleek vooral in defense, de verdediging. Dat onderdeel maakte het verschil, zegt speler Boyd van der Vuurst de Vries.
7: Ik denk dat het eindelijk klikte bij iedereen. En dat zie je eigenlijk de hele playoffserie bij ons. Dat ja, we houden teams op 60 punten, verdedigend, aanvallend draaien we gewoon. De bal gaat rond, we creëren goede schoten. En ja, dan laten we 2 keer een wedstrijd liggen in de hele playoffs. Ja, dat is top. Is geschiedenis, we hebben het de hele tijd over gehad. We hebben het ook veel gehad over onszelf belonen. En ik denk dat dat hebben we nu gedaan. En ik denk dat dit voor club, voor stad, voor spelers, voor staf, voor iedereen betrokken bij het team, ja, is een supermooie beloning.
3: In het voetbal levert een landstitel miljoenen op vanuit de Champions League. In het basketbal moet er juist geld bij om Europees te spelen, zegt de general manager.
8: Wij hebben in principe een ticket voor de Basketball Champions League. Daar komt wel wat bij kijken hoor. Het is niet zomaar dat je dat kunt spelen. Dan moeten wij ook aan de tafel. Maar ik denk dat wij dat allemaal wel zien zitten.
3: Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst moet de tweede landstitel in de clubgeschiedenis worden gevierd. En dat feestje gaat vanmiddag nog even door. Want dan
8: worden we gehuldigd in de stad, op het bordes voor het gemeentehuis om 17:30. Dus ik ga ervan uit dat heel Zwolle daarop afkomt om dit met ons te vieren.
0: Feestje wordt vandaag dus nog even voortgezet in Zwolle. Nico Wansia was erbij gisteravond in de sporthal van Landstede. Daar waar de Hammers kampioen werden van Nederland in het basketbal. Ja, dan kan hij niet ontbreken natuurlijk. Hier is MC Hammer en Can't Touch This.
9: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ilse de Lange, Something Good.
2: Good things come to those who see.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: laatste nummer van Ilse De Lange, Something Good. En daarmee heeft ze de nieuwe oogst. Je hoort het nummer regelmatig voorbij komen op Radio Oost deze week. Straks gaan we vooruitkijken naar de examenuitslag. Het is de dag weer aan een neeltje. Weet je het nog?
1: Oh, ik weet het nog zo goed. Ik heb hem 2 keer meegemaakt.
0: Oh!
1: Niet omdat ik gezakt
0: ben. Dat zijn
1: maar
0: de bevoorrechten onder ons. We hebben 2 keer. Nee, niet dat je gezakt bent.
1: Nee, ik heb eerst VMBO gedaan en daarna HAVO.
0: Ah.
1: Dus ik heb 2 keer wel goed nieuws gehad, gelukkig. Maar nog steeds droom ik wel eens over die examens.
0: Echt?
1: Heb jij dat niet?
0: Nee, dat heb ik niet. Nee, dat is ook te lang geleden bij mij. Ik ben het bijna vergeten. Maar het was wel spannend, weet ik, want ik stond niet zo goed. En het hing eigenlijk wel af van wiskunde, waar ik niet goed in was. Maar het is gelukt.
1: Het is gelukt.
0: Ik was geslaagd. Ja, heel goed.
1: Ja, ik weet het niet. We hadden het eerder deze uitzending over diploma's en dat je er nooit naar bent gevraagd. Dus,
0: Nee, ik kan zomaar wat voorliegen. Ik heb het eigenlijk nooit gehaald. Maar nooit iemand heeft me er meer naar gevraagd. Afijn. Zo dadelijk gaan we erover bellen met een docent. Want zo dadelijk om 8 uur dan komen de normeringsuitslagen. Of tenminste, dan kunnen de examens beoordeeld worden. En dan weten de docenten ook wie er geslaagd is en wie niet.

0: Morgen zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater De Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasha en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Morgen op TV Oost.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Voor de grootste

0: redden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Mogelijk komen er kerncentrales in Overijssel, blijkt uit een verkennend onderzoek in opdracht van de provincie. Een 32-jarige man uit Dalfsen is in hoger beroep vrijgesproken van medeplichtigheid bij de mishandeling van het 1-jarige kind van zijn ex-partner. En de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle zijn gisteravond voor de tweede keer in de geschiedenis landskampioen geworden. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
5: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
4: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
6: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
4: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de A35 Enschede richting Zwolle, zoals iedere dag tussen Almelo en Nijverdal. 3 kilometer file met 7 minuten aan vertraging. En 35 ook iedere dag Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 3 kilometer en 6 minuten. De N50 Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen. 9 kilometer en 10 minuten aan vertraging. Andersom vanuit Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en 6 minuten aan vertraging. Straks gaan we bellen met een docent, want het is de dag van de examenuitslagen. De vlag kan uit, of niet, al dan niet, met 1 boekentas eraan. En dan kan het feest worden. Heel veel scholieren, 182.000, krijgen vandaag de uitslag. Gaan wij zo dadelijk over bellen. Muziek hoor je van Bruno Mars en van Mud.
8: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
9: Voordeeluitjes.nl. Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Lekker begin van je dag. Je hoorde Mutt met Dynamite. We steken de lont aan.
1: Marcel Oosten.
0: Op deze donderdag, de 11e van juni, het is 7 minuten over 8. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Voor ons ligt het al lang en nog langer achter ons. De eindexamenkandidaten van vandaag krijgen nu de uitslag. En Overijssel denkt serieus na over kernenergie.
2: Overijssel ziet dus wel wat in kernenergie. Dat was al wel bekend, maar de provincie heeft er onderzoek naar laten doen. En de conclusie is dat kerncentrales in Overijssel mogelijk zijn. De grotere centrales kunnen langs de IJssel komen. Kleinere reactoren kunnen op meer plaatsen in de provincie worden gebouwd. Het provinciebestuur vindt dat we in de toekomst niet meer afhankelijk moeten zijn van het buitenland voor onze energie en het zelf en duurzaam moeten gaan produceren. Onderweg naar de doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn, sluit Overijssel dan ook geen enkele energiebron uit. Kerncentrales komen er zeker niet voor 2028. En dan al verwacht de netbeheerder dat er een elektriciteitstekort zal zijn.
0: Ja, het nieuws van gisteravond. Het is de basketballers van de Hammers gelukt. Club uit Zwolle is voor de tweede keer in de historie kampioen van Nederland geworden. Beslissende overwinning werd gisteravond binnengesleept in het uitverkochte Landsteden Sportcentrum. Het team wordt vanmiddag gehuldigd in Zwolle.
3: Op het bordes voor het gemeentehuis om 17:30. Ik ga ervan uit dat heel Zwolle daarop afkomt om dit met ons te vieren.
4: Ik denk dat dit voor club, voor stad, voor spelers, voor staf, voor iedereen betrokken bij het team, is een supermooie beloning.
0: Ja, en dan wordt het vanmiddag natuurlijk in Zwolle nog even
2: En het WK voetbal gaat vandaag beginnen. De openingsceremonie is in Mexico stad, net als de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Daarmee trappen ze de grootste WK voetbal ooit af. Met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden in 16 speelsteden. Maar ook met de wedstrijden die voor 's avonds of 's nachts worden gespeeld. En dat is niet gunstig voor wie moet werken of naar school moet natuurlijk. Voor kinderen in Borne is het maar de vraag of ze mogen kijken.
5: Nee, ik mag niet alles kijken.
6: Daar ben je niet mee eens volgens mij.
5: Nee, ik hoop dat ik mag kijken.
7: Moet ik eerst even naar bed en daarna mag ik niet kijken.
8: Het is maar één keer WK en de kinderen zijn prima op leeftijd en kunnen ze prima kijken.
9: Van de leraar, die zei dat we kunnen kijken, dus.
6: Dus de leraar zegt dat het mag, maar wat zeggen papa en mama dan?
9: Nee.
0: Ach, papa en mama, kom. Het Nederlands elftal in ieder geval, dan mag je toch wel kijken. Ja, dan niet alleen het begin van het WK. Het is ook een spannende dag voor scholieren. De dag waarvan ze wisten dat die zou komen. Ze krijgen het verlossende telefoontje vandaag of ze wel of niet geslaagd zijn. Ruim 182.000 leerlingen krijgen dit bericht vandaag. En dan horen we weer van dit soort geluiden.
10: Oh my god, ik word gebeld.
11: Hallo, goedemiddag, goedemorgen.
12: Hallo.
13: Hallo, met Gerard, je mentor.
12: Een dag hieruit.
14: Oh, ben je zo zenuwachtig?
12: Je bent geslaagd.
15: Je bent wel geslaagd.
0: Lars Knol is docent op het Vegdaal College in Hardenberg. Lars, goedemorgen.
16: Hey, goedemorgen.
0: Je verheugt je alweer op dit soort telefoontjes?
16: Ja, zeker. Dat is altijd toch wel een van de leukste momenten van het jaar, als ik het zo, zie. Hè. Dus,
0: ja.
16: Maar ook spannend voor degene die het natuurlijk, waar het nog misschien nog net niet lukt. Maar dat, het zijn altijd wel hele mooie en waardevolle belletjes.
0: Ja, 's avonds wel doof van het gegil.
16: Wel even rekening mee houden, inderdaad. Ja. Dat zal zeker komen, ja.
0: Ja, aan het telefoonoor, inderdaad. Even kijken, hoe gaat het vandaag? Want ik begrijp dat net de normering, de normeringsterm binnen is. De N-term heet dat volgens mij officieel.
16: Ja, dat klopt. Die komen altijd om 8:00. Dus het is om 8:00 altijd flink even verversen. Want wij weten natuurlijk zelf ook niet eerder welk cijfer eraan vast kunnen hangen. We weten wel eens hoeveel punten de kids hebben, zeg maar. Maar niet welk cijfer eraan vasthangt. Okay. Er kan 2 punten verschil tussen zitten, bij wijze van spreken.
0: Dus je zit de F5 op je toetsenbord. En dan, als je die normering hebt, wat dan?
16: Nou ja, eigenlijk, kijk, vaak is het de telefoontjes, dat is vaak natuurlijk een, dat is wel bekend. Maar er zit eigenlijk een hele dag aan vooraf, voordat dat zo is. Om 8:00 komen de normen dan. Nou ja, dan weet je uiteindelijk ook pas eigenlijk voor alle vakken welk cijfer je hebt. Dan is er vaak ook, dan vindt er echt overleg plaats. Wie is er geslaagd? Waar is nog wat werk aan de winkel, ook voor de herkansingen? Waar is het helaas ook niet gelukt? Goed, dan hebben we rond de middag hebben we straks vergaderingen. Ook om dat met elkaar ook te bespreken. Ook een stukje feest te vieren natuurlijk ook. Mm-hmm. Omdat daar ben je toch het hele jaar en ook al die jaren met elkaar ook mee bezig. En pas daarna, dan worden de kinderen ook gebeld. Waarbij eerst de geslaagden worden gebeld en daarna de gezakten.
0: Ja, en jij ziet dan nu die normeringen en zeg je dan van... oh, dat valt mee of dat valt tegen. Kun je dat inschatten?
16: Voor mijn eigen vak wel. Ik heb aardrijkskunde in dit geval. Dat was een examen waarvan ik ook al dacht... ik verwacht wel dat die norm iets hoger ligt. Kijk, bij een norm van 1 heb je bij de helft van de punten heb je een 5,5. En als het examen wat lastiger is gevonden, is die norm vaak hoger. Dus dan tussen de 1 en de 2. En is die vaak wat eenvoudiger gevonden, dan zit die onder de 1. En voor aardrijkskunde is die 1,5. En daar ben ik zelf heel tevreden mee.
2: En dan ga je daar dus mee aan de slag deze ochtend. Die vergadering staat straks. Hoe laat verwacht je ongeveer dat eerste belletje te kunnen gaan doen?
16: Nou, wij hebben de vergaderingen dus rond de middag. Waarbij HAVO en VWO in ons geval dus ook daarover wordt vergaderd. Dus ik verwacht eigenlijk dat wij ergens, normaal gesproken tussen 1:15 en 2 globaal gezien, zeg maar, ook bellen.
2: En dan horen dus die leerlingen of ze geslaagd zijn of gezakt. Heb je dan nog een bepaalde tactiek voor het voeren van die gesprekken? Ik kan me voorstellen dat het in ieder geval misschien iets meer tactiek behoeft om te vertellen als het niet is gelukt.
16: Dat is natuurlijk ook zo. Kijk, je werkt het hele jaar met de kinderen. Ik ben zelf ook coach van deze groep, daarom bel ik ze natuurlijk ook. En kijk, je maakt het hele jaar van alles met elkaar mee. En zo weet je af en toe ook bij de één, vooral bij de geslaagde in dit geval... toch eventjes iets langer wachten. Toch nog even die extra vraag stellen, terwijl je weet dat ze op de uitslag zitten te wachten, zeg maar. Maar inderdaad, als zij... als het niet gehaald is, om daar wel ook... dat is altijd heel zorgvuldig. En ook kijken van wat wel, wat niet. Wat zit er nog in? Of is het helaas helemaal niet gelukt? Dat kan natuurlijk ook. Dus je hebt die 3 uitkomsten, die heb je vanmiddag.
0: Ja, en die vergadering, om daar nog even op terug te komen. Jullie vergaderen dus eerst voordat je gaat bellen. Ja. Zit daar dan nog een kans in voor een leerling als die het net niet haalt en jij zegt van maar het is een enthousiaste leerling, doet goed mee, dat die dan nog kan, hij of zij het dan toch nog kan halen? Of kan dat niet?
16: Nee, helaas. Dit ligt gewoon vast.
0: Ja.
16: Waar het bijvoorbeeld wel vaak... vaak is het dan ook gewoon de vraag van... heeft dit gehaald voor het examen? Zou bijvoorbeeld een her moeten doen? Wat is bijvoorbeeld het perspectief per vak? Want het kan zijn dat de leerling ergens niet zo heel goed in is... maar toch net niet goed genoeg heeft gescoord bijvoorbeeld. Ja. Is er dan ook perspectief bij de herexamens? Want het is vaak ook zo dat de normering bij de herkansing... minimaal gelijk is aan die van het eerste tijdvak... Dus dan weet je dus ook wat je er dus bij zou moeten halen. En wat ook kan, soms hebben leerlingen ook een extra vak. Daar wordt op dat moment dan ook naar gekeken van... dat is een van de weinige uitzonderingen. Had een extra vak. Als we daar wat mee zouden kunnen doen, dan is het wel geslaagd bijvoorbeeld.
0: Oké. Nou, en dat kun je ze dan inderdaad in dat gesprek ook wel meegeven, hè? Goede kansen nog.
16: Maar het ligt natuurlijk wel aan het vak, hè? Dus dat, kijk, je kunt niet zomaar, je kunt niet elk vak zomaar daarin ook weggaan.
0: Nee, ik snap het. Geen gemarchandeer, inderdaad. Dat is duidelijk. Daar is die normering natuurlijk ook voor. Lars, verheug je je op straks? Op het bellen, op de belletjes?
16: Dit is altijd een van de leukste dagen natuurlijk. Dus inderdaad, het was vanochtend al druk verversen op dat de termen bekend waren. Het was druk op de site natuurlijk. Dus vanuit hier, dit is altijd een hele leuke dag. En natuurlijk het begin met het feestvieren eerst met de geslaagden. En daarna inderdaad ook de gesprekken meteen met de gezakten. Om te kijken van, wat ga je kansen, hoe wat door. Dus het is altijd het is een hele leuke, maar ook een hele volle dag.
0: Ja, en het overgrote deel slaagt wel, hè, gewoon. Toch?
16: Daar gaan we wel gewoon inderdaad vanuit.
0: Kun je het al inschatten?
16: Nee, nog niet. Want ik weet nog niet ik weet de normering voor de andere vakken. Ik weet natuurlijk niet hoe ze daar hebben gescoord. Dus eigenlijk is ook pas het moment dat nadat de eerste vergaderingen met schoolleiding en examensecretaris ook is geweest, dan rollen daar vaak de lijst uit en dan weet ik het wel. Voor mijn eigen vak weet ik wel hoe ze nu ook hebben gescoord. En daar... daar moet ik zeggen, ben ik heel tevreden over.
0: Ah, ziet er goed uit. Dat hebben ze dan alvast binnen voor aardrijkskunde. Ja, Lars Knol, veel plezier vandaag. Mooie dag.
16: Ja, dankjewel.
0: En wij zijn er natuurlijk bij, ook als eindexamenkandidaten hun telefoontje krijgen. Hoor je uiteraard later vandaag op Radio Oost.

0: Bruno Mars en zijn laatste nummer, Risk It All. Heb jij kaartjes over Bruno Mars, Anna Neeltje?
1: Nee, jij wel?
0: Nee, maar had ik wel gewild eigenlijk.
1: Ja, dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Ja. Ja. Maar goed, we zijn veel te laat.
0: Maar wel een stuk rijker. Ik hoorde dat een paar honderd euro per stuk kostte.
1: Ja, die grote concerten, die kosten wel flink, ja.
0: Kosten flink.
2: Goedemorgen, burgemeester.
0: Iedere maandag tot en met donderdag rond deze tijd een Overijsselse burgemeester in de uitzending. Dat is op de donderdag Annemiek Jette, waarnemend burgemeester van Ommen. Mevrouw Jette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Gaat u naar Bruno Mars?
3: Nee.
0: Ook niet?
3: Nee, maar het lijkt me wel heel mooi. Maar nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Jullie ook niet, hoorde ik.
0: Nee, de kaartjes zijn wel erg duur inderdaad. Ik heb het nog even overwogen. Maar nee, wel onze interesse vandaag.
3: Een leuk alternatief. Het Bierdoppenfestival in Ommen.
0: Sorry, het?
3: Ik zeg, ik heb mogelijk een leuk alternatief. Het Bierdoppenfestival in Ommen, zaterdag.
1: Klinkt wel goed.
3: Ja, hè? Ja. En een stuk goedkoper.
0: Ja, hoeveel per kaartje? 400 euro per kaartje?
3: Nee, ik geloof 12,5. Maar en voor het goede doel. Dus het is ook nog eens een feel good festival, zeg ik dan maar.
0: En wie staan er?
3: Ik heb geen idee. Dan moet je even op de, moet jullie even op de line-up kijken. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Kan het nagaan, hoor.
0: We gaan het zo even opzoeken, mevrouw Jette. Ja. Examens, we hadden het er net over met de docent die net de normering binnenkreeg. Altijd weer een spannende dag, natuurlijk ook in Ommen.
3: Jazeker. De jongens en meisjes van het Vechtdouw College en de andere scholen die gaan horen wat het geworden is na alle inspanningen. En ik duim erg voor de mensen. Ik ken een paar mensen. Ik heb even gelogeerd bij Wildhout. En de mensen daar die moesten ook, jonge meisjes moesten ook eindexamen doen. Dus ik hoop dat het gelukt is voor ze. Wens ze veel succes.
0: Dat is mooi. En dan gaan in ieder geval de vlaggen weer uit. Al dan niet met schooltassen aan. Het is wel weer een feestelijk gezicht natuurlijk altijd in de stad. U bent zelf nog bezig met toch kennismaking. Hè? U bent nog niet zo lang in Ommen. En u was daarvoor op de kinderboerderij. Centrum van de stad.
3: Wat zegt u?
0: Dat is het centrum van de stad, de kinderboerderij natuurlijk.
3: Lieve, ja. Nou ja, ik weet niet of jullie er alles geweest zijn, maar als zo niet, dan zou ik het zeker aanraden, want het is echt een hele mooie kinderboerderij met heel uitgestrekt, met ook heel veel verschillende soorten dieren. Groot vee, zeg dan maar, koeien, varkens, maar ook herten. Maar ook emoes en allerlei vogeltjes. Het is echt superleuk daar. En wordt gerund door vrijwilligers. En dat vind ik toch altijd wel weer heel mooi. Dat een groep van, ik geloof iets van tegen de 50 vrijwilligers daar zo dag in dag uit. Want ze moeten natuurlijk altijd gevoerd en er moet altijd iets gebeuren. Dus het is ook met kerst en het is ook met nieuwjaar daar zijn. Dat vind ik echt heel leuk. En we werden mooi rondgeleid en het zag er prachtig uit.
0: Goed zo. Had het nog lammetjes? Een beetje later.
3: Ja, en kleine geitjes. En het is echt, met kinderen is het nu echt een feest om daar naartoe te gaan.
0: Ik heb er ook één in de buurt. Inderdaad, de scholen gaan er vaak naartoe. Er zijn allerlei activiteiten. Altijd leuk om te zien. En zo trekt u de gemeente een beetje door. Want u was ook op de Beerse Bulten, wat moet ik zeggen?
3: Nou, het schijnen wel bulten te zijn, dus ik denk op, hè. Dan sta je op. Ja, heel leuk. We kregen een rondleiding van Gerrit-Jan Hagedoorn. En zijn vrouw Johanneke, die dat runnen, hè, dat bedrijf. En terecht dat ze daar heel trots op zijn, want het is natuurlijk een prachtige camping. En ook hele mooie huisjes. En het ziet er allemaal heel mooi en gelikt uit. En hun motto is, en dat vond ik wel mooi, onvergetelijke herinneringen maken. Toen dacht ik, dat is nou eens leuk. Dat moeten we als gemeente misschien ook in de positieve zin doen. Hè? Dat we mensen een heel goed gevoel geven als ze bij ons weggaan.
0: Absoluut. Krijgt u ook een goed gevoel bij de slag bij Anen?
3: Ja, eigenlijk zou je moeten zeggen, hoe kan je nou iets gaan herdenken wat nu 800 jaar geleden is, waar ik geloof meer dan 400 mensen omgekomen zijn. Maar toch is het wel iets om over na te denken en te herdenken. Want het was de start of het begin van wat later Overijssel zou worden, wat we nu zijn. Dus het zit in ons DNA, zeggen die geschiedschrijvers. En dat is buitengewoon boeiend. Opkomen voor je eigen grond. Nee, er zitten natuurlijk allerlei parallellen met de tijd die we nu hebben.
0: Ja, ik weet dat er een grote herdenking is. Ik moest het wel even opzoeken. Slag bij Anen. Veldslag in 1227 tussen het ridderleger van de bisschop van Utrecht en de troepen van de de burggraaf van Coevorden, precies op de grens van Drenthe en Overijssel. En u zegt dus, ja, dat is eigenlijk de eerste slag geweest voor Overijssel.
3: Ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Daar is het, nou ja, Overijssel is iets later ontstaan. Hè, bestaat binnenkort 500 jaar. Maar ja. Daarmee is wel, zeg maar, de saamhorigheid, het samen optrekken, het samen voor elkaar dingen doen ontstaan. Waardoor uiteindelijk Overijssel is ontstaan.
0: Oké, hebben we ons afgezet van die famaledijde Drenthe?
3: Nou, volgens mij, mij waren dat. Maar ik durf het niet te zeggen, want ik weet niet of je kunt praten over good guys en bad guys, maar. Ik geloof dat wij ons verzetten tegen de bisschop.
0: Tegen de bisschop, ja, bisschop van Utrecht, die had het hier voor het zeggen. Dat was ook niet altijd een vriendelijk mens.
3: Nee, precies.
0: Begrijp ik. Maar wat doet Ommen eraan dan, aan die herdenking?
3: Nou, het speelt zich vooral af natuurlijk in Hardenberg. Hè? Ja. Dus die doen er heel veel aan. Maar Ommen had wel een rol, ook in die slag. Wij waren ook een van de aanvoerroutes. Dus we worden daar ook in genoemd, in de annalen heet dat dan. Ik denk dat wij daar zeker mee in optrekken. En Ommen was toen al. Werd iets later een stad, dus had toen al betekenis. En dat vind ik dan ook wel weer leuk om daarop terug te grijpen.
0: Heel mooi, inderdaad, de historie. En daar kunnen we van leren, mevrouw Jetten.
3: Zo is dat. Alhoewel we er nog niet heel veel van hebben geleerd, Marcel, heb ik de indruk. Maar dat te zijn.
0: Dat bewijzen we iedere dag weer, inderdaad. Mevrouw Jetten, hartelijk dank. Er is altijd wat te doen, begrijp ik. Waaronder dus het Bierdoppenfestival. Daar spelen Shadowplay, State of Heart, Ariska en Band, Green Cadillac en Energy Jim.
3: Super fijn dat jullie het opgezocht hebben. Dankjewel. Veel plezier.
0: Ik begreep dat de Dua Lipa net niet gelukt was. Volgende keer, mevrouw Jetten. Tot volgende week.
3: Tot volgende keer.

0: Dua Lipa, niet in Ommen, wel op Radio Oost. Net met Be The One. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
2: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Half 9 geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
5: Mogelijk komen er kerncentrales in Overijssel. Grote kerncentrales zouden alleen naast de IJssel gebouwd kunnen worden. Voor kleinere reactoren is er op veel meer plekken ruimte. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie. De provincie wil niet afhankelijk zijn van het buitenland en zelf CO2-neutraal energie opwekken. En dat kan met kernenergie. Als de bouw doorgaat, gaat dat nog wel even duren. Onderzoek naar locatie, het vergunningstraject en de bouw duurt waarschijnlijk nog minstens 8 jaar. Financiële waakhond Fiat heeft 690.000 illegale sigaretten, 160 kilo waterpijptabak en €57.000 cashgeld aangetroffen, verdeeld over 2 woningen in Enschede. Een man van 55 en een vrouw van 33 zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van het voorhanden hebben van oververaccijnsde goederen en witwassen. De sigaretten en tabak zijn vernietigd. Als deze op de Nederlandse markt waren gekomen, zou de staat naar schatting meer dan €320.000 aan accijnzen zijn misgelopen. In Masterbroek is gisteren een automobilist tegen een boom gereden en over de kop geslagen. Na de klap kwam de auto ongeveer 50 meter verderop op zijn kop tot stilstand. Omwonenden hebben de bestuurder uit de auto gehaald en 112 gebeld. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar geannuleerd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat het ongeval heeft veroorzaakt. En het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materiaal niet openbaar. Een deel van de Kamer klaagt over geheimzinnigheid en wil meer openheid. Volgens staatssecretaris Boswijk kan dat niet meer, want de vijand kijkt ook mee.
6: Ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
5: Boswijk zegt dat hij de Kamer wel vertrouwelijk op de hoogte houdt van defensie aankopen. In het geheim dus. En dat betekent dat de informatie niet in openbare debatten mag worden gebruikt. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
4: Commissie stiekem.
5: Nou, zo
4: krijg
5: is het.
4: Je dan. Ja, achter gesloten deuren worden ze geïnformeerd. Bij ons gaan de deuren wijd open. Margot Ribbering, goedemorgen nog een keer. Ja, de zon is weer terug. We begonnen met zon vanochtend vroeg. Toen trok het dicht. Inmiddels is de zon weer terug. Is dat een beetje de trend voor vandaag?
7: Op heel veel plaatsen in de provincie schijnt op dit moment de zon. En het beste deel van de dag is ook de ochtend. Maar we zien vanuit het westen al wolken dichterbij komen. Dus er komen wat meer wolken aan. En ik denk dat er vanmiddag uit die wolken ook een enkele regenbui zou kunnen vallen. Bovendien is het ook zo dat de zon het steeds moeilijker gaat krijgen, omdat er vanuit het westen nog meer bewolking dichterbij komt. Waaruit vanavond, vannacht en morgen een groot deel van de dag af en toe regen of motregen valt. Heeft te maken met een storing die morgen een beetje blijft slepen over onze omgeving. Waardoor morgen echt een tegenvallende dag is met af en toe regen of motregen. Maar in ieder geval vandaag en morgen geen code geel buien meer. Geen onweer, geen hagel. Dus wat dat betreft is het wat rustiger. En de temperaturen die gaan natuurlijk wel wat omhoog. Het is op dit moment een graadje of 12 buiten bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Heel warm wordt het niet. Maar als de zon schijnt vanochtend met 17 graden is het best lekker. Morgen dezelfde temperaturen, maar dan wel met bewolking en af en toe regen of motregen.
4: Ja, maar daarna zitten we in een opgaande lijn, toch?
7: Ja, moeizaam.
4: Moeizaam opgaande lijn.
7: Ja, ja. Reken erop dat in het weekend er ook nog af en toe wat regen of een enkele bui zal vallen. Maar de zon die komt ook weer terug na morgen. En het is nog fris, vooral op zondag met een noordwestelijke wind, 18 graden. Maandag reken ik ook nog bij de koele dagen, want ook dan waait de wind uit de koele noordwesthoek. Maar vanaf dinsdag draait de wind naar het zuidwesten. En dan wordt er duidelijk warme lucht aangevoerd. En als ik jou volgende week weer spreek, dan is het zomers warm, 25 graden. Met flink wat zon en af en toe eens een keer een onweersbui.
4: Daar houd ik je aan. Maar
7: hoop. Nou, ik weet het niet hoor.
4: Je krabbelt niet terug nu, hè?
7: Nee. Nou ja, het zijn natuurlijk modellen. Daarom, ja, en ik hoop dat het weer zich aan de weermodellen houdt.
4: Heel goed, dat hopen wij met jou, Margot. Dankjewel en een fijne dag.
7: Dag.
4: Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De start van de ochtendspits staat op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep rijden dan... Nee, sterker, het verspringt net. Bij het Harde rijden al in een file. Die staat tot in Zwolle. 7 kilometer lang met een kleine 10 minuten aan vertraging. En 35, zoals iedere dag, staat ook vast. Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En de N50 ook. Zwolle richting Emmeloord. Vanaf knooppunt Hattemerbroek de A28 naar Kampen toe. Heb je 4 kilometer file en 5 minuten vertraging.

0: Met de slotklap van Jeff Porcaro. Toto hoorde je en Hold the Line. Deze donderdagochtend, de 11e van juni. We hadden weer een volle uitzending aan een Neeltje.
1: Absoluut. We hebben het onder andere gehad over de landsteden hammers. Ze zijn landskampioen geworden. Voorafgaand aan de wedstrijd was het vertrouwen groot bij de supporters. En na het behalen van de winst overheerste de trots bij de coach Gaël Bouzin.
2: Ik geloof in mijn eigen team. Ik geloof in het team dat we hier hebben staan dit seizoen. Ook al zijn we moeilijk van start gekomen. Laten we het hier in de play-offs zien, dus ik heb er alle vertrouwen in.
3: Halverwege staat Leiden weliswaar op een minieme voorsprong. Maar in de tweede helft wordt het alsnog een ruime zegen voor de Hammers. En dus krijgen zij na afloop de beker voor de landskampioen.
4: Fantastisch gevoel. Daarvoor doe je het. Het is een heel lang seizoen geweest. De jongens hebben zo hard gevochten voor elkaar, met elkaar. Super trots, super trots.
0: En de Hammers worden vanmiddag 17:30 gehuldigd in het centrum van Zwolle voor het landskampioenschap. Natuurlijk blijven wij dit sport, want het WK voetbal gaat beginnen. Openingsceremonie is in Mexico-stad, net als de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Jesper Langbroek uit Hardenberg is daar ook. Hij heeft een boek geschreven over voetbal in Mexico. Hij is er ook bij die openingswedstrijd en de openingsceremonie. Hij ziet in Mexico, waar hij ook deels leeft, dat de passie voor het voetbal in het land wat verder gaat dan hier in Nederland.
5: Het is misschien iets meer. Het gaat wat dieper hier misschien. Omdat het. Juist die problemen die ze in het land hebben, dat ze daar even aan kunnen ontsnappen. Door middel van het voetbal. Dat het een soort afleiding biedt. En ook voor de spelers dus betere kansen biedt. Dat het een zaak is van leven of dood. Dat zo'n Guti zegt van. Als ik geen voetballer was geweest, had ik misschien niet meer geleefd. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo zou zijn bij spelers of bij supporters, dat we het echt zo intens beleven.
0: Nou, intens voetbalbeleving daar, maar een land wat ook veel problemen heeft natuurlijk met bendes, met drugscriminaliteit en veel armoede. En dat er dan veel geld gaat naar zo'n WK, dat stuit op veel kritiek bij de bevolking daar. Maar ze lopen wel warm voor het WM, voor het WK moet ik zeggen.
1: WM?
0: Ja, Weltmeisterschaft. Ja, ik zit zo in me. Nederland is... Duitsland is zondag aan de beurt tegen Curaçao. En Nederland is ook zondag aan de beurt.
1: Ja, dus jij gaat het hele weekend kijken.
0: Och, ik zit alleen maar voor de buis. En dan ik blijkt dat ik maandagochtend heel vroeg ook moet werken.
1: Dat is dan weer.
0: Dat zien we dan wel weer.
1: Nee, niet helemaal ideaal. De examenuitslag wordt vandaag bekendgemaakt. En dat betekent veel bellen. Ook voor docent Lars Knol op het Vechtel College in Hardenberg. Maar goed, niet elk belletje is natuurlijk positief.
6: Je werkt het hele jaar met de kinderen. Ik ben zelf ook coach van deze groep. Daarom bel ik ze natuurlijk ook. En kijk, je maakt het hele jaar maak je van alles met elkaar mee. En zo weet je af en toe ook bij de één. Vooral bij de geslaagd in dit geval. Nou ja, toch eventjes iets langer wachten. Toch nog even die extra vraag stellen. Terwijl je weet dat ze op de uitslag zitten te wachten, zeg maar. Maar inderdaad, als zij... als het niet gehaald is, om daar wel ook... dat is altijd heel zorgvuldig. En ook kijken van wat wel, wat niet. Wat zit er nog in? Of is het helaas helemaal niet gelukt? Dat kan natuurlijk ook. Dus je hebt die drie uitkomsten, die heb je vanmiddag.
0: En Lars had een half uurtje geleden, toen we hem spraken, net de normering binnen. Voor aardrijkskunde zijn vak zag het er goed uit.
1: Nou, dus dat
0: is misschien
1: positief.
0: De enige geruststelling. We gaan het volgen natuurlijk als die telefoontjes ook binnenkomen, daar zijn we natuurlijk bij. En meer daarover hoor je natuurlijk en zie je natuurlijk bij RTV Oost in de loop van de dag.

0: Chef Special en Afraid of the Dark. Om 7:07. Anna Neeltje, het zit erop. We gaan de zon in.
1: We gaan... Ja,
0: nog ja. Even, zolang hij nog schijnt.
1: Er is wisselvallige dag. Vandaag.
0: Nee, geen code geel vandaag. Daar zijn we voorlopig vanaf, hoorden we net van Margot. Maar er kan nog wel een buitje komen. En bewolking komt er ook weer op. Sterker nog, er komen buien. En morgen nog veel meer. Maar dan weet je dat vast. Dus mocht je zon zien, profiteer ervan. En blijf niet binnen zitten zoals Bert van Lossen. Dat moet doen tot 1:00. Maar dat doet hij met veel plezier. Met de pimpanplaat en met de vraag van de dag. Koffiezetpraat, koffiezetapparaat praat en een stichtelijk woord.
1: Kijk
0: ik altijd naar uit.
1: Ik kijk er ook naar uit.
0: Het stichtelijk woord van Bert. Daar kunnen wij niet op wachten, Bert. Veel succes zo dadelijk. Wij zijn er morgen weer, toch?
1: Absoluut.
0: Zijn we er morgen weer. Tot morgen vanaf 6:00. En hier is nog even Huey Lewis in the News.

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.

0: een keuken bij Stalkeukens in Grona of Koespeld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
1: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra

0: beroep vrijgesproken van medeplichtigheid bij de mishandeling van het 1-jarige kind van zijn ex-partner. En de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle zijn voor de 2e keer in de geschiedenis landskampioen geworden.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
3: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
2: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
4: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
6: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is 9:03. Goedemorgen. Ik heb even de radio's tegelspreuk voor je. Niet iedereen begrijpt jouw route. Dat hoeft ook niet. Het is jouw weg, niet die van hen.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: UB40 samen met Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight. Het is 8:55. Je luistert naar radio. Is leuk dat je erbij bent.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is donderdag en vanaf vandaag gaan we beginnen. Tot 19 juli het WK voetbal. Ga je echt alles kijken. Komende zaterdag trouwens in de Bas en Bert ochtendshow krijg je wat tips om door de slapeloze nachten te komen. Om het voetbal beter te kunnen volgen. Nou, om heel eerlijk te zijn. Die nachtwedstrijden die zijn even niet aan mij besteed. Moet gewoon nog even werken. Wat is het vandaag? Het is ook maïsgolfdag. Een heerlijke zomerse klassieker. Maar volgens de etiketten niet geschikt voor een chic diner. En al helemaal niet voor een eerste date. Tenzij je indruk wil maken met een beetje mais tussen je tanden natuurlijk. Cousteau-dag, de eerder van Jacques Cousteau. De beroemde ontdekkingsreiziger van de onderwaterwereld. Dankzij hem weten we veel meer over de oceanen dan ooit tevoren. Het is even over de grens. Vraag ook de Duitse chocoladetaartdag. Deze taart komt trouwens niet uit Duitsland. De naam verwijst naar de Amerikaan Samuel German, die de chocolade ervoor ontwikkelde. En deze vind ik ook mooi. Dag van het mooier maken van het leven. Dus een dag om iemand een compliment te geven, een handje te helpen of gewoon iets aardigs te doen. Kleine gebaren kunnen een groot verschil maken. Het is ook pizza margarita dag. Tomaat, mozzarella, basilicum en olijfolie. Meer heb je eigenlijk niet nodig. De perfecte pizza door haar eenvoud. Hey, het is 9:13. Veel plezier met wat jij gaat doen op deze dag. Zometeen Billy Joel, My Life. En ik heb ook Benny Nijman voor je. Dit is Alex Warren.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

jaren 80. Deze van Benny Nijman, vrijgezel. Ik ken hem ook nog met ik weet niet hoe, hij weet niet hoe. Het is 7:30. Even kijken wat er in het nieuws is op dit moment. Nou, de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen verderop. Beide landen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars doelen in het Midden-Oosten. De internationale gemeenschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten uit angst voor verdere escalatie. En daarover gesproken, de straat van de Hormuz is natuurlijk ook weer in het nieuws. Iran zegt de belangrijkste straat van de Hormuz te hebben gesloten voor scheepvaart. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat commerciële schepen nog steeds gebruik maken van de route. De vaarweg is cruciaal voor het wereldwijde olietransport. En voor het eerst sinds 2006 daalt het aantal buitenlandse studenten in ons land. Vooral uit Duitsland en China komen minder studenten naar de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Het gaat om een kleine daling, maar de trendbreuk is opvallend. En het adviesbureau KPMG gaat onderzoek doen naar de werkcultuur bij het UWV. Aanleiding zijn signalen van medewerkers die spreken over een angstcultuur binnen de organisatie. Het onderzoek moet duidelijk maken wat er precies speelt en of er verbeteringen nodig zijn. Mooi, het UWV. Ja, nee, dat ze daar al last hebben van angstcultuur. Het kabinet trekt 360 miljoen euro extra uit voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals chips en kwantumtechnologie. Daarmee groeit het zogeheten Deep Tech Fonds naar ruim 600 miljoen euro. Het doel: Nederland een sterke positie geven in de technologie van de toekomst. En nou, dit was hem dan. Ja. Zometeen de vraag van vandaag natuurlijk ook het regionale nieuws hier op Radio Oost. En ik heb Mr. Big voor je met The Wild World.

0: live gezien in Boston in 1992. Want toen hadden ze ook een groot hit met To Be With You. En dat concert werd halverwege gestaakt. Want er begonnen wat mensen te schieten met pistolen. Dat schijnt niet zo heel erg goed te zijn voor de medemens. Maar het was best wel even angstig in de zomer van 1992 in Hartjepost. Toen waren er ook al verschillen. Die verschillen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet opgelost. Het is 21:30. Anneneeltje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wat heb jij zo meteen voor ons?
1: Ik ga het onder andere hebben over het WK en de uitslagen, of het de uitslagen van de examens. Ik kom er even niet uit.
0: Ja, die worden vandaag dus verwacht, hè?
1: Zeker, die komen vandaag.
0: Veel mensen dus in spanning. Ik ben eigenlijk benieuwd, heb jij een WK-pool ingevuld?
1: Nee.
0: Nee, ja, ik zelf ook niet.
1: Oké, maar ga je dat nog doen?
0: Nou, ik denk het niet. Ik ben iets...
1: Nou, dat vind ik wel wat voor jou.
0: Ja, is dat zo? Nee, ja. Nee, echt niet.
1: Kijk, ik heb er gewoon echt geen verstand van. Dan, dus dan moet
0: ik
1: er niet
0: een hele dag moet ik me daar weer mee bezighouden. Ja, of ik moet het AI laten doen, maar dat hebben heel veel mensen ook al gedaan. Dus ik denk, nou, dat is, nee, geen WK-pool. Okay. Nee, maar anders had ik even aan je... Want vaak winnen vrouwen de WK-pool, hè? Omdat die met voetballen veel logischer nadenken dan mannen.
1: Oké, nou, ik denk er totaal niet over na. Dus ik geef mezelf weinig kans van slagen.
0: En ik las ergens van een onderzoekje dat vrouwen meer vertrouwen hebben in Curaçao dan de mannen.
1: Oké.
0: Zometeen het regionale nieuws.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het is 5:05, het regionale nieuws met Anneneltje de Boer.
4: Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat zo is, dan kan de vlag uit met daaraan de schooltas. Voor wie dat nodig is, volgt binnenkort een herkansing. Ook Lars Knol, docent op het Vechtel College in Hardenberg, mag straks telefoontjes gaan plegen.
5: Je werkt het hele jaar met de kinderen. Ik ben zelf ook coach van deze groep, daarom bel ik ze natuurlijk ook. En kijk, je maakt het hele jaar van alles met elkaar mee. En zo weet je af en toe ook bij de één, vooral bij de geslaagd in dit geval, toch eventjes iets langer wachten. Toch nog even die extra vraag stellen, terwijl je weet dat ze op de uitslag zitten te wachten, zeg maar. Maar inderdaad, als zij... als het niet gehaald is, om daar wel ook... Dat is altijd heel zorgvuldig. En ook kijken van wat wel, wat niet. Wat zit er nog in? Of is het helaas helemaal niet gelukt? Dat kan natuurlijk ook. Dus je hebt die drie uitkomsten, die heb je vanmiddag.
4: Leerlingen op het speciaal onderwijs hebben in andere periodes hun staatsexamen gedaan. Zij krijgen tussen vandaag en eind augustus de uitslag. De basketballers van Landstede Hemmers uit Zwolle zijn voor de tweede keer in de geschiedenis landskampioen geworden. Kael Bouzin is de eerste vrouwelijke coach die de Nederlandse titel weet te pakken. En het WK voetbal begint vanavond met de openingswedstrijd in Mexico-stad. Daar gaf FIFA-voorzitter Infantino ook zijn eerste persconferentie in 3 jaar. Hij praatte een half uur lang aan 1 stuk door. Uiteindelijk ging hij ook in op de Somalische scheidsrechter die Amerika niet in mocht.
6: We don't control everything. We try to solve everything. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what.
4: We gaan er niet over, zegt Infantino. In Mexico-stad is trouwens nog niet echt sprake van een feeststemming op straat, zag de Volkskrant. Er hangt wel veel feestelijke versiering, maar er zijn nog niet veel buitenlandse voetbalfans. En de Mexicanen grijpen het toernooi aan om te protesteren tegen drugsgeweld en de vele vermissingen in het land. Die problemen zorgen er wel voor dat de Mexicanen extra bevlogen spelen, vertelt sportjournalist Jesper Langbroek uit Hardenberg.
7: Het is misschien iets meer, het gaat wat dieper hier misschien. Omdat het juist die problemen die ze in het land hebben, dat ze daar even aan kunnen ontsnappen. Door middel van het voetbal, dat het een soort afleiding biedt. En ook voor de spelers dus betere kansen biedt. Dat het een zaak is van leven of dood. Dat zo'n Guti zegt van, als ik geen voetballer was geweest, had ik misschien niet meer geleefd. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo zou zijn bij spelers of bij supporters. Dat ze het echt zo intens beleven.
4: Langbroek heeft een boek geschreven over voetbal in Mexico. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: 9:30 op Radio Oost. Ik heb even het weer van je. Vanochtend is het meestal droog. Met zon en later wat meer wolken. Vanmiddag raakt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het blijft fris, 17 of 18 graden met een matige westenwind. Vanavond en vannacht volgt meer regen. Morgen grijs, nat, 18 à 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig en koel. Met soms regen, maar ook af en toe zon.
8: De vraag van vandaag.
3: De zomervakantie komt eraan en veel mensen denken dan terug aan hun eerste vakantiebaantje. Maar wat was jouw meest bijzondere, vreemde of onvergetelijke zomerbaan? Heb jij een onvergetelijke zomerbaan gehad?
4: Ik heb eigenlijk heel lang bij een supermarkt gewerkt. Maar ik heb ook wel een zomerbaantje gehad in een verpleeghuis. Waar ik dan moest opruimen en schoonmaken. Ja, en daar moet ik dan wel aan denken. Want ik weet ook nog dat ik daar dus een keer echt de poep van het tapijt moest vegen. Dus dat heeft wel indruk gemaakt.
3: Ja, dat kan ik me niet eens voorstellen dat het indruk gemaakt heeft. Nou, ik, Ik heb orders gepikt.
4: Mm-hmm.
3: Ik heb bij een veiling was ik wel toonder. Vond ik ook een mooi iets. En ja, ik was 15 jaar, toen draaide ik al in de plaatselijke discotheek. Dus elke donderdag, vrijdag, zaterdag

0: Never Let Her Slip Away. Je hoorde Andrew Gold voorbij trekken hier op Radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Morgen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Zometeen de Pingpongplaat. En ik ben op zoek naar liedjes met een E. Dus liedjes die beginnen met een E. Of artiesten die beginnen met een E. Earth, Wind & Fire zie ik binnenkomen in september. Dat soort dingen. En dan naar de vraag van vandaag. Wat was jouw meest bijzondere, vreemde of onvergetelijke zomerbaan? Jan, ik heb aardbeien geplukt. Na één zomer wist ik zeker. Ik eet ze liever dan dat ik ze zoek. Ik verkocht ijsjes bij het zwembad. Als het 30 graden was, waren de kinderen sneller gespot dan het ijs. Al dus Annie. Henk, animatieteam op de camping. Ik kon na 3 weken geen kabouterdans meer horen. Dat heb ik eigenlijk met de Macarena. Ook zo'n typische campinghit. Marietje uit Almelo, werk op de boerderij. Gerrit uit Nijverdal, bolle pellen. Mijn handen roken nog dagen naar werk, terwijl mijn vrienden naar het zwembad gingen. Ria uit Kampen, ik stond op een terras. Sindsdien weet ik, doe maar gewoon koffie. En Benny uit Enschede, kersen verkopen langs de weg. Kan ik me ook nog iets bij voorstellen. Truus, ik werkte in een supermarkt de hele zomer vakken vullen, terwijl buiten iedereen bruin werd. Wim uit Ommen, ik hielp op een camping. Ja, als je in Ommen jong bent, dan kun je sowieso een leuk vakantiebaantje scoren op een camping. En José, ik pas op kinderen in de buurt betaald worden in dubbeltjes en ranja. Mooier werd het niet. Heel wat zomers geleden, denk ik, dat je betaald werd in dubbeltjes en ranja. Het is 11 voor 10, je luistert naar Radio's met zometeen Bon Jovi en Always.

0: Start de motoren. Zondag kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag, 80 jaar Henk Wijngaard op TV Oost.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Een aanzienlijk deel van de luchtwassers die veehouders gebruiken om uitstoot te verminderen, werkt nog altijd niet naar behoren. De apparaten worden in veehouderijen gebruikt om de lucht uit stallen te reinigen en stikstofuitstoot tegen te gaan. En in Masterbroek is gisteravond een auto tegen een boom gereden en over de kop geslagen. Dat en meer lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: uur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Eric Clapton, Dave en Eric. En The Forever Man hier op Radio.
1: Pim Bam Blaat.
0: Pim Bam Blaat, dan luister je daar. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Tot 11 uur zit Pim Bam Blaat op Radio. Hoe werkt het eigenlijk? Nou, heel simpel. Aan de hand van de letter mag jij liedjes aanvragen. Dus vraag is de letter E. Dus liedjes die beginnen met een E en artiesten die beginnen met een E. Zometeen bijvoorbeeld de Eagles, One of These Nights. Ik heb Janis zometeen voor je en Bryan Adams. Allemaal door jou aangevraagd. En ik zou nog even terugkomen op Jon Bon Jovi, want die heeft namelijk fans opgeroepen om een video in te sturen waarop ze Living on a Prayer meezingen. De leukste inzendingen maken kans om te worden verwerkt in de videoschermen tijdens de komende Forever Tour. Dus ken jij elke regel van Living on a Prayer uit je hoofd? Dan is dit jouw moment. Insturen kan nog tot morgen. Wie weet schitter jij straks tijdens een Bon Jovi-concert zonder ooit het podium op te hoeven. Bonjovi.com, dat is volgens mij de website waar je het naartoe kan sturen. Het is 11 over 10, je luistert naar Radio Oost. Pim Pam Blaat, heb jij nog een leuke suggestie voor me? Laat hem even weten via de app 0645671331. Zometeen het gesprek bij de koffieautomaat. Uit een onderzoek onder senioren blijkt dat oudere generatie denken dat ze beter voor zichzelf zorgen dan jongeren. Zometeen hoor je het hier op Radio Oost.

0: Dit liedje staat elk jaar hoog in de toppers van toen 750. Ik heb het over Bryan Adams en Everything I Do It For You.
1: Het gesprek bij de koffieautomaat.
0: Nou, uit een onderzoek onder senioren blijkt dat de oudere generatie denken dat ze beter voor zichzelf zorgen dan jongeren. En eerlijk is eerlijk, hun adviezen zijn vaak verrassend simpel. Bijvoorbeeld, loop elke dag een stukje, zorg goed voor je tanden, blijf actief, drink voldoende water. En misschien wel de mooiste, ook als je nergens heen hoeft, maak jezelf klaar voor de dag. Want volgens veel ouderen voel je je beter als je er verzorgd uitziet. En er zat ook nog wel een andere mooie tussen. Een goed kapsel kan natuurlijk voor wonderen zorgen natuurlijk. Dan even naar het opiniepanel vraag van vandaag. Wat is volgens jou de beste levensles of verzorgingstip die je van je ouders of grootouders hebt meegekregen? Of misschien heb je zelf wel een gouden regel waar je al jaren bij zweert. Nou, laat het me even weten via de Radio Oost-app in het kader van het gesprek bij de koffieautomaat. Wat is volgens jou de beste levensles of verzorgingstip die je van je ouders of grootouders hebt meegekregen? Of misschien heb je zelf ook een gouden regel. Kan zomaar, hè? Hé, hey, we zitten natuurlijk ook midden in de Pimpelplaat. Het is 10:45. Kreeg een leuk appje van Marion. Hallo, hoorde net dat je een liedje kan aanvragen met de letter E. Ik zou heel graag Engelbert Humperdinck aanvragen met Please, Please, Release Me. Heb hier dierbare herinneringen aan. Groetjes, Marion. Nou, bij deze.

0: Engelbert Hummeling aangevraagd door Marion. Het is bijna 10:30 hier op radio's. Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je mee voor ons aan een neeltje?
1: Huizenprijzen en de luchtwassers van veehouders.
0: En het gesprek bij de koffieautomaat. Wat is volgens jou de beste levensles of verzorgingstip die je van je ouders of grootouders hebt meegekregen? Laat hem even weten via de radio-step. Zometeen meer.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Koop nu een keuken bij Stahl Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is 3:30 op Radio Oost, regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
4: Een aanzienlijk deel van de luchtwassers die veehouders gebruiken om uitstoot te verminderen werkt nog altijd niet naar behoren. De apparaten worden in veehouderijen gebruikt om de lucht uit stallen te reinigen en stikstofuitstoot tegen te gaan. De Omgevingsdienst IJsseland controleerde de apparaten bij 71 bedrijven in de regio. Bij 39 bedrijven werkten ze niet naar behoren. Na een tweede controle was dat aantal gedaald naar 23. Ondanks het grote aantal overtredingen spreekt de provincie van een verbetering ten opzichte van eerdere jaren. De veehouders riskeren een boete als de luchtwassers niet doen wat ze moeten doen. De huizenprijzen stijgen sterk en daardoor trekken veel randstedelingen weg, schrijft de Volkskrant op basis van nieuw onderzoek van het kadaster. Lokale bewoners lijken daardoor uit de markt geprijsd te worden. In grote steden zoals Enschede lijken bewoners echter behoorlijk honkvast, schrijven de onderzoekers. Ruim 3/4 van de woningen wordt daar gekocht door inwoners van de gemeente. Financiële waakhond Fiat heeft 690.000 illegale sigaretten, 160 kilo waterpijptabak en 57.000 euro cashgeld aangetroffen, verdeeld over 2 woningen in Enschede. Een man van 55 en vrouw van 33 zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van het voorhanden hebben van oververaccijnse goederen en witwassen. De sigaretten en tabak zijn vernietigd. Als ze op de Nederlandse markt waren gekomen, zou de staat naar schatting meer dan 320.000 euro aan accijnzen zijn misgelopen. En in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal staat het omstreden grensbeleid van de Trump-regering opnieuw in de schijnwerpers. Zo mocht een topscheidsrechter uit Somalië de VS niet in, werd een Iraakse spits urenlang vastgehouden door de grenspolitie en waren supporters uit Iran ineens niet meer welkom. Maar volgens KNVB-directeur Van Leeuwen moet dit WK bij Oranje over voetbal gaan en niet over politiek.
5: We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
4: Volgens Van Leeuwen is de KNVB voorzichtiger geworden na dat vorige WK in Qatar. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: Het is 10:55. Vanochtend blijft het in Overijssel grotendeels droog. Er is ruimte voor de zon. Al schuiven er later ook weer wolken binnen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er verspreid een bui vallen. Het wordt met 17 à 18 graden fris voor de tijd van het jaar. De wind is zeer zwak, later matig uit het westen. Morgen blijft het ook bewolkt, met vooral rond de middag regen of motregen bij zo'n 18 of 19 graden. En het weekend is wisselvallig, koel. Maar er komt verbetering aan, heb ik me laten vertellen. Zometeen natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht met onze weervrouw Margot Ribbering vandaag. We zitten midden in de pingpongplaat en laat me even weten, in het kader van het gesprek bij de koffieautomaat, wat is volgens jou de beste levensles of verzorgingstip die je van je ouders of grootouders hebt meegekregen? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. Je mag me ook bellen, vind ik ook leuk. Dit is King.

The End of the World, Jordan, Miley Cyrus voorbij trekken hier op radio's. We zitten midden in de Pim Pampelaan natuurlijk. Liedjes met een E of artiesten die beginnen met een E. En deze was aangevraagd door Richard Unicke, want Richard die schrijft... Goedemorgen, Bert. Na een blik op het nieuws kom ik tot een hele droevige keuze. Ik hoop dat het een beetje goed met je gaat, Richard. Miley Cyrus en The End of the World. Misschien moet je die maar opvolgen. Of de Engelbewaarde, natuurlijk, van Marco Schuitmaker. Dat kan natuurlijk ook, Richard. Een beetje het allemaal een beetje positief blijven inzien, hè? Je kan ook soms niet naar het nieuws kijken, luisteren. Gewoon zijdelings langs je heen laten gaan, hè? Maar ja, dat is soms ook wel lastig, hè? Ik snap het. Hey, dit is Radio Oost. Leuk dat je luistert. Pim Pam Plaat. Iets van Eros Ramazzotti. Ja, dat is wel aan mij besteed natuurlijk, iets van Eros Ramazzotti. Dit vind ik een heerlijke zomerse deun van Eros Ramazzotti. Gaan we nog een keertje met Cosa della Vita.

is 9 voor 11. Ik heb er nog één. Ik heb heel veel leuke reacties. Misschien dat we dat een keer op een vrijdag gaan doen. Volgende week vrijdag bijvoorbeeld 3 uur lang Pimpamplaat. Elk uur een andere letter. Hè, in het kader van de Pimpamplaat Excel. Dan krijg je zoveel leuke reacties. Liedjes met een E. Ik heb er ook wel eentje zelf. Namelijk zangeres Ella Langley. Want ze staat deze week voor de 28e keer op rij. Op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot Country Song List. Met haar hit Choosing Texas. Dat is dit liedje. Ik vind het zo'n lekker liedje. Ik hoop dat jij hem ook lekker vindt op radio's. Maar laat me even weten wat vind je van Ella Langley. Nummer 1 dus in Amerika.

0: 28 weken op 1 in Amerika in de Country Top 100. Deze van Ella Langley. En ik had ondanks Jolie de Sterke hier. Zij is ook helemaal gek van Ella Langley. En ja, ze heeft echt leuke muziek. Ook met Morgan Wallen. En Cindy, dankjewel voor jouw reactie.
1: Wat een heerlijk liedje, Bert. Ik rij nou door het mooie Dinkeland richting Deernekamp. En met dit liedje op de radio en zonnetje erbij, fantastisch.
0: Ja, ik herken het meteen, Cindy. Dankjewel voor je leuke reactie. En ook Gert vindt het een leuk liedje. Mooie country muziek. Zometeen gaan we verder met onder andere het gesprek bij de koffieautomaat. En ik ga nog kaarten weggeven voor Slagharen. Dat allemaal zometeen in deel 3 alweer.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Een aanzienlijk deel van de luchtwassers die veehouders gebruiken om uitstoot te verminderen, werkt nog altijd niet naar behoren. De apparaten worden in veehouderijen gebruikt om de lucht uit stallen te reinigen en stikstofuitstoot tegen te gaan. En in Kampen is een fatbiker gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dat en meer op rtvoost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem.

0: Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
5: Zo meteen even gesprek bij de koffieautomaat. En de goudprijs is de afgelopen maanden flink gedaald. Zo meteen ga ik erover praten met een echte gouddeskundige die jij en ik allemaal kennen.
6: Radio Oost. Bert van Lossen.
7: Thuis in
5: Zo meteen Nick Carr's show. Wouldn't it be good? Dit is London Beat. And I've been thinking about you op radio's. Goedemorgen.

0: Chantal Jansen hier.
1: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
0: Hey, wij zijn Odin.
2: Hey, Jan Smit hier.
3: Hallo, wij zijn de 3J's.
4: Ik ben Johanne ter Stegen.
5: Mooi, ik ben Daniel Lohuis.
4: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.

Wouldn't It Be Good, hoorde je voorbij trekken van niemand minder dan Nick Kershaw, zijn grootste hit. Was natuurlijk I Won't Let The Sun Go Down On Me. Het is 11 over 11, zometeen gaan we het hebben over goud. Want de goudprijs is best wel gekelderd. En zometeen ga ik even bellen met een goud-expert natuurlijk. Even wat leuke reacties in het kader van... wat is volgens jou de beste levensles of verzorgingstip die je van je ouders of grootouders hebt meegekregen? Best wel veel reacties. Herman, mijn vader zei altijd, eerst nadenken dan doen. Annie, van mijn oma leerde ik elke avond je gezicht schoonmaken. Ook al ben je moe, ze werd 92 en had nog steeds een hele zachte huid. Mijn opa zei, jongen, koop goed gereedschap, goedkoop spul, koop je twee keer. Daar had hij helemaal gelijk in. Al dus Benny en Ria, mijn moeder, zei altijd... nooit boos gaan slapen. Nou ja, soms lukte dat niet, maar het is wel een hele goede tip... die ik altijd nog te harten neem. En wat komt er nog meer binnen? Levenslessen van mijn oma. Klagers geen nood, pochers geen brood. En wie er blij is met wat hij heeft, is de rijkste die er leeft.

0: Gold.
1: Spando Belly. Nou, de goudprijs is de afgelopen maanden flink gedaald. Maar toch verwachten sommige grote banken dat goud later dit jaar weer aan een opmars gaat beginnen. Is dit een tijdelijke dip of verandert er iets fundamenteels op de goudmarkt? Ik ga erover praten met onze gouddeskundige. Adrie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bert. Nou, ja. Gouddeskundige is wel wat, een heel goed woord. Hè. Ik ben wel een taxateur en edelsteenkundige, maar dat heeft er wel allemaal mee te maken.
1: Ja, want waarom, want jij kan het wel uitleggen natuurlijk, waarom is de goudprijs de afgelopen maanden zo sterk gedaald?
2: Nou ja, of ik het heel wat kan uitleggen, dat weet ik niet. Ik heb wel wat vermoedens natuurlijk, maar ja, er zijn natuurlijk wat allerlei dingen die spelen. Hè. Geopolitieke problematiek, dus onzekerheden. Toch een rentestijging, omdat de inflatie ook behoorlijk toch nog steeds van kracht is. En als je, nou ja, als je een inflatie hebt, heb je vaak ook een hogere rente vanuit de centrale banken. Omdat ze dan proberen de markt af te koelen. Weet je, dan gaan ze minder lenen enzovoort. Het is een heel complex verhaal natuurlijk. Maar op goud krijg je natuurlijk geen rente. Het enige rendement wat je op goud haalt is natuurlijk de waardestijging. En die is natuurlijk niet zeker. En een rente op je spaargeld is natuurlijk wel iets wat je afspreekt met de bank. Dus het kan best zijn dat mensen daarom goud liquide hebben gemaakt. En ik denk dat, ja, dat de vraag is afgenomen. Misschien wel omdat er ook economisch gezien wat minder gaat. Of in de toekomst wat minder gaat worden. En het aanbod is misschien wel toegenomen dat mensen meer liquide maken.
1: Oké.
2: Ja. Het is wel een heel complex verhaal. Want het is natuurlijk niet één knopje waar je aan draait.
1: Maar ja, welke rol spelen daar bijvoorbeeld de rente en de Amerikaanse dollar hierbij?
2: Ja, wel een dollar is nog steeds een van de leidende valuta in de wereld natuurlijk. Dus ja, een hoge rente speelt daar wel zeker een rol in. Want uiteindelijk gaan mensen dan toch ook kiezen om hun geld dan niet in goud te investeren, maar toch op de bank te laden, dus liquide. En misschien hebben ze wel goud verkocht, omdat ze dachten, nou, de prijs is ontzettend hoog, we verkopen veel. En dan zetten we het wel op de bank en dan hebben we een vaste hogere rente.
1: Ja.
2: Die eventueel de inflatie zou kunnen dekken.
1: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk, het is heel moeilijk te voorspellen. De wereld is al überhaupt moeilijk te voorspellen, maar ja, goud blijft wel altijd, denk ik, toch wel waarde houden, omdat ze het niet kunnen namaken. Het is gewoon nog niet. Ja, het is misschien wel na te maken wat betreft elementen. Dus maar dat kost zoveel energie, dat is gewoon hier en daar al.
1: Ja,
2: maar goud is gewoon een edelmetaal wat je eigenlijk tot in lengte van dagen kan smelten en vervormen. Zonder dat het aan kracht inboet. En dat lukt met andere edelmetalen niet of veelmaal minder. Dus goud is ook wel echt een bijzonder metaal.
1: Ja, dus goud is nog steeds de veilige haven die het jarenlang was. Ook al keldert de goudprijs.
2: Ja, nou ja, je moet ook de trend wel een beetje over de afgelopen jaren bekijken. Natuurlijk. Kijk, als je paniekvoetbal hebt, ja, als jij vandaag geld zou willen verdienen,
1: ja,
2: dan is dat natuurlijk vervelend. Maar als je het gewoon bekijkt, laat ik maar zeggen, qua jaren, ja, dan wil natuurlijk. Hij stond natuurlijk jaren geleden veel lager. Dus je moet ook wel een beetje over lange termijn kijken.
1: Ja, ja, ja. Maar, zien we vooral professionele beleggers uitstappen of ook particulieren?
2: Ja, ik vermoed zelf toch wel particulieren. Maar daar kan ik natuurlijk de vinger niet helemaal op leggen. Want de grootste verzamelaars van goud zijn natuurlijk nog steeds wel banken, overheden. Ook wel wat grote beleggers natuurlijk. Ja, dat gaan zij natuurlijk niet massaal aan de grote klok hangen. En het zou best kunnen, maar dat was zelf een echt een wilde idee van mij. Je hebt natuurlijk de beurslancering van de SpaceX van Elon Musk. Dat is morgen.
1: Ja, ja.
2: En dat gaat over 75 miljard. Nou is er natuurlijk miljarden, waarschijnlijk biljoenen aan goud in omloop. Maar ja, misschien zijn er toch wel veel relatief kleinere beleggers die denken van, nou, ik ga wel inzetten op die aandelen. Ja, het is ook wel een beetje gissen hoor, maar goed, het is wel heel, heel spannend om te volgen. Maar ik denk dat de trend uiteindelijk altijd nog wel goed is, maar je moet wel tijd hebben.
1: Ja, ja, tijd moet je altijd hebben, toch? Hè? Toch?
2: Ja.
1: Ja, is dit voor particuliere beleggers trouwens juist het komende moment of moet je nog even voorzichtigheid of is voorzichtigheid geboden? Zo moet ik het eigenlijk stellen.
2: Wat ik zelf altijd denk is dat je dan moet, dat je dan wel moet spreiden. Want ik ben zelf niet iemand die op één ding inzet. Dat vind ik al helemaal niet geen fijn gevoel. Ja, ik weet ook niet of hij nog verder gaat dalen. Kijk, er zijn wel meerdere dippen geweest en hij stijgt uiteindelijk wel weer. Ja, wat wil je op korte termijn rendement halen? Ja, ik kan ook geen koffiedik kijken, want anders had ik wel honderd op de Bahama's geleerd.
1: Ja, ja. Wat wordt volgens jou dan de belangrijkste factor voor de goudprijs in de tweede helft van dit jaar? De rust in de wereld, de geopolitieke spanningen.
2: En ik denk dat de economische verwachtingen.
1: Ja.
2: Ja, ik denk als er echt een recessie of zo echt komt, ja, dan hebben mensen toch meer liquide nodig, omdat andere inkomsten dan wegvallen. Althans, dat is mijn visie. Hè. Ik ben echt geen. Ik kan niet in de sterren kijken, maar. Ja, dat zijn wel vaak de trends natuurlijk. Dus dat mensen toch weer voor zekerheid kiezen. En als er vallen daling is, dat ze denken van ja, nou, ik heb toch wel rendement gemaakt. Laat ik toch maar weer wat verkopen. Op tegenvallende inkomsten. Ja.
1: Dus maar stel, ik wil 10.000 euro beleggen. Hoeveel zou jij dan maximaal in goud stoppen? Als je mij was. Kijk, want ik heb ook wel eens adviezen gekregen van iemand van, joh, stop het in bitcoins. Nou,
2: daar heb ik zelf helemaal. Maar dat is ook heel persoonlijk en wat je emotie ergens bij is, hè.
1: Ja.
2: Als je 10.000 euro wil beleggen, ik zou ook toch wel wat op zilver zetten, hoor. Ik zou toch misschien in derde gewoon aandelen, in derde en dan een mandje of zo, in derde zilver en in derde goud. Want ik denk dat het verhouding zilver op goud dat zich ook nog wel gaat inlopen.
1: Okay.
2: Dus ik denk dat er is natuurlijk. Nu goud is vele malen meer waard per kilo dan zilver. Maar zilver is ook wel een redelijk belangrijk edelmetaal. En je hebt het nog steeds nodig, ook in apparatuur enzovoort. Dus ook dat is. Ik denk dat daar de vraag misschien nog wel ook nog wel naar.
1: Maar je had het dus niet zien aankomen dat de goudprijs ging dalen?
2: Op zo'n god, nee. Niet in deze. Maar ik word er ook niet heel veel anders van. Ja, dat is altijd zo geweest. En je moet het op. Ja, kijk, als je echt gehokt had op. Je stijgt nog weer met 10%. Ja.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook wel weer andere signalen natuurlijk. Dat toch de economie wel wat afkoelt. Dus.
1: Even voor alle duidelijkheid tot slot. Ja. Is hij veel gedaald, de goudprijs? Want die is echt wel gekelderd, toch?
2: Ja, de goudprijs is wel zeker met 10%. Ik zal het even tegelijkertijd dus even opzoeken. Maar dat kan ik natuurlijk. Dan kan ik de even opzoeken.
1: Ik las ook zoiets, 10-12% of zo las ik. Ja.
2: Ja, dat klopt. Dat is hij zeker wel gedaald. Maar ja, wat is dan. Hij is nu de afgelopen maand 10% gedaald. En, maar goed, als je kijkt naar dit jaar, 4%. Ja. En vorig jaar zien we heel wat. Dus ja.
1: Ja, nee, ik snap het.
2: Ja, en taxeren, als je taxeert, is alleen maar goudprijs maar één onderdeel. Hè? Want ik ben eigenlijk taxateur en dan gaat het ook om de staat van het product.
1: Ja, nee, ik ben weer helemaal bij. Jij had het niet verwacht, maar ja.
2: Ik had het niet verwacht, nee. Maar goed, stijgen alleen bestaat ook niet. Dat gaat ook net als in het persoonlijk leven. Je hebt ook altijd dipjes, dus. Maar dat is de persoonlijke groei, is het resultaat.
1: Dankjewel, hè.
2: Ja.
1: Dag Adrie, tot de volgende keer. Doei. En bedankt voor de goudtip. Hè?
2: Jo.
1: Heb jij een gouden tip? Laat hem even weten. Het is 2:30 op Radio Oost.

0: Teddy Swims op Radio Oost en Mr. Know-it-all. Het is 11:30. Zometeen in het nieuws. Benjamin, wat heb je mee voor ons?
1: Ja, goedemorgen, we gaan het hebben over de voetballiefde in Mexico. Iemand uit Hardenberg heeft daar een boek over geschreven. En die liefde die is nog veel groter dan hier in Nederland.
0: Ja, ik hoor het. En wat tips van ouders die je nog wel eens meeneemt in je leven. Mijn vader, als je liegt, moet je veel onthouden. Die vind ik ook wel leuk. Of Rob Pat, mijn moeder zei altijd... Eén mens heeft twee oren en één mond. Waarom praten ze dan meer dan dat ze luisteren?
1: Wauw.
0: Ja, die is mooi. Mooi. Rob, dankjewel voor het doorgeven. En Hans Barends uit Hengelo. Strooi zout oplossen in warm water over de stoep gooien. Weg is je onkruid. Dat is ook een mooie.
1: Ja. Dus welke tips?
0: Laat hem even weten in het kader van het gesprek bij de koffieautomaat. Zometeen dus ook het regionale nieuws. En Gouden Fout, vandaag de nummer 1 uit 1977. Want Boney M. stond vandaag op 1 met Ma Baker.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek... en gratis opera in het park. Laat je verrassen... verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special... tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan...
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Friends & Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Hey hold nodig, kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
0: Het is 11:55 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Een man van 32 uit Dalfsen is in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de mishandeling van het 1-jarige kind van zijn ex-partner. Op ziekenhuisfoto's waren 10 botbreuken in haar benen en armen te zien. Die zouden zijn ontstaan tijdens ruzies tussen de man en zijn verstandelijk beperkte ex-partner. Beide kregen hiervoor een gevangenisstraf van 1,5 jaar opgelegd. De man werd vrijgelaten in afwachting van een hoger beroep. En in dat hoger beroep is hij dus vrijgesproken. Een fatbiker is vanochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Kampen. Het ging mis op de kruising van de Silene met de Wederiklaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Defensie doet steeds geheimzinniger over de aanschaf van nieuwe militaire spullen. Volgens staatssecretaris Boswijk heeft dat te maken met de oplopende internationale spanningen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer vindt dat het wel wat transparanter mag. Er is namelijk heel veel belastinggeld mee gemoeid, zeggen Volt en Pro.
10: Dus dat betekent dat het risico op fraude, op corruptie is gigantisch. En de Rekenkamer heeft ook gewaarschuwd dat dat gewoon nog niet op orde is bij Defensie.
11: Ja, als er zoveel geld wordt uitgegeven, moet je als parlement ook controle kunnen uitvoeren. Wordt dat geld op een goede manier uitgegeven? Hè? Dus worden we onafhankelijker van de VS? Worden er geen woekerprijzen gevraagd? Ja, en als daar te weinig transparantie over is, dan kan het parlement zijn rol niet uitvoeren.
1: Kamerleden krijgen wel vertrouwelijk te horen hoe Defensie het geld besteedt, maar dat betekent dat er dan niet in het openbaar over gedebatteerd mag worden. En het WK voetbal begint vandaag. De openingsceremonie is in Mexico-stad, net als de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Jesper Langbroek uit Harneberg heeft een boek geschreven over voetbal in Mexico. Hij ziet dat de passie voor het voetbal in dat land nog verder gaat dan hier in Nederland.
12: Het is misschien iets meer. Het gaat wat dieper hier misschien. Omdat het juist die problemen die ze in het land hebben, dat ze daar even aan kunnen ontsnappen. Door middel van het voetbal, dat het een soort afleiding biedt. En ook voor de spelers dus betere kansen biedt. Dat het een zaak is van leven of dood. Dat zo'n Guti zegt van, als ik geen voetballer was geweest, had ik misschien niet meer geleefd. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo zou zijn bij spelers of bij supporters, dat we het echt zo intens beleven.
1: Het WK dat vandaag dus begint is het grootste ooit. 48 landen doen mee en er worden 104 wedstrijden gespeeld in 6 speelsteden. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er verspreid een bui vallen. Het wordt met 17, 18 graden fris voor de tijd van het jaar. De wind is hier zwak, later matig uit het westen. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten langer regenen. Morgen blijft het bewolkt met vooral rond de middag regen of motregen bij zo'n 18 of 19 graden. Weekend wordt ook nog niet juffelhit, hè?
1: Nee, het wordt niet al te best.
0: Nee. Zaterdag staat er bovendien een stevige westenwind. Kortom, jas mee, paraplu bij de hand en genieten van de droge momenten komend weekend. Maar het gaat beter worden. En zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht hier op Radio Oost. Zo rond de klok van 12:30 met onze Margot Ribbering.

0: Waterloo, je hoort de ABBA voorbij trekken hier op radio.
1: Zo zie je. Echt waar?
2: Serieus, joh, meen je nou?
3: Wist je dat? Wist je trouwens dat?
4: Wist je dat?
0: Ik heb nog wel een paar wist je datje voor je. 97% van ons schrijft eerst zijn eigen naam op als ze een nieuwe pen uitproberen. Dat klopt. Bomen lijken 's nachts te slapen, hun takken zakken iets naar beneden en richten zich voor zonsopgang weer op. Wist je dat? En wist je dat de gemiddelde mens zet in zijn leven ongeveer 183 miljoen stappen? En zo'n 80% van alle informatie op computers wereldwijd is in het Engels. En elke keer dat je zweet, krimpen je hersenen heel even een klein beetje door vochtverlies. Gelukkig herstellen ze weer zodra je wat water drinkt. Nou, tot zover de wist je dat je is voor vandaag.
3: Goud of fout?
5: Put your hands in the air, give me all your money.
0: Deze stond vandaag op 1 in 1977. This is the story of my baker.

goud, goud, goud. Evelien uit Wietem vindt dat ook een gouden liedje. Wim uit Enschede ook. Ik heb het over Bodiem en Maat Baker definitief toegevoegd aan de lijst met gouden liedjes hier op Radio Oost. Komt juist nog even een nieuwtje binnen, een voetbalberichtje. Het was, het was eigenlijk al min of meer bekend. Maar Jozef Oosting, definitief de nieuwe hoofdtrainer van Go Ahead. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen.

0: betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
1: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
0: Is noberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt noberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die noberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendricks Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café, woensdag 17 juni op TV Oost.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
15: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Jozef Oosting is aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. De oud-trainer van FC Twente is de opvolger van Melvin Boel. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. De uitslag van leerlingen op het speciaal onderwijs is tussen vandaag en eind augustus. En de basketballers van Landstede Hemmers uit Zwolle zijn voor de tweede keer in de geschiedenis landskampioen geworden.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbenden.

0: door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik heb er wel meteen een liedje bij die paardenclub. The Beds Are Burning van Midnight Oil. De eerste zo meteen aan 12 in Back to the 80s.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
4: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
10: Ja, een

0: Zometeen gaan we even bellen met Willem Dijkma. We gaan even de natuur in. En de dobbelsteen, de ethische dobbelsteen, die halen we weer van stal ook op deze donderdag. Heb jij een suggestie voor me? Wat wil je graag horen? In ruil voor een liedje krijg je van mij kaarten voor Slagharen of een sportieve waardebon. En we spelen ook nog de WK-quiz. En we hebben veel ethisch.
1: Radio Oost. Bert van Lossel.

0: Michael Jackson en Bad. En ruim 20 jaar na het spraakmakende proces tegen Michael Jackson blijft de belangstelling onverminderd groot. Want de nieuwe Netflix-docuserie Michael Jackson, The Verdict, is vorige week zelfs de best bekeken Engelstalige serie op de streamingdienst Netflix geworden, met maar liefst 17,8 miljoen kijkers wereldwijd. Blijkbaar blijft de vraag mensen bezighouden: wat gebeurde er nu echt rond de King of Pop? Michael Jackson hoorde je dus met Bad op Radio Oost. We gaan eens even de natuur in, want dat doen we natuurlijk elke donderdag met niemand minder dan Willem Dijkema.
1: De natuur in met
0: Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bert.
0: Waar ben je op dit moment?
2: Ik sta op het Lolven.
0: Oh, en waar is dat?
2: Dat is onderaan de Archemerberg, andere kant van de berg van, vanuit Lemelen gezien.
0: Ah, oké. Okay. En daar ben je natuurlijk met je schaapjes. En
2: daar ben ik met de schapen van Landschap Overijssel, ja.
0: En je wil het vandaag hebben over de leeuwerik, hè?
2: Ja, ik hoor ze regelmatig. En ik weet nog wel van vroeger toen ik kind was, vond ik het ook verschrikkelijk leuk om een veldleeuwerikje in de lucht te vinden. Dan hoor je ze wel altijd fluiten, maar als je dan naar de lucht kijkt, dan is het altijd fel. En je moet je ogen dichtknijpen. En heel soms zie je hem ergens stil hangen. En een leeuwerik is een prachtig zangvogeltje die verschrikkelijk mooi kan zingen. Maar je hebt hier op de berg heb je ook nog de boomleeuwerik. En dat is dan wel familie. Die fluit zeker zo mooi. Zeker zo moeilijk te vinden. Nestelt op de grond, dus je moet af en toe even goed opletten waar je met de kudde loopt. Als je hem omhoog ziet gaan, moet je even kijken of er inderdaad een nestje zit, of je die kunt beschermen. En ik heb eens opgezocht wat de naam is van de boomleeuwerik. En dat vond ik wel weer grappig, want we noemen heel veel beesten bij naam zoals ze fluiten. De koekoek, het tjilpen van een mus. We kunnen de mus niet nadoen, dan zeggen we tjilp. Hij tjilpt. En de koekoek koekoekt. En een muis, weer een ander beest. Het piepen van de muis kunnen wij niet nadoen. Dat is een heel hoog piepje, maar dan zeggen we piepen. En dat is bij de boomleeuwerik hebben ze ook zoiets bedacht. En het gekke is, ze noemen dat lul-lula. Ah. Nou, dat is twee keer het woordje lul en dan a erachteraan. Ik vond het wel een hele grappige naam. Want sommigen zeggen van, ja, als je hem hoort fluiten, dan zou het wel eens lulula kunnen zijn.
0: Nou, ik heb hem, de boomleeuwerik, want natuurlijk de koning van de vogelgeluiden.
2: Ja, dat ben jij, ja. Wauw. Nou, als je heel goed luistert, hoor je lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul ik vind het wat ver gezocht, maar ik vond het wel grappig.
0: Ja, nee, zeker.
2: En anderen zeggen wel dat van ja, voor het gemak kun je wel zijn er andere geluiden te noemen. Dat is, nou, als je het uitschrijft, ongelooflijk, dit wil Jut, zegt hij, of die Louis. En een ezelsbruggetje zeggen ze, maar lief. Nou, vooruit.
0: Ah, en je wil het ook nog hebben over de Q-koorts, hè?
2: Ja, natuurlijk, de kudde hier, Landschap Overijssel, komt altijd in contact met mensen. En dan is het verplicht om een Q-koorts-enting te doen. Dat is voor de ooien, krijgen allemaal weer een herhalingsenting. En de lammeren, die moeten een dubbele enting hebben. De eerste hebben ze al gehad. En dan na zo'n 6 weken krijgen ze de tweede shot. En dan zijn ze weer Q-koorts beschermd. En dan is ook, want de Q-koorts is besmettelijk van schaap of geit op mens. En dus die moeten beschermd worden. Mensen vergeten dat wel eens, dat als ze ergens schapen hebben, hobbyisten die ook iets doen met een demo of een keer op de markt staan, knuffelschaapjes hebben, dat die eraan denken dat ze wel die Q-koorts-enting geven. Want officieel mag een gemeente of een evenement geen schapen op het evenement halen die niet Q-koorts geënt zijn.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat wou ik toch wel even meegeven aan de hobbyisten die onder ons die luisteren. Het kost een beetje geld, maar ja, dan heb je ze in ieder geval beschermd. En ben je ook niet verantwoordelijk daarna als iemand Q-koorts oploopt, dan kun je zeggen, nee, kan niet van mijn schapen komen, want die zijn geënt.
0: Heb je nog een afsluitende spreuk voor ons?
2: Ah, ja, mijn spreuk. Oh, jeetje, ben ik helemaal vergeten vandaag. Nou ja.
0: Ik vergeet ook wel eens wat, Willem.
2: Ja. S'ochtends denk ik er nog aan en s'middags ben ik alweer verder met andere dingen. Dus dan,
0: jouw brein werkt hetzelfde als mijn brein.
2: Ja. Maar gelukkig zie ik jou ook regelmatig met prachtige plaatjes dat je aan de wandel bent en geniet van de natuur.
0: Ah, ja.
2: Dus hou dat vol, zou ik zeggen.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik zit ook gewoon met aandacht te luisteren naar vogelgeluiden als ik in het bos loop. Vind ik zo heerlijk, zo ontspannend.
2: Ja, en als je nou een keer eentje niet herkent, hè, je hebt van die prachtige apps, dan probeer eens op te nemen en dan kun je hem herkennen. Want soms zie je ze niet, dan hoor je ze alleen maar. En dan ga je misschien het vogeltje wel terug horen. Het goudhaantje is zo eentje. Die heeft een heel hoog piepje, heb je weer het woordje piep. En die hoor je als je nog een goed gehoor hebt. Maar heel veel vogelaars raken dat beestje als eerste kwijt, omdat ze dat hoge toontje niet meer hoort.
0: Oké.
2: Het is een heel hoog piepje. Maar moet je maar eens opletten, het goudhaantje.
0: Het goudhaantje. Nou, ik ga eens even zoeken. Ja. Nou, in ieder geval, dankjewel en tot volgende week. En ik wens je een fijne dag.
2: Ik wens je ook een hele fijne dag. En iedereen. Ja.
0: Dag Willem. Back to the 80s. Ik wil liedjes op de 80s dobbelsteen van je. De dijk heb ik erop gezet. Ik heb Shaky Stevens erop gezet. Heb jij nog een suggestie voor me? In ruil voor een liedje krijg jij misschien wel kaarten voor Slagharen hier op radio's. Zometeen de Bengals, Eternal Flame.

0: Close Your Eyes, Eternal Flame. Je hoorde de Bengals voorbij trekken. Stonden natuurlijk op nummer 1 in de Nederlandse top.
1: Welkom bij het wereldkampioenschap. Mooie voetbalnamen.
0: Ja, vanavond gaat het beginnen. Het WK voetbal natuurlijk. En wij zijn op zoek naar de mooiste WK voetbalnaam aller tijden. Morgen hebben wij een selectie van 32 namen. En vanaf maandag gaan we dus de namen tegenover elkaar zetten. Mag jij gaan stemmen wat jij een mooiere WK-voetbalnaam vindt. Hoofd van de jury is trouwens Frank Wielaert, NOS-sportcommentator. Dus wat dat betreft, hè? Even kijken. Heb jij nog een mooie voetbalnaam en je hebt hem nog niet voorbij horen komen? Laat hem even weten via de radio-stem. 06-4567-1331.
1: WK-quiz.
2: Wij houden van Oranje.
1: De WK-quiz.
2: De WK-quiz.
0: Nou, het is een hele makkelijke. Ik heb een fragment voor je. Want welke voetbalcommentator hoor je hier?
3: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp!
4: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Ja, wie moet er aan het zuurstof? Laat hem even weten. Wie is het? Even appen naar 06-456-7133. Ik heb een sportieve waardebond voor je. Als jij het antwoord weet.

0: David Byrne en de Talking Heads en de Slippery People uit de jaren 80. Ja, het gaat om dit voetbalfragment. Fantastisch verslag natuurlijk. Maar wie is het eigenlijk?
1: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Het was natuurlijk in 1998 het WK dat mijn lievelingsoma overleed. Ach. Deze dag. Maar goed, wie was de commentator? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. Benjamin, wat heb je zo meteen in het nieuws?
2: Nou, over voetbal gesproken. De nieuwe trainer van de Go Ahead Eagles is bekend. En het is een hele spannende dag voor heel veel middelbare scholieren.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
2: Zometeen het uitgebreide weerbericht met Margo Ribbering. Maar eerst het laatste nieuws op radio's. Benjamin Borgman.
3: Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De coach van 54 was eerder trainer bij FC Twente en tekent nu een contract voor 2 seizoenen bij de club uit Deventer. Oosting geeft aan erg blij te zijn met deze stap. Ook zegt hij dat het authentieke en volkse karakter van de club hem aanspreekt. Dat past volgens hem bij wie hij zelf is. Nu duidelijk is dat Oosting de nieuwe trainer is, wordt de verdere invulling van de staf in de komende tijd vormgegeven. Oosting is de opvolger van Melvin Boel, die vorige week ontslagen werd. Na jaren van vertraging ligt er in Zwolle nu een concreet plan voor een opvolger van de gesloopte IJsselhallen. De nieuwe evenementenhal die in 2028 gebouwd wordt, gaat ruimte bieden voor onder andere beurzen, bedrijfsfeesten en andere zakelijke evenementen. Ook is er plek voor publieksevenementen. De gemeente en exploitant kijken daarnaast naar voorzieningen als parkeergelegenheid, een hotel en een restaurant. Volgens de ontwikkelaar is de locatie in Voorsterpoort Oost geschikt vanwege de centrale ligging en de bereikbaarheid van de A28. Als alles volgens planning verloopt, opent de hal in 2030 de deuren. De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, oftewel een snuffelbus, zoals ze dat zelf noemen. Die rijdt achter een vrachtwagen aan en snuffelt volgens deze onderzoeker de uitlaatgassen op.
4: Het wordt inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
3: Als de uitstoot te hoog is, wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur krijgt dan nog geen boete, maar wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. En meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor een eindexamen. Als dat zo is, dan kan natuurlijk de vlag uit met daaraan de schooltas. Nou, voor wie dat nodig is, volgt binnenkort een herkansing. Ook deze docent op het Vechtal College in Hardenberg mag vandaag gaan bellen.
5: Zo weet je af en toe ook bij de één, vooral bij de geslaagd in dit geval, toch eventjes iets langer wachten, toch nog even die extra vraag stellen, terwijl je weet dat ze op de uitslag zitten te wachten, zeg maar. Maar inderdaad, als zij, als het niet gehaald is, om daar wel ook, dat is altijd heel zorgvuldig. Wat zit er nog in, of is het helaas helemaal niet gelukt? Dat kan natuurlijk ook.
3: Leerlingen op het speciaal onderwijs hebben in andere periodes hun examen gedaan. Zij krijgen tussen vandaag en augustus de uitslag. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws en Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dan naar het meest actuele weerbericht. We gaan even naar Margot Ribbering. Margot, hoe is de situatie op dit moment in Overijssel?
6: Ja, wisselend, want op sommige plaatsen schijnt de zon al urenlang. En is het best lekker zonder dat het heel erg warm is. Ik zie temperaturen van 15 graden op dit moment. En er trekken wat buien, met name over het midden van de provincie richting het oosten. Maar in de loop van de middag wordt het ook eventjes helemaal droog. Het is wel zo dat later vanmiddag vanuit het zuidwesten de bewolking gaat toenemen. En dat heeft te maken met een storing die vanavond, vannacht en morgen uit die bewolking af en toe regen en motregen produceert. Dus wat dat betreft komt er heel ander weer aan. En is het vanochtend nog niet eens zo heel erg slecht geweest.
2: Oké, en vanmiddag is het verder gewoon niet heel erg slecht volgens jou?
6: Nee, ik denk dat het in de loop van de middag de buien naar Duitsland weg gaan trekken. Dan hebben we nog een beetje zon voordat dan die overheersende bewolking vanuit het zuidwesten gaat binnendringen. Maar tegen de avond is die bewolking eigenlijk al zo dik dat de zon er niet meer doorkomt. En in de loop van de avond en nacht krijgen we dus met regen of motregen te maken. Temperaturen vanmiddag gaan nog ietsjes verder omhoog. 17, 18 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest. Komende nacht wordt het niet kouder dan 13 graden onder de bewolking en regen. En morgen is het een beetje een treurige dag met veel bewolking, af en toe regen of motregen. Soms is het ook wel eventjes droog hoor. En de temperatuur komt uit op 19 graden.
2: Is het dan zaterdag en zondag ook een treurwilg dag?
6: Nee, dat denk ik niet, want ik denk dat het nog wel eventjes wisselvallig en koel blijft. Maar de zon die komt er ook af en toe bij, op zaterdag en ook op zondag. Toch blijft het dan niet helemaal droog. Er kan af en toe nog eens een keer een enkel buitje vallen, maar geen onweersbuien, geen code geel. En zaterdag waait er een stevige westelijke wind. Die brengt koele lucht naar ons toe, dus die temperaturen die gaan nog niet verder omhoog. Temperaturen van 18 of 19 graden zien we voor het weekend en ook voor maandag. Maar vanaf dinsdag, als de wind echt naar het zuidwesten gaat draaien, ja, dan komt de zomer terug in Overijssel met temperaturen oplopen naar 25 graden midden volgende week met meer zon. En misschien dat er daarna weer eens een keer een onweersbui valt, maar dat is nog heel ver vooruit.
2: Ah, 25 graden, ideaal zomerweer. Het hoeft ook niet te warm, hè?
6: Ja, dat zit er ook nog wel in. Er zijn modellen die het nog warmer geven. Maar ik vind het allemaal nog veel te vroeg om tijdens deze koele, wisselvallige periode nu al een uitspraak te doen over een hittegolf. Dus wat dat betreft hoor je dat volgende week van mij.
2: Oké, dankjewel Margot.
6: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
7: De Zeeuwse kust.
8: Margotje.
6: Fantastisch, toch?
2: Margot zit de kracht. Radio Oost. Nou, Margot, ik ben benieuwd waar je vandaag mee komt uit de jaren 80.
6: Ja, bij eentje van mijn favoriete album Graceland van Paul Simon. Een heel mooi liedje waarbij je ook Linda Ronstedt hoort. Uit 1986, Under African Skies.

0: Izzet Lavens ook zo'n heerlijk pareltje. Van het album Welcome to the Real World. Dit is de grootste hit, samen met Broken Wings natuurlijk.
1: WK-quiz.
2: De WK-quiz.
0: Nou, vanavond natuurlijk de opening van het WK. Met natuurlijk ook de eerste wedstrijd. En ik heb natuurlijk nog een WK-vraag voor je. Want ik wil graag weten welke voetbalverslaggever dit is.
3: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp.
0: 28 jaar geleden, WK 1998. En ik heb Lies aan de telefoon. Lies, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Bert.
0: Wie zoek ik? Welke voetbalverslaggever?
4: Jack van Gelderen.
0: Ja, Jack van Gelder, heel goed. Ik heb voor jou een sportieve waardebon te waarde van €42, want die heb je bij deze gewonnen.
4: Mooi, dankjewel.
0: En ga je het WK nog een beetje volgen? Of,
4: als Nederlanders elftal, maar speelt wel.
0: Ja, en al die andere wedstrijden, je gaat vannacht niet kijken.
4: Nee.
0: Nee, dat doe ik ook niet. Nee. Ik ga een beetje selectief om met de wedstrijd. Anders krijg je van die vierkante voetbalogen.
4: Lies, nee, dat kan niet.
0: Nee. Lies, gefeliciteerd, hè?
4: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En leuk dat je even bij mij in de uitzending was. Het is 11:55 hier op radio's. Ik heb nog een...
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen. Eén, hoi, Bert mag mijn liedje op de Dobbelsteen. Yveske, ik kan het niet alleen... Op 1 op 2, Shaken Stevens, This Old House, aangevraagd door Wim. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, is doorgegeven door onder andere Willem. Nergens goed voor de dijk. En Alles kan een mens gelukkig maken, René Vroeger, Henk van Amerongen. En Tina uit Genemuiden, die wil graag de Gypsy Kings. Zal ik vergooien vandaag? Het kader van de Dobbelsteen, even vergooien. Zo, die liggen heel eind in de studio. Het is deze geworden. Ik moest hem even opzoeken. Tina uit Genemuiden, gefeliciteerd. Ik heb wat kaarten voor je voor Slagharen. De Dobbelsteen viel op 6.

0: Gypsy Kings Bamboleo aangevraagd door Tina, nummertje 6 op de dobbelsteen. Morgen natuurlijk weer een ethisch dobbelsteen. En morgen gaan we natuurlijk ook een dansje met Hansje doen.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier de piep! Hoera!
0: En zijn jullie al klaar voor het WK? Of?
3: Zeker, Bert. Zeker. We hebben de oranje shirts al in huis.
0: Oh, oranje shirts hebben jullie al in huis ook.
3: Ja.
0: En hoe is het met Pietertje 2.0? Zwemt hij en drinkt hij nog steeds uit hetzelfde bakkie?
3: Nee, hij probeert nu... De sprong te wagen, Bert.
0: Oh, hij probeert de sprong te wagen. Nee, ja. Want jullie hebben natuurlijk nog even de hulp ingeroepen van onze dierenarts elke zaterdagochtend natuurlijk in de Bas en Bert Ochtendshow. Rianne Harperink. Maar Rianne heeft jullie dus geholpen met wat tips.
4: Ja, we gaan daar nog een zanger, hè, Bert?
3: Ja.
0: Wat zeg je?
3: Nou, we hebben Peter Blanker. Oh. 87 jaar.
0: Nou, Peter Blanker is vandaag jarig. Oh, jullie zijn al begonnen met de verjaardagskalender.
3: Moet je te blijven.
0: Ja, met een kerel met zoveel talent als ik, toch? Dat is toch Peter Blanker? Ja.
3: Dan Barry Stevens.
0: Barry, happy with Barry. Barry Stevens jaar vandaag.
3: Ja, dan Sarah de Geest. 82
0: al.
3: Sarah de Geest.
0: Sarah 82 al, Sarah.
3: Nee.
0: Oh.
3: Sarah is 48 geworden.
0: Oh, 48.
3: Nou, je had het vanmorgen had je het over de marineofficier Jacques Cousteau.
0: Ja, Jacques Cousteau, ja.
3: Ja. En dan even kijken, radio DJ Barry Paf.
0: Oh, Barry Paf heb ik bij de Stilo meegewerkt. Hot Radio, Barry Paf. Uit Haaksbergen natuurlijk, hè?
4: Ja.
3: Dan is jarig Jules Montana, 70 jaar.
0: Oké. Okay.
4: Ja, 70.
3: Hoe heet die?
0: Ik weet niet. Wie?
3: Acteur, komiek. Hug Larry.
0: Ah, oké. Okay.
3: 60 jaar.
0: Ja.
3: Dat waren ze.
0: En wat gaan jullie doen vandaag nog?
3: Nou, vandaag rustig aan. En morgen komt de kapster. Dus dan
4: kunnen
3: we weer even tegen.
0: En dan kunnen jullie er stevig tegenaan zo vlak voor het weekend. Oké, nou, ik spreek jullie morgen.
3: Oké, Bert, tot morgen.
0: Cor en Marjolein elke dag natuurlijk even met de verjaardagskalender hier op Radio Joost. En morgen om 9 uur zijn we er weer hier voor een nieuwe aflevering. Ik wens je nog een fijne dag. Veel plezier met Paula zo meteen vanaf 1 uur.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ik heb
7: pijn. Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen... Geef aan de collectant.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De oud-trainer van FC Twente tekent voor 2 seizoenen... en is de opvolger van Melvin Boel, die vorige week ontslagen werd. Na jaren van vertraging ligt er in Zwolle nu een concreet plan voor een opvolger van de gesloopte IJsselhallen. Als alles volgens planning verloopt, opent de hal in 2030 de deuren. En het WK voetbal begint steeds meer te leven, ook onder de schooljeugd in Borne.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
1: Voordeeluitjes.nl. Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl. Radio Oost.

Prince die leerde haar al kennen toen ze nog heel jong was. Ze was dan al best wel lekker bezig als percussionist. Hè? Dus trommels, drums, djembe, noem het maar op, dat soort zaken. Voordat ze eigenlijk een solo zangcarrière begon. Maar hij zag haar en hij dacht van deze dame die heeft dat gewoon nodig. Die verdient dat gewoon. Hij heeft haar toen gevraagd van joh, wil je meespelen op Purple Rain? Heeft ze ook gedaan. En hij had dit nummer, Glamorous Life, nog liggen. En toen dacht hij, weet je wat, die gun ik gewoon aan haar. Laat haar die maar maken. Hoorde je dus voorbij komen op Radio Oost, Sheila E. en Glamorous Life. Goedemiddag, het is 8 minuten over 1.

Met zometeen op Oost de man die zijn koffie op bijzondere wijze drinkt. Namelijk met een half zoetje en heel veel poedersuiker. Wie dat is, dat hoor je zometeen. Eerst genieten van muziek van Somjeu. Dark Before the Dawn komt eraan. En dit zijn de Bee Gees met More Than a Woman.

ik drink mijn koffie meestal gewoon niet, want ik hou niet zo van koffie. Anders is het cappuccino met een zoetje. Maar deze man, die drinkt het dus met een half zoetje en vooral heel veel poedersuiker. Ja, dat ken ik nog niet. Het gaat bij ons thuis alleen over de pannenkoeken. Ieder zijn ding natuurlijk, zeker met koffie. Blijkt maar weer, want bijvoorbeeld deze dame, die drinkt haar koffie het liefste met een flinke scheut chocoladesiroop. Dan smaakt het al dus haar naar een soort mokka, snap ik wel. Fly me to the moon. En Frank Sinatra had zijn koffie het liefste met wat bourbon of whisky erdoorheen. En Johnny Cash, ja, die maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee. Waar hij wel bekend om stond, was dat hij niet nieuwe koffie zette als de koffie was afgekoeld. Nee, dan warmde hij gewoon de koffie die er nog wel was op. Ja, dat lijkt me dan toch weer niet lekker. Hè? Magnetron koffie of in een pannetje opgewarmd? Nee, zou ik het niet voor doen.

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

0: een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
1: Half 2 is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een groot deel van de luchtwassers die veehouders gebruiken om uitstoot te verminderen werkt nog altijd niet zoals het zou moeten. De apparaten worden in veehouderijen gebruikt om de lucht uit stallen te reinigen en stikstofuitstoot tegen te gaan. De Omgevingsdienst IJsseland controleerde de apparaten bij ruim 70 bedrijven in de regio. Bij bijna 40 bedrijven werkten ze niet goed. Na een tweede controle was dat aantal gedaald naar 23. Ondanks het grote aantal overtredingen spreekt de provincie van een verbetering vergeleken met eerdere jaren. De veehouders riskeren een boete als de luchtwassers niet doen wat ze moeten doen. De nieuwe trainer van Go Ahead Eagles is bekend. Oud-FC Twente-trainer Jozef Oosting tekent een contract van 2 seizoenen bij de club uit Deventer. Oosting geeft aan erg blij te zijn met deze stap, maar de supporters van de club reageren wisselend.
3: Die is al vaak weggestuurd bij clubs, dus ik heb mijn bedenkingen.
4: Daar mag je rustig weten, mijn hart is helemaal rood. Kijk, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Hij heeft het gewoon goed gedaan bij Twente. En ik gun het hem van harte dat hij bij Go Ahead slaagt.
2: Volgens Oosting spreekt hem het authentieke en volkse karakter van Go Ahead Eagles hem aan. Dat past volgens hem bij wie hij zelf is. Oosting volgt Melvin Boel op. Hij werd vorige week ontslagen. En het WK voetbal begint vandaag. En ook onder de schooljeugd in Borne neemt de oranjekoorts toe. Uiteraard omdat dorpsgenoten Wout Weghorst en Mats Wiever bij het Nederlands elftal zitten. Maar ook omdat het zelf een eigen WK-toernooi organiseert.
5: We hebben ook 1 wedstrijd 15-0 gewonnen.
6: 15-0?
5: Ja, maar ook de andere verloren.
6: Hey, en wat voor team zijn jullie?
7: De Bad-eentjes met nagellak.
6: Bad-eentjes met nagellak?
7: Ja.
6: Ik dacht dat het een landenteam moest zijn.
7: Oh ja, hoe heet ze ook alweer?
8: Nou, ik heb wel een WK-gevoel, ja, absoluut. Ja. Een van de kleinkinderen noem je, ja. Net een paar keer gescoord.
2: Ja, opa's en oma's die genieten er ook van. Maar doordat het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is, worden veel wedstrijden laat in de avond of in de nacht gespeeld. En dat is voor de kinderen wel een probleempje.
9: Ik mag niet alles kijken.
6: Oh, daar ben je niet mee eens volgens mij?
9: Nee, ik hoop dat ik mag kijken.
6: Dat is nog even spannend.
9: Ja.
7: Moet ik eerst even naar bed en daarna mag ik niet kijken.
6: Oh, je moet toch alleen eerst even slapen?
7: Ja.
6: Kan je nog wel slapen van de spanning?
7: Dat weet ik niet. Denk het niet. Van de leraar, die zei dat we kunnen kijken. Dus.
6: Dus de leraar zegt dat het mag, maar wat zeggen papa en mama dan?
7: Nee.
2: Nou, hopelijk mag het uiteindelijk wel. Dat zou toch mooi zijn. Dat is het laatste nieuws in ieder geval. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Graadje of 16 is het momenteel. Bewolkt en ook al wat regen gedurende de dag. Vanavond en vannacht gaat het ook nog een beetje regenen. En koelt het wat af. Op de weg zien we op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens een kleine file. Een kilometertje of 2 staat daar vast.

0: Eros Ramazzotti op Radio Oost. Ja, als het weer niet mee zit, dan zoeken we zelf maar even die warme temperaturen op. In elk geval de wat meer zomerse muziek, toch?
1: Paula's platenkast.
0: Nou, en over zomerse muziek gesproken. Zometeen muziek uit de jaren 80 met wat Caribische invloeden. Ja, en dan heb ik het misschien verrassend genoeg over Lionel Richie. Ja, toen hij solo ging, toen dacht hij, weet je wat? Ik combineer de muziek die ik voorheen met de Commodores maakte met wat Caribische invloeden. Dat vind ik namelijk leuk. En dat is soms ook reden genoeg. En toen vroeg hij ook nog eens, in elk geval voor het nummer wat je zo meteen gaat horen, deze man of die even een beetje wilde meehelpen. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Richard Marx, Right Here Waiting, hoorde je een stukje van. Ja, die was voordat hij bekend werd ook wel iemand die gevraagd werd om mee te zingen op nummers. Nou, dat gebeurde dus ook bij Lionel Richie. Ik heb het over het nummer. Moet ik even spieken? Want ik heb alleen de albumtitel hier opgeschreven. Dat is Can't Slow Down. Dancing on the Ceiling. Natuurlijk. All Night Long. All Night Long, die ga ik voor je draaien. Ik heb de administratie goed op orde, zoals je hoort. En daar zit ook een stukje in waarvan je denkt, dit klinkt Afrikaans. Dat was ook de bedoeling dat het Afrikaans werd. Maar dat was het uiteindelijk niet. Want geld was op, tijd was op. En dus dacht Lionel Richie, weet je wat, ik verzin wel zelf wat. Ik brabbel wel wat, ik maak er wel wat van. En dan doen we wel gewoon alsof het Afrikaans is. In plaats van dat ik er een vertaler bij huur om het daadwerkelijk te laten vertalen. Wat dus zijn idee was. Ik ben benieuwd als je zo gaat luisteren of je dat stukje ook gaat horen waar het dus om gaat. Met dus een klein beetje Richard Marx is hier Lionel Richie met All Night Long.

0: platenkast. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ilse de Lange. Something good.
2: Good things come to those who see.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

klein blijft hij, hè? Het is de nieuwste van Ilse de Lange. Something Good hoorde je. En het was natuurlijk, of is moet ik zeggen, nog de nieuwe oogst deze week. Morgen zou het kunnen dat je hem nog een paar keer voorbij hoort komen. Maar als de klok 1 uur heeft geslagen, weet dan dat er een nieuwe oogst aan zit te komen. En wie dat gaat zijn, dat is toch eventjes een verrassing. Ook voor diegene trouwens. Zometeen, na de klok van 2, gaan we het hebben over nabberschap in deze provincie. Ja, ook al is dat een term die al jarenlang meegaat, toch heeft ook de betekenis van die term wel wat, nou, ontwikkeling doorgemaakt. Laten we het zo zeggen. Het betekende een aantal jaren geleden misschien wel wat anders dan nu. Daar gaan we straks verder over praten. Dit is die

0: Enjoy the silence. Nou, dat zou ik me kunnen indenken. Hè, dat je wel van een beetje stilte zou willen genieten. Maar ik ben bang dat je die stilte hier op Radio Oost niet gaat krijgen. Want wij draaien natuurlijk alleen maar fijne muziek. Zo hoor je na de klok van tweeën bijvoorbeeld Stevie Wonder en The Police. Gaan we het dus hebben over nabeschap. En je kan alvast je steentje bijdragen wat je wil horen komende zaterdag bij Toppers van Toen en Nu.
1: Toppers van Toen en Nu.
2: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1972? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu. Zaterdag is het weer zover. De Scania Halve Marathon Zwolle. En RTV Oost is erbij. Zo'n 10.000 atleten lopen in het avondzonnetje door de historische binnenstad van Zwolle. Van scholier tot wereldtopper, van recreant tot doorgewinterde hardloper. Iedereen is van de partij op dit hardloopfestival. De Scania Halve Marathon Zwolle. Zaterdag op TV Oost.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Een groot deel van de luchtwassers die veehouders gebruiken om uitstoot te verminderen werkt nog altijd niet zoals het zou moeten. De apparaten worden in veehouderijen gebruikt om de lucht uit stallen te reinigen en stikstofuitstoot tegen te gaan. En na jaren van vertraging ligt er in Zwolle nu een concreet plan voor een opvolger van de gesloopte IJsselhallen. Als alles volgens planning verloopt, opent de hal in 2030 de deuren.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
1: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
3: Radio Oost.

mondharmonica zit, toch? Ik vind dat zo knap, hè, als je daar een beetje op kan spelen. Volgens mij is dat hartstikke moeilijk, namelijk. Want ja, het hangt er ook nog weer vanaf of je inademt of uitademt, toch? Welke toon je dan aanslaat. Nou, het blijkt maar weer, ik heb er geen verstand van mondharmonica's. Maar Stevie Wonder, die wel. Die was er expert, of is er expert in zelfs. En dat hoor je ook terug op dit nummer. Isn't She Lovely? Nummer wat hij schreef toen zijn dochter werd geboren. Ach. Zometeen gaan we het dus hebben over naberschap. Ja, wat is naberschap eigenlijk tegenwoordig? En wat was het vroeger? Zit er verschil tussen die termen? Waar komt het vandaan? Al dat soort vragen ga ik zo meteen vragen aan iemand van de Overijssel Academie. Hij schreef er een boek over.

0: toast, cheerio. We gaan het hebben over nabberschap. Ja, dat is een woord dat wij natuurlijk al jaren, nou eigenlijk in alle eerlijkheid al wel eeuwenlang gebruiken. En het lijkt toch wel alsof die betekenis qua term, of die term qua betekenis veranderd is. Genoeg stof dus om eens flink in te duiken en te onderzoeken, dacht Martin van der Linden van de Overijsselacademie. Martin, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij hebt dit samen met Bram van Vulpen onderzocht en daar uiteindelijk een boek over geschreven. Nabberschap, de geschiedenis van gemeenschapszin in het oosten van Nederland. Dat is een hele mond vol.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, we hebben inderdaad onderzoek gedaan naar het fenomeen nabberschap. Iedereen heeft er denk ik wel een beeld bij, helemaal in het oosten van het land natuurlijk. Ja. Wat het dan precies is. En ja, er wordt ook vaak veel over gezegd en gesproken, maar waar het nou precies vandaan komt en hoe het zich heeft ontwikkeld en wat het vandaag de dag betekent, ja, dat is eigenlijk nog nooit echt onderzocht. Dus vandaar dat wij dat zijn gaan doen.
0: Want jullie zeggen ook, het nabberschap van nu is niet het nabberschap van vroeger. Waar zit hem dat dan in? Wat is dat verschil dan?
1: Nee, nou inderdaad. Nabberschap past zich eigenlijk altijd aan de tijd en de omstandigheden waarin het is en waarin het zit. En veel mensen kennen waarschijnlijk nog wel die klassieke vorm van nabberschap van de buurvrouwen die helpen aan het kraambed of de buren die helpen bij een begrafenis en dergelijke. En waarbij nabberschap echt een sociaal vangnet was en het pure noodzaak ook was. En die rol van nabberschap, die zie je eigenlijk helemaal de laatste decennia wel behoorlijk aan het veranderen. Bijvoorbeeld vanwege de opkomst van de verzorgingsstaat. En dan zorgt eigenlijk de overheid voor het sociale vangnet. Wat bijna door de buren gebeurde.
0: Ja, want dat is natuurlijk waar dat nabberschap vandaan kwam. Je had waarschijnlijk niet al te veel geld. Moest het wel rooien met z'n allen op een plek waar niet heel veel voorzieningen waren. Dus was je op elkaar aangewezen. En dat gaat echt al eeuwen terug. Want ik las iets over een eerste vermelding in de 15e eeuw bij Harkelo, in de buurt van Zwolle.
1: Ja, klopt. Dat stamt uit 1474. Dat is eigenlijk de eerste vermelding van nabberschap die we op papier tegen zijn gekomen. En dat is dan een reglement waarin men in die buurt de afspraken vastlegde. En daarin wordt voor het eerst dan gesproken over zoveel buren aan elke kant van de woning moet helpen bij de begrafenis van een overledene uit die buurt. En daarin wordt ook opgeschreven dat het na older gewoonte is. Dus dat het een oud gebruik is. Dat dus op dat moment al langer bestond. Maar op dat moment werd hij dus voor het eerst vastgelegd. Dus dat geeft wel aan dat nabberschap eigenlijk hele oude papieren heeft in de streek.
0: Ja, dat kun je dan wel stellen inderdaad. Maar tegelijkertijd, als ik dit zo hoor, het is je sociale vangnet. Je leeft in een plek waar dus niet veel voorzieningen zijn. Dus ben je op elkaar aangewezen. Dat was toch niet alleen aan deze kant van het land. Dat was toch eigenlijk overal wel?
1: Nee, dat klopt. Dat was overal wel inderdaad. En vaak wordt ook wel gezegd dat nabberschap niet exclusief is voor het oosten van Nederland. Maar dat beeld moeten we toch wel een beetje nuanceren. Wij hebben een mooie Neder-Saksisch woord nabberschap voor het fenomeen van burenhulp. Maar ook in andere delen van het land waar men geïsoleerd woonde, hielp men elkaar ook. En in Friesland hebben ze daar bijvoorbeeld het woord meanskip voor. Maar elders in Europa heb je ook wel andere termen voor dat fenomeen burenhulp. Die verschillen die zijn er zeker. Het is wel zo dat in de klassieke zin van het woord heeft het in het oosten van het land toch wel wat langer voortgeduurd dan in het westen bijvoorbeeld. Omdat het oosten lag toch wat geïsoleerder. In het westen produceerde men meer voor de markt. Er woonden meer mensen uiteindelijk. Het land wat grootschaliger. En dan zie je wel dat er daarin wel wat verschillen zijn tussen het oosten en het westen. Maar het fenomeen dat men elkaar onderling hielp, dat was niet alleen exclusief voor het oosten.
0: Nee, precies. En dat is ook iets waar jullie dan enigszins induiken. Je noemde net ook al dat het best wel veranderd is sinds de verzorgingsstaat. Was in de jaren 60, toch? Dat van de vorige eeuw.
1: Ja, nee, de invoering van de AOW bijvoorbeeld en de bijstand. Hè, dat was echt een sociaal vangnet voor mensen. Dat ze op een gegeven moment een oude dagsvoorziening hadden, waar dat voorheen door familie en buren gebeurde. Konden mensen toen, hadden gewoon een inkomen ook in een oude dag. En ja, dat zorgde ervoor dat die nabberschap eigenlijk van karakter veranderde. Maar niet verdween. Hij heeft gewoon een andere vorm eigenlijk aangenomen.
0: Want wat is die vorm dan nu?
1: Nou, kijk, vandaag de dag is het veel meer ook naar het fenomeen. Het idee van omzien naar elkaar zit er zeker nog in. Ja. Maar het heeft vandaag uitzicht dat in soms ook wel een pan soep brengen voor buren die ziek zijn. Maar ook bijvoorbeeld het samen organiseren van een dorpsfeest. Of het samen opzetten van een energiecoöperatie. Ja. Of de buurvrouw naar het ziekenhuis brengen. En zulke soort dingen zie je dat wel in terug. Maar dat zijn niet meer die klassieke vormen van nobelschap. Maar wel meer hedendaagse invulling daarvan.
0: Ja, ik zou hier nog zoveel meer van willen weten. Want jullie hebben het in het boek bijvoorbeeld ook nog over dat het ook wel eens slim wordt ingezet tegenwoordig op een andere manier. Bijvoorbeeld in de politieke zin. Jullie hebben gesproken met mooie initiatieven die zich onder het nobberschap scharen. Wat ik zei, nog veel meer dingen die ik zou willen weten. Ook van vroeger, de negatieve kant van het nobberschap. Dat als je dan niet meedeed, werd je ook wel met een schuin oog aangekeken. Of lag je zelfs helemaal eruit. Ja. Dat staat dus allemaal in jullie boek. Nobberschap, de geschiedenis van gemeenschapszin in het oosten van Nederland. Vanaf nu verkrijgbaar dus, geschreven door jou. En onderzocht door jou, samen met Bram van Vulpen van de Universiteit van Amsterdam. Dat klinkt heel ver weg, maar hij snapt ook al hoe dit werkt, hè?
1: Ja, nee, Bram die heeft uitgebreid veldwerk gedaan in Overijssel. Hij heeft meegelopen met meerdere initiatieven. En wij hebben natuurlijk ook veel gesproken. Dus ik denk dat hij inmiddels nobberschap heel goed kent en heeft doorgerond.
0: Oké, goed zo. Dankjewel dat je erover wilde praten. En in Neder-Saxe Café volgende week, dan gaan we jou er nog veel uitgebreider over horen.
1: Ja, zeker. Klopt.
0: Dankjewel, mooie dag.
1: Oké, dank je.
0: Doei.

0: special deal beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: 2:30 is het. Tijd voor het nieuws krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Maximaal 50 vluchtelingen uit Ter Apel kunnen deze zomer overnachten in Zwolle. De gemeente biedt een tijdelijke crisisnachtopvang aan in Hotel Lumen. Tijdens de nachtopvang worden vluchtelingen 's avonds naar het hotel gebracht om daar te overnachten. De volgende ochtend keren zij terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de burgemeester van Zwolle heeft deze vorm van opvang niet hun voorkeur, maar vraagt de situatie in Ter Apel om actie. Wanneer de opvang van start gaat, is nog niet bekend. Dat hangt af van de beschikbare plekken in Ter Apel. Zoals het er nu naar uitziet, wordt in 2028 begonnen met de bouw van de nieuwe evenementenhal in Zwolle. Die moet dan in 2030 klaar zijn, laat de gemeente weten. De bedoeling is dat de gemeente Zwolle en ontwikkelaar Canvas de plannen rondom de evenementenlocatie in Voorstepoort Oost samen verder uitwerken. In de nieuwe evenementenhal, die wordt gezien als opvolger van de gesloopte IJsselhallen, komen onder meer bedrijfsfeesten en publieksevenementen. Ook wordt gekeken naar nieuwe voorzieningen, waaronder parkeergelegenheid, een hotel en een restaurant. Wat de nieuwe hal gaat kosten en of er ook concerten in te horen zullen zijn, dat is nog niet bekend. En de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle zijn gisteravond voor de 2e keer in de geschiedenis landskampioen geworden. De coach van de ploeg, Gaëlle Bouzen, is de eerste vrouwelijke coach die de Nederlandse titel weet te pakken. Volgens haar voelt de overwinning onwerkelijk.
17: Ik moet nog een beetje doordringen. Fantastisch gevoel. Daarvoor doe je het. Het is een heel lang seizoen geweest. De jongens hebben zo hard gevochten voor elkaar, met elkaar. Super trots, super trots. Natuurlijk is het een andere wedstrijd dan een gewone wedstrijd. Maar je probeert die zo normaal mogelijk voor te bereiden. En iedereen klaar te stomen om hun job te doen. En dat hebben we zeker de tweede helft beter gedaan dan de eerste helft.
16: De huldiging van Landstede Hemmers is vanavond om 18:00 bij het stadhuis in Zwolle.
15: Ik vind dat zo'n fijn accent, hè? Of ik zeg het niet goed, het is niet een accent. Het is zo'n fijne taal.
16: Ja.
15: En volgens mij is zij West-Vlaams. Want je hoort dat zij de G vervangt door een H.
16: Ah, dat gebeurt in West-Vlamingen.
15: Ja, dan hebben mensen het niet over Brugge, maar over Brugge.
16: Brugge.
15: Dat is echt, als je dat eenmaal weet, fantastisch.
16: Ja, ik vind die naam ook bijzonder. Kyle Bouzet.
15: Mooi toch?
16: Ja, prachtig. Ja,
15: fantastische prestatie, ja. Een fantastische manier van spreken en ook nog eens een fantastische naam.
16: En ook nog eens in Zwolle hebben ze dus eigenlijk gewoon die titel weten te pakken.
15: Lekker man.
16: Heel erg mooi. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
15: Dankjewel. Bewolkte dag vandaag, gaat ook wel wat regen vallen. Ik kreeg net ook een berichtje dat van Gerard dat in Losser het inmiddels weer droog is. Was net een beste bui gevallen. Hij stuurde ook een foto mee van zijn eikenbladhortensia. Ik wist niet dat het een soort hortensia was. Maar daar zijn de druppels nog flink op te zien. Dus bewijs dat het daar net zo hard heeft geregend. Nou, die regen die komt vanavond nog wel weer terug. En vannacht dan gaat het ook nog wel wat langer regenen. De temperatuur zit vandaag zo rond een graadje of 16. Vannacht koelt hij dan weer wat af. Morgen dan is de temperatuur iets wat vergelijkbaar. Beetje warmer, zitten we rond de 18 à 19 graden. Opnieuw een bewolkte dag met vooral in de middag dan regen. De situatie op de weg is onveranderd. Dat wil zeggen dat het redelijk rustig is overal op de A1 na. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat namelijk momenteel een file van 2 kilometer. Zullen we zo eens even wat pret maken? Ik heb wel zin in een spelletje, toch? Even een kleine onderbreking van je dag. En dan maak je ook nog eens kans op mooie prijzen. Want ik heb hier voor je liggen 4 kaarten voor Slagharen. Ja.

Earth, Wind and Fire op Radio Oost met And Love Goes On. Tijd om een spel te gaan spelen waarbij jij kans maakt op 4 kaarten voor pretpark Slagharen. Hoe doe je dat? Nou, heel simpel. Raden wat de link is tussen de komende muziekfragmenten. Kan hem zitten in de titel, in de tekst of misschien wel in de naam van de artiest. Luister maar. Wat verbindt deze 3 nummers aan elkaar? Kan hem dus zitten in de titel van het nummer, de tekst of misschien wel de naam van de artiest? Weet je nou het goede antwoord? Laat het weten via de Oost-app. Bellen mag natuurlijk ook 074-2456-665. Dat alles om kans te maken op die kaarten voor het pretpark bij ons in de provincie.

0: Baggy Trousers op Radio Oost hoorde je van Madness. Tijd om een spel te gaan spelen. Dat doe ik samen met Arjen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit Den Ham?
1: Ja, uit Den Ham.
0: Hé, hey, heel goed, heel goed. Hoe is het weer daar? Ik kreeg net wat berichtjes dat het her en der wat heeft geregend.
1: Het is nu droog. Het heeft net geregend. Het ziet er weer dreigend uit.
0: Oeh.
1: Maar goed, we moeten ermee doen.
0: Geen pretpark weer?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet? Nee, maar dat komt wel weer de komende tijd, toch?
1: Laten we hopen.
0: Ja. Ben jij pretparkganger?
1: Ja.
0: En ja. Met wie ga je dan zoal?
1: Met gezin.
0: Oh, tuurlijk. En jullie gezin bestaat uit jou?
1: Mijn vrouw en mijn twee dochters.
0: Hé, hey, dus stel je wint 4 kaartjes voor Slagharen, dan komt dat precies goed uit.
1: Ja, dat komt dat helemaal goed uit.
0: Kijk. En hebben jullie ook voorkeur voor een soort attractie? Zijn jullie met het gezin van de achtbaan of het reuzenrad of draaimolen?
1: Wij zelf zijn wel van de achtbanen. Iets wat heel snel ronddraait, ben ik geen fan meer van.
0: Nee, vooral de maag, hè? Gaat daar niet
1: ja,
0: zo goed op.
1: Ja, dat is denk ik de leeftijd.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik heb daar nooit goed tegen gekund, moet ik eerlijk bekennen.
1: Nee, maar ja, goed, het is altijd even leuk.
0: Daarom. En de kinderen gaan daar ook voor?
1: Ja, de kinderen gaan er ook voor. Ja,
0: ja, fantastisch.
1: Altijd leuk.
0: Nou, dat kun je dan ongetwijfeld allemaal daar gaan uitproberen, maar moet je wel eerst natuurlijk het goede antwoord geven. Want ik heb de opdracht voor je. 3 muziekfragmenten. Ja, en de vraag is, wat is de link tussen die fragmenten?
1: Dat is Kids.
0: Kids? Zeker. Want ja, je hoorde Kim Wilde, Kids in America, Robbie Williams en Kylie Minogue met Kids and Tonight van New Kids on the Block.
1: Ja,
0: hartstikke goed gedaan, Arjen. Ja, van harte, die kaarten voor het pretpark zijn voor jullie.
1: Dankjewel.
0: En dan heb ik nog een laatste vraag aan jou.
1: Ja.
0: Welke van deze 3 nummers wil je dan het liefste horen?
1: Doe mij maar Kim Wilde.
0: Kim Wilde, lekker.
1: Ja.
0: Gaan
1: ja,
0: we regelen. Lekker. Blijf dan even aan de telefoon voor je mailadres en ik wens je wel veel plezier, hè, met het familieuitje.
1: Hey, dankjewel en succes met de uitzending.
0: Dank je, doeg.
1: Oké, doei.

was het goede antwoord op het spel wat we zojuist speelden. Kit, dat was de link die we zochten. Morgen weer een nieuwe ronde en maak jij opnieuw kans op kaarten voor Slagharen.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
9: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
8: Koop nu een keuken bij Stahl Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Maximaal 50 vluchtelingen uit Ter Apel kunnen deze zomer overnachten in Zwolle. De gemeente biedt een tijdelijke crisisnachtopvang aan in Hotel Lumen. Na jaren van vertraging ligt er in Zwolle nu een concreet plan voor een opvolger van de gesloopte IJsselhallen. En basketbalploeg Landstede Hammers wordt vanavond om 6 uur gehuldigd bij het stadhuis in Zwolle. De ploeg wist gisteravond voor de tweede keer landskampioen te worden. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
15: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.

0: Hot Water van Level 42 hoor je op Radio Oosten. Die 6 over 7 alweer, over 4.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Benjamin Borgman, die nog maar net geslaagd is natuurlijk. Hè? Dat is voor jou vers in het geheugen, denk ik.
2: Heel vers in het geheugen. Ik vond het zo ontzettend spannend.
0: Ja?
2: Eerste keer is me ook niet gelukt trouwens.
0: Oh.
2: Toen ben ik ook gezakt. Maar dat kan natuurlijk gebeuren. En dan de tweede keer gewoon opnieuw proberen. En dan komt alles goed.
0: Nou, hartstikke goed. En heb je toen nog een jaar over gedaan? Of heb je bij de herexamens al?
2: Ik moest een jaartje over doen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Heb ik ergens halverwege gedaan.
2: Oh, ja.
0: Word je gewoon helemaal niet slechter van. Hè? Hey. Op een gegeven moment dachten ze ergens in het derde of vierde jaar van... nou, het is zo goed bevallen dat je hier zat in deze klas. Laten we dat nog maar eens een keertje doen.
2: Alles is goed gekomen.
0: Zo, nou, alle drama's zijn alweer voorbij. We gaan het hebben over wat er allemaal te doen is vandaag. Zoals die examenuitslag, daar gaan we het over hebben. Maar we hebben het over meer dingen.
2: Zeker, we hebben het ook over Menzis. De zorgkantoor Menzis. Die gaat criminelen in de langdurige zorg hard aanpakken.
0: We hebben het over ontwikkelingen in de boerenbedrijven. Maar ook over Landstede Hemmers. Dat kampioen is geworden gisteren.
2: Schitterend, hè? Ja, het is maar goed dat ze hebben gewonnen. Ook thuis in Zwolle. Want anders werd het 2-2 en moesten ze nog een keer tegen ZZ Leiden. Maar ze zijn voor de tweede keer landskampioen geworden in het basketbal.
0: Ja, zo is het. En we hebben natuurlijk plaatsdelict. We hebben van alles te vertellen over wat er vanavond en morgen nog gebeurt. En al het nieuws van vandaag zetten we de komende uren op een rijtje. Maar ook hebben we de 6 voor 7 waar je over mee kunt denken.
2: En die gaat inderdaad over de eindexamens. Want zo'n 182.000 middelbare scholieren... Nou, die konden vandaag een belletje verwachten. Geslaagd of niet?

0: Drive Safe hoorde je van Miles Smith en Neil Horan. En als je meekeek via TV Oost, dan zag je mijn paniek eventjes van plaatje is afgelopen.
1: Zo snel gaan die hits tegenwoordig.
0: Ja, weet je wat namelijk het geval is? Ik ben vandaag op de fiets. En, en ik dacht van laat ik eens eventjes kijken hoe het zit met het weer.
1: Oh, ja.
0: En ik zat helemaal te puzzelen van het kon nog wel eens. Het is nu even droog in de provincie, maar
1: het
0: komt nog wel aan, mensen. En dat heeft dan weer te maken met dit plaatje. Guus Meeuwis heeft nog altijd. Donderd.

0: ik weet niet of ze deze nog draaien als er een feestje is. Een examenfeestje bijvoorbeeld. Maar wel een lekker nummer dat er zomaar bij had gepast. Het dondert en het bliksemt, hoorde je van Guus Meeuwis en Vagant.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Want het gaat vandaag over al die mensen die, ik geloof ergens van ruim 80.000 in Nederland, ja, die vandaag hebben gehoord of ze geslaagd zijn of
2: niet. Ja, een heleboel kandidaten inderdaad. Een spannende dag voor bijna 200.000 examenkandidaten. Vandaag kregen zij dat ene telefoontje met het verlossende nieuws: geslaagd, een herkansing of toch nog een jaar overdoen. Onze verslaggever Chantal Everaert was aanwezig bij een van de belrondes op een school in Dedemsvaart. Daar zorgden de zenuwen er bij sommige leerlingen voor dat het opnemen van de telefoon niet meteen vlekkeloos verliep.
3: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
4: Hallo, Janine.
5: Misschien.
4: Janine, met mevrouw Hulshof.
5: Hi.
4: Ik heb goed nieuws voor je, je bent geslaagd.
5: Oh, let's go.
4: Ja, lekker meid, goed gedaan.
5: Oh, dank je.
4: Super.
5: Oh, ik ben zo zin op.
4: Hoi. Hoi, hallo, met Eva Hulshof. Goed nieuws, je bent geslaagd.
5: Yay!
4: Hoi. Hallo, goed nieuws, meid, je bent geslaagd.
5: Oh, yes!
4: Ja.
5: Hoi.
4: Hallo, wat heb je het weer rete spannend gemaakt, maar je bent geslaagd.
5: Ja!
4: Goed bezig, jongen.
5: Eten.
4: Ja, lekker, lekker, man.
0: Ja, voor alle geslaagden.
6: Gefeliciteerd.
0: Ja, fantastisch. Vandaag dus die, ja, om die belletjes te kunnen doen, is dat wel. Ik vind wel dat ze het netjes doet. Hè. Meteen, huppakee, ja, erin. Huppakee, ja, je bent geslaagd.
2: Het is mooi om te doen, maar als je dan ook iemand moet bellen die niet geslaagd is, dat is dan weer pijnlijk.
0: Ja, goed, maar dat laten we dan nu even niet horen natuurlijk. Die zijn er helaas ook bij. Maar goed, komt een tweede kans.
7: Tuurlijk.
0: Gewoon je best doen. En nou, we vertelden ons net al onze verhalen.
2: Hé, je komt goed terecht.
0: We hebben ook niet alles in één keer gered. Dus je kunt altijd nog bij de radio als het
2: zo is.
0: Zo is het ook nog eens een keer. Goed. Jouw idee voor plaatjes hierbij over dat wachten op dat telefoontje, op de uitslag die je dan uiteindelijk krijgt, geef ze door op 06-4567-1331. En in tegenstelling tot wat de Pet Shop Boys zingen, is het niet een zonde als het een keer misgaat. Hè? Gewoon blijven ademhalen en doorgaan. Dit is wel It's the Sin van de Pet Shop Boys.

0: De Creedence Clearwater Revival en Oh Lodi.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Er is vast ook wel een Lodi geslaagd vandaag.
2: Dat ga ik toch wel vanuit, hè?
0: Zeker, want de eindexamens die zijn geweest en de uitslag kwam vandaag voor velen.
2: Ik weet het nog heel goed en ik vond het ontzettend spannend. Ik was heel blij toen ik hoorde dat het eindelijk achter de rug was.
0: Ja, en dan op een gegeven moment zit je te wachten op dat telefoontje. Welke muziek past erbij? Deze bijvoorbeeld.
3: I'm only one call away.
0: Only one call away van een andere schoolcarrière, of niet? En wat dacht je van deze nou? Als de docent belt om dit te zeggen, dan is er weer iets mis.
3: I just call to say I love.
0: Wel een leuk plaatje over bellen van Stevie Wonder. En deze docent was wel erg laat met bellen. Colin Elvis van de Dire Straits. Heb jij nou een leuk plaatje over het bellen, over het moment van die examenuitslag of het feest dat erbij hoort? Geef ze door.
4: I've been out.

0: gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
8: De Haandrik, daar is het op dit moment zo'n 16 graden, in Heksel 17 en in Kampen 18 graden. Nieuws in de overheid, zo krijg je van Benjamin Borgman.
9: Een man van 45 uit Kampen heeft een taakstraf van 60 uur gekregen omdat hij in een supermarkt aan zijn geslachtsdeel zat. Het gebeurde vorig jaar oktober. Een minderjarig meisje zag het gebeuren en deed aangifte. Naast de taakstraf moet de man het slachtoffer €250 schadevergoeding betalen. Op camerabeelden is te zien dat er een vleeskleurig iets uitsteekt onder zijn jas. Bij de politie verklaarde de man dat het de voering van zijn jas was. Die was volgens hem kapot. De man was niet aanwezig bij de rechtszaak. De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, oftewel een snuffelbus, zoals ze dat zelf noemen. Die rijdt achter een vrachtwagen aan en snuffelt volgens deze onderzoeker de uitlaatgassen op.
10: Het wordt inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
9: Als de uitstoot te hoog is, wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur krijgt dan nog geen boete, maar wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. En na jaren van vertraging ligt er in Zwolle nu een concreet plan voor een opvolger van de gesloopte IJsselhallen. De nieuwe evenementenhal moet over 2 jaar gebouwd worden en in 2030 de deuren openen. Ontwikkelaar Canvast legt uit welke evenementen ze onder andere willen organiseren.
11: Dat zijn evenementen van publieksevenementen tot zakelijke evenementen, tot beurzen, zulke zakelijke evenementen. Maar alle type soorten evenementen, ook wel concerten, dat is wel de bedoeling. Maar daarvoor zijn we ook afhankelijk van het uiteindelijk de vraag uit de markt.
9: Daarnaast wordt gekeken naar voorzieningen als parkeergelegenheid, een hotel en een restaurant. De nieuwe hal laat al jaren op zich wachten. Eerdere plannen voor een opvolger van de IJsselhallen liepen vast. Onder meer doordat marktpartijen afhaakten, tot onvrede van de gemeenteraad. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws, dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
8: Kijken we even naar de files. We staan op de gebruikelijke plekken en dat is op de N35 Almelo richting Wierden, 3 kilometer en 5 minuten. Ook op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, Heerde, Zuid, Vaassen, daar staat 4 kilometer en 5 minuten. En op de N36 om richting Almelo tussen Vriezenveen en Wierden, 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Qua weer zien we dat het in de loop van de avond en nacht gaat regenen vanuit het zuidwesten over langere tijd. Er waait een zwakke en vanmiddag matige westenwind nog. De maxima rond de 17 of 18 graden blijft het morgen ook fris voor de tijd van het jaar. Het verloopt bewolkt morgen en misschien nog zelfs een graadje warmer, 19 graden. In het weekend en op maandag blijft het wisselvallig en koel, met af en toe wat regen of een buitje, maar ook ruimte voor de zon. Zaterdag waait er een stevige westenwind. Zondag en maandag waait de wind uit het koele noordwesthoek. En daardoor liggen de temperaturen ongeveer rond de 18 tot 19 graden. We'll be right back.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1972. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

0: Suzanne en Freek en halverwege.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: De 6 voor 7 gaan over de dag van vandaag.
2: Oeh, de dag van vandaag. Een hele spannende dag, de examenuitslag. Het verlossende belletje van de docent kwam vanmiddag rond een uurtje of twee.
3: Wat heb je het weer reten spannend gemaakt, maar je bent geslaagd.
4: Ja! Je bent geslaagd.
5: Je bent wel geslaagd.
6: Je bent geslaagd.
0: Yes. Ja, en al dat gegil en gedoe, hoe zit het daar op dit moment mee? Want ondertussen hangen overal de vlaggen en de rugzakken al aan de vlaggenstok. Cum laude of met hakken over de sloot. Het maakt allemaal niet uit vandaag. Geslaagd is geslaagd. En dus wordt dat gevierd met bijvoorbeeld een borrel op het Zevenlinden College in Dedemsvaart. En liggen daar ook jouw roots, Chantal Everaert?
7: Nee, mijn roots liggen niet hier. Mijn roots liggen op het Keizer Karel College in Amstelveen. Maar geloof me, ik was net zo gespannen toen als dat ik nu was, toen ik hoorde dat Eva Hulshoff haar leerlingen ging bellen van of ze wel of niet geslaagd waren. Want je krijgt toch wel een beetje een soort flashback van, oh ja, die spanning. En vorig jaar onze eigen dochter, man. Bloed, zweet en een paar tranen. Maar het is toch mooi om te zien. En inderdaad, de laatste leerlingen verlaten net het pand. Het was hier toch een klein feestje. Want ja, als je dan geslaagd bent, dan moet je toch even naar school komen, je cijferlijst krijgen. En mevrouw Hulshoff, dan is het natuurlijk wel even een momentje, hè?
8: Ja, fantastisch. Echt fantastisch. Superleuk om iedereen te zien. Iedereen natuurlijk blij. Ouders die ook meekwamen om toch eventjes te kijken hoe hun kroost hier het eerste papiertje ophalen. Want het is natuurlijk een voorlopige cijferlijst. Ze krijgen natuurlijk nog hun diploma, maar echt fantastisch leuk om iedereen te zien. Ja, blije gezichten, dus ik ben ook heel blij.
7: Ja, dat snap ik. Ik hoorde ook iemand zeggen van, heb ik het wel gehaald? Sommigen hadden echt geen idee, hè?
8: Nee, klopt inderdaad. Ook een paar die zeiden, heb ik dan geen onvoldoende? Nee, geen onvoldoende. Dus gewoon supergoed gedaan. Het is altijd spannend. Je gaat met spanning de examens in. Dus het is wel fantastisch als je dan dat soort cijfers haalt. Ja, geweldig. Mooi.
7: En hoe is het dan voor de mentor, de decaan, voor de coach om dan zo'n jaar te begeleiden?
8: Ja, ik heb altijd al gezegd, ik heb het mooiste beroep wat er is. Dus vooral allemaal het onderwijs in gaan, mensen. Ja, zeker weten, gewoon doen. Nee, het is echt leuk, want het is natuurlijk wel een lichting die, er wordt wel zo over gezegd, de pubers en moeilijk te sturen. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je lekker een beetje met ze mee beweegt. En uiteindelijk moeten zij het doen. En als ze dan hier staan en hun diploma hebben gehaald, ja, geweldig dat ze dat. En hebben ze echt zelf gedaan. En af en toe heb ik even vanaf de zijlijn meegekeken. Maar ze hebben het echt zelf gedaan. Het is leuk om ze te begeleiden. En kijk weer uit naar volgend schooljaar.
7: Ja, het is gewoon echt leuk hoor. Want dan kom je hier binnen, Jan-Willem, dan zit je te wachten tot ze op school komen. Er zit natuurlijk even een tijdje tussen. En dan zie je inderdaad pubers in alle soorten en maten van de wereld deze kant op komen. En de een is heel bedeesd en die denkt, toe maar, ik ben geslaagd. En de ander vliegt de vriendin om de nek en gillen en praten. En wat ik dan altijd ook wel heel erg mooi vind, het is toch altijd mevrouw, hè?
8: Ja,
7: en meneer.
8: Ja. Ja, zeker. Ja, ze zijn in die zin altijd heel netjes. En ook als je ze later nog wel eens tegenkomt, soms wel 5 jaar later, zegt ze nog steeds mevrouw. Dan zegt ze, nou, je mag me gewoon Eva noemen hoor. Anders voel ik me ook zo oud. Maar nog steeds mevrouw, meneer. Maar het is wel, dat heb je zelf ook gezien. Ze vliegen ons ook om de nek en ze zijn gewoon ontzettend blij. Dus echt leuk.
7: Er zijn er wel een paar die hebben het niet gehaald. En dat is natuurlijk ook verdrietig en ook wel pittig om die boodschap te moeten brengen.
8: Ja, zeker. Kijk, je wil natuurlijk als docent altijd dat iedereen slaagt. Dat is natuurlijk ook het doel. Het is ook altijd spannend. Je weet niet, aan de voorkant weet je soms al wel dat sommigen er niet heel goed voor staan. Nou, dan zie je toch altijd hele mooie verhalen. Maar helaas moet je ook altijd mensen bellen die het dan niet gehaald hebben. Vaak hebben ze nog wel een kans. Dus dan gaan we er alles op alles inzetten dat ze alsnog hun diploma gaan halen. Maar het is gewoon, dat wil je niet, hè. Je wil gewoon dat ze er ook bij.
7: Je wil gewoon feest, je wil gewoon vanavond voor iedereen de vlag uit.
8: Zij horen hier ook bij. Dus dat is altijd wel, dat zijn niet de leuke telefoontjes.
7: Maar dat is wel de leven, hè?
8: Ja, zo is het wel.
7: Het hoort er ook gewoon een beetje bij, Jan-Willem. Ik weet niet of jij nog toen vanuit de oertijd weet hoe het met jouw eindexamen ging.
0: Eindexamen,
7: of jij ook spanning had.
0: Nee, dat ging nou net wel goed.
7: Dat heb je geblokt, ja? Nou, ik weet dat ik eigenlijk op mijn VWO gezakt was voor economie. Maar de tweede corrector, die ging trouwen. Dus de herkansing die ik had, is uiteindelijk er tussendoor geglipt. En toen ben ik gewoon uiteindelijk geslaagd. Ik kan het nu al zeggen, het is nu 594 jaar geleden. Ja. Maar ik was eigenlijk, had ik mijn ateneumdiploma niet mee naar huis mogen nemen. Ik had toch een heel klein beetje mazzel gehad. Maar het hoort er ook een beetje bij, hè. Ik bedoel, je beweegt inderdaad mee met die leerlingen.
0: Ja.
7: Je maakt ze mee vanaf 12, 13 jaar tot sommigen wel 18, 19 jaar als ze wat langer op school zitten. ja, dat is gewoon een hele mooie leeftijd. En hier was het vandaag op de Zevenlinden gewoon echt een hele mooie feestdag.
0: Ja, die dingen van ons die zijn verjaard.
7: Ja, daar praten we niet meer over. Ze pakken mij mijn papiertje niet meer af.
0: Vorige eeuw. Hey, dankjewel, Chantal.
7: Oké, doei doei.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
2: Radio Oost, het weekend in.
4: Dat doen we morgen.
5: Ja. Hooplol is dat altijd.
0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
5: Dat is morgen, maar vandaag zoeken we nog plaatjes voor de 6 voor 7 over het belletje.
3: Klopt inderdaad, de examenuitslag, misschien weet jij nog wel goed. Misschien slaagt hij in 1 keer, misschien in 2 keer. Maar ja, vandaag was dat belletje voor, nou wat was het? Bijna 200.000 middelbare scholieren die dat verlossende belletje kregen.
5: Ja, en als je dan geslaagd bent, dan is dat voor velen een enorme doorbraak natuurlijk. Dat is zeker het geval. Jouw ideeën voor zo'n plaatje, geef ze door. Dat kan op 0645671331.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast?
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon rolluiken.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 45 uit Kampen krijgt een werkstraf omdat hij in een supermarkt in Kampen zijn geslachtsdeel liet zien. Ook moet hij €250 betalen aan het meisje dat hem betrapte. Maximaal 50 vluchtelingen uit Ter Apel kunnen deze zomer overnachten in Zwolle. De gemeente biedt een tijdelijke crisisnachtopvang aan in Hotel Lumen. En Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Meer nieuws op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit zijn de files op dit moment op de wegen in en rond de provincie. Eerste A35 Almelo richting Wieren. 3 kilometer, 8 minuten de vertraging. En vanaf de andere kant, vanaf Nijverdal, kom je ook voor Wieren in 3 kilometer en dan 5 minuten. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. 7 kilometer en 11 minuten vertraging. En tenslotte de N764 Kampen richting Zwolle. Tussen de aansluiting van de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer file en je bent 7 minuten langer onderweg.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: Martha Reeves en Dancing in the Street.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Hey, goedemiddag.
0: We zijn er tot 7 uur en zetten voor jou de dag op een rijtje. Een dag die af en toe met buitjes voorbij liep, maar in de loop van de avond komt er nog weer wat over. Dus houd daar vast rekening mee.
2: Ja, jij houdt dat sowieso goed in de gaten, want zeker. Jij wil fietsen. Maar of dat nog gaat gebeuren?
0: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Maar of ik nat word, dat is de vraag. Verder gaan we het hebben over het weer van... niet over het weer, maar over het nieuws van vandaag natuurlijk. Want er is weer heel veel gebeurd. Ook wat uitgebreider gaan we het hebben zometeen over zorgvrouw. En wat mensen daaraan wil gaan doen.
2: Klopt inderdaad. En we gaan het ook nog hebben over een boerengezin. Wat er een bijzondere overname van een boerenfamilie. Gaan we zo meteen ook over praten. En natuurlijk, ach, Landstede Hemmers. Ze wisten gisteravond te winnen van ZZ Leiden. En daarmee zijn ze landskampioen geworden. Zometeen is onze verslaggever aanwezig bij de huldiging in Zwolle.
0: Ja, hopen dat ze het daar ook nog een beetje droog houden vanavond. Dat is natuurlijk fantastisch dat dat feestje er is. Anders moeten ze naar binnen. En verder vertellen we wat er vanavond allemaal te beleven is in en rond de provincie. Dat niet alleen, maar we vieren ook een feestje vandaag. Want voor heel wat leerlingen is het uiteindelijk zover gekomen.
3: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat ze geslaagd zijn voor hun examen. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Dat mag je doorgeven voor de 6 voor 7.
2: Maar eerst het nieuws van de dag. Er ligt een plan voor een nieuw evenementenhal in Zwolle. De hal moet de opvolger worden van de IJsselhallen die 2 jaar geleden gesloopt werden. In de nieuwe hal wil ontwikkelaar Canvast onder meer beurzen, bedrijfsfeesten en publieksevenementen houden. Ook wordt gekeken naar nieuwe voorzieningen, waaronder parkeergelegenheid, een hotel en een restaurant. Daarnaast wordt gekeken naar nog meer evenementen die daar worden gehouden, onder andere concerten. De ontwikkelaar legt uit wat ze hopen te bereiken met de nieuwe hal.
4: We hopen wel dat het economisch gezien wel een input en een impact geeft. En dat vinden wij ook leuk. Want uiteindelijk zijn we er ook om mooie dingen te doen. En evenementen zijn ook verbinding. En verbinding met de stad en verbinding met de politiek en verbinding met elkaar. Ja, dat is ook wat waar wij voor staan.
2: De nieuwe hal laat al jaren op zich wachten. Eerdere plannen voor een opvolger van de IJsselhallen liepen vast. Onder meer doordat marktpartijen afhaakten. Tot onvrede van de gemeenteraad.
0: Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De oud-trainer van FC Twente tekent een contract van 2 seizoenen bij de club uit Deventer. Oosting geeft aan erg blij te zijn met die stap. Maar de supporters van de club reageren wisselend.
5: Die is al vaak weggestuurd bij clubs. Dus ik heb mijn bedenkingen.
6: Daar mag je rustig weten. Mijn hart is helemaal rood. Kijk, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Hij heeft het gewoon goed gedaan bij Twente. En ik gun het hem van harte dat hij bij Go Ahead slaagt.
0: Ja, en volgens Oosting zelf spreekt hem het authentieke en volkse karakter van de club aan. Dat past volgens hem bij wie hij zelf is. Oosting volgt Melvin Boer op. Die werd vorige week ontslagen.
2: Maximaal 50 vluchtelingen uit Ter Apel kunnen deze zomer overnachten in Zwolle. De gemeente biedt een tijdelijke crisisnachtopvang aan in Hotel Lumen. Tijdens de nachtopvang worden vluchtelingen 's avonds naar het hotel gebracht om daar te overnachten. De volgende ochtend keren zij terug naar het aanmeldcentrum. Volgens de burgemeester van Zwolle heeft deze vorm van opvang niet hun voorkeur, maar vraagt de situatie in Ter Apel om actie. Wanneer de opvang van start gaat, dat is nog niet bekend. Dat hangt af van de beschikbare plekken in Ter Apel.
0: En voor vele duizenden leerlingen in onze provincie middelbare scholieren was het vandaag een enorme spannende dag. Ze hoorden of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Deze scholieren hoeven het belletje in ieder geval niet meer in spanning af te wachten nu.
7: Ja, ik ben wel zenuwachtig.
8: Ja, nou, ik mag je van harte feliciteren.
7: Ja!
8: Ik heb het gehaald. Met een mooie eindlijst, allemaal 6 en 7. Geen enkele onvoldoende. Dus, in 1 keer geslaagd, gefeliciteerd.
7: Oh, dankjewel. Ik ben zo blij.
9: Ben ik geslaagd?

0: Ja, allemaal blijheid. Leerlingen op het speciaal onderwijs die hebben in een andere periode een examen gedaan. En die krijgen dus tussen vandaag en ergens in augustus thuis. Ja. Nou, dat is lekker lang
1: wachten. Dat duurt nog eventjes.
0: Ja, je hoort het wel ergens voor augustus of zo.
1: Sterkte.

0: Jeroen van de Boom en Jij bent zo. We gaan het hebben over fraude in de zorg.
1: Verzekeraar Menzis gaat aanbieders in de langdurige zorg strenger controleren. Doel is te voorkomen dat zorggeld terechtkomt bij criminele of onbetrouwbare partijen. Menzis uit Enschede is het eerste zorgkantoor in Nederland die dit gaat doen.
0: We praten erover met René Groot-Koerkamp, directeur van Menzis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want wat zien jullie nou gebeuren in die langdurige zorg dat die strengere aanpak nodig maakt?
2: Nou, we zien dat er steeds dat er criminaliteit plaatsvindt in die langdurige zorg. En dat komt deels omdat het strenger wordt, bijvoorbeeld bij gemeenten waar zij zorg leveren. En ja, als het bij de een strenger wordt, dan kijken criminelen waar wordt het makkelijker. En dan kiezen ze er soms ervoor om te proberen in de langdurige zorg nu hun activiteiten te ontplooien.
0: Oké, want ja, bij fraude in de zorg, dan denk je toch meer aan de laatste jaren van die thuiszorgbureaus die op papier bij mensen aan huis komen, maar in praktijk de helft van de tijd niet verschijnen en wel gewoon declareren. Dat is heel kort door de bocht samengevat wat er gebeurde. Maar dat merk je dus ook op andere instellingen. Waar moeten we dan aan denken?
2: Ja, klopt. Nou, we zien dat wat u beschrijft, zien wij inderdaad voorkomen. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld een verpleegtehuis waar onder in de kelder een wietplantage zit. Dat is een voorbeeld. Of een kleine zorginstelling voor gehandicapten, waar het ook niet in de haak is. Dat soort voorbeelden komen wij helaas tegen.
0: Ja, maar dat zijn toch niet de grote instellingen zoals we die kennen? De ouderwetse bejaardenhuizen en verzorgingshuizen, zoals ik dat dan beschrijf.
2: Nee, klopt. Nee, terecht dat u dat zegt. Nee, ik wil wel. De overgrote meerderheid is gewoon van goede wil, heeft hart voor de zorg, heeft hart voor de cliënten. Maar ja, iedere rotte appel is er wel één te veel.
1: Ja, dan zijn we wel benieuwd hoe die aanpak er dan uitziet. Want de zorg strenger controleren, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, nou, wat wij gaan doen is de zogenaamde wet Bibop toepassen. En dat is een heel ingewikkeld woord voor de wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. Maar heel simpel gezegd komt het erop neer dat wij een check kunnen doen bij de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie of er iets niet met een organisatie in de haak is. Bijvoorbeeld dat er een strafblad is en de bestuurders veroordeeld zijn voor openbaar wapenbezit. Of dat er een gigantisch grote belastingschuld is die ze niet is terugbetaald. Ja, en dat zijn voor ons dan signalen om te zeggen, ho, als we dat horen, dan krijgt u geen contract bij ons.
0: Nou ja, die wet Bibop kan ik me wel voorstellen dat in de horeca was dat vooral veel gebruikt. Ja, als iemand een café wilde beginnen, maar dat was dus bij de zorg niet zo geregeld.
2: Nee, klopt. Dat was eerst niet bij de zorg zo geregeld. En dat was inderdaad eerst bij de horeca. En later hebben gemeenten ook gezegd, hé, dat willen wij ook toepassen voor de zorg- en welzijnsorganisaties die wij contracteren. En dat is sinds een paar jaar mogelijk bij wet, dat gemeenten dat mogen en wij ook als zorgkantoor dat mogen. Alleen niet iedereen gebruikt het nog. Nee. En bijvoorbeeld de Twentse 14 gemeenten, die hebben dat toegepast bij hun contractering. Ja, en nu gaan wij het dus ook doen als eerste zorgkantoor.
0: Ja, want even voor mijn beeld, als ik een idee heb en ik heb ergens een pand en ik denk van, nou, hier kunnen we wel, even heel hard gezegd, een paar mensen met zorg neerzetten, dan kun je ook zomaar zoiets beginnen, toch?
2: Ja, het is best makkelijk om een zorgbedrijf te beginnen. Nou, de minister heeft maatregelen aangekondigd net aan het begin van deze week, waardoor dat lastiger wordt. Maar dan is het inderdaad op papier moeten wij daarnaar kijken. En dan is het soms best lastig te weren. Dus daarin zijn we dus nu inderdaad kijken van hoe kunnen we dat nog moeilijker maken voor mensen die echt van slechte wil zijn.
1: Ja, jullie zijn dus nu het allereerste zorgkantoor dat dit doet. Daar komt denk ik een hoop bij kijken.
2: Daar komt echt enorm veel bij kijken om dat te doen. Want het moet wel met alle zorgvuldigheid gaan. En je wilt ook niet je denkt, nou, hier hebben we een vermoeden en daarom gaan we daar strenger controleren. Dus wij zullen iedereen, ook die goede zorginstellingen van goede wil, daar zullen we een soort screening, een hele screening voor moeten doen, zodat het eerlijk is dat iedereen door, zoals wij dat zeggen, hetzelfde detectiepoortje gaat. Een beetje net als op Schiphol. Je loopt door een detectiepoort. Ja, gaan dan de alarmbellen niet af? En daar gaan we vanuit bij alle grote ouderwetse verpleeghuizen, grote gehandicapte zorginstellingen. Dan is er niks aan de hand. Maar gaan de alarmbellen af, dan zoeken we verder. Ja, en ontdekken we dan wat? Ja, dan is het gewoon einde oefening, geen contract.
0: Ja, en u gaat het nu als eerste dus doen, hè? Is dat ook nog in Oost-Nederland meer het geval dan elders in het land?
2: Nou ja, of het meer is, daar hebben we soms het vermoeden dat het wel meer is, maar je kunt dat heel moeilijk zien. Wat we wel weten is dat wij heel goed samenwerken ook in Oost-Nederland met alle gemeenten daar. En omdat die gemeenten al die ervaring hebben van hoe doe je nou, hoe pas je nou die wet Bibop toe bij contractering, kunnen wij heel makkelijk ook met hen schakelen en ook heel veel van hen leren, zodat wij dat nu ook als eerste zorgkantoor goed kunnen doen.
0: Ja, en u doet dat niet alleen maar omdat u het zo goed voor hebt met de zorg, maar het kost ook gewoon geld wat in een bodeloze put verdwijnt, hè?
2: Ja, ja, nou kijk, iedere euro die je uitgeeft aan een crimineel, die verdwijnt in de zakken van een crimineel en komt niet terecht bij goede zorg voor een cliënt. Want wat wij zien is dat die cliënten dan slechte zorg krijgen of helaas helemaal geen zorg. Ja, en dat wil je gewoon niet.
0: Ja, schokkend. En zeker als er dan geld naartoe gaat. Want hebt u enig idee hoeveel geld hiermee verdwijnt?
2: Ja, dat is een hele lastige vraag. Soms hoor je hele hoge getallen. Maar wij vermoeden dat het niet die grote getallen is. Maar het gaat nog steeds om miljoenen waar we het over hebben.
0: Ja. En er is misschien ook wel een grijs gebied, hè? Mensen die misschien wel zoiets zijn gestart met alle goede bedoelingen, maar dat toch de praktijk anders uitpakt.
2: Ja, maar waar wij het echt voor willen inzetten is niet vanwege het grijze gebied, maar waarvoor je gewoon ziet dat de kwetsbare cliënten daadwerkelijk ook zelf worden ingezet voor criminele zaken, voor drugshandel, dat ze als drugscourier worden gebruikt. Of dat het zorgbedrijfje wordt gebruikt als een dekmantel om hun andere criminele zaken wit te wassen. Dus ik vind dat niet zo grijs. Ik zie dat als een vrij zwarte organisatie. En die gaan we er echt uit kunnen halen met dit instrument.
1: René Groot-Koerkamp, directeur van Mensis, over de langdurige zorg dus die strenger wordt gecontroleerd. Bedankt.
2: Graag gedaan.
3: Tot 7 uur het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Dark Before the Dawn, dat plaatje is dan meer bedoeld voor de mensen die niet geslaagd zijn. Het is even donker, maar het wordt echt wel weer licht. Zo'n milieu hoor je op Radio Oost.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Want vandaag hebben heel veel mensen gehoord of ze geslaagd zijn of niet.
2: Het was zo'n ontzettend spannende dag voor 200.000 middelbare scholieren bijna. De examenuitslag voor iedereen was het spannend. Maar gelukkig hebben de meesten al een verlossend belletje gekregen met het eindresultaat dat ze toch geslaagd zijn.
0: Zo is het. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Dat kun je nog steeds doorgeven op 0645671331. Dit ging nog over vanmorgen vroeg. We'll call you. Hoor je misschien ook wel straks even na 6:30 in de 6 plaatjes die we uitzoeken voor de 6 voor 7.

0: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
0: kozijnen. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Ruim 1 minuut over 17:30 en in De Haar 16 graden, Holt 17 graden, niet Holt.
10: Holt.
9: Holt, dus met 1 O. En Kampereiland, daar is het 17 graden op dit moment. Zometeen meer weer van Margot. Eerst het nieuws in de overheid. Zo krijg je van Benjamin Borgman.
11: Een groot deel van de luchtwassers die veehouders gebruiken om uitstoot te verminderen, werkt nog altijd niet zoals het zou moeten. De apparaten worden in veehouderijen gebruikt om de lucht uit de stallen te reinigen en stikstofuitstoot tegen te gaan. De Omgevingsdienst IJsseland controleerde de apparaten bij ruim 70 bedrijven in de regio. Bij bijna 40 bedrijven werkten ze niet goed. Na een tweede controle was dat aantal gedaald naar 23. Ondanks het grote aantal overtredingen spreekt de provincie van een verbetering vergeleken met eerdere jaren. De veehouders riskeren een boete als de luchtwassers niet doen wat ze moeten doen. Het WK voetbal begint vandaag en ook onder de schooljeugd in Borne neemt de oranjekoorts toe. Uiteraard omdat dorpsgenoten Wout Weghorst en Mats Wiever bij het Nederlands elftal zitten. Maar ook omdat het zelf een eigen WK-toernooi organiseert.
12: We hebben ook 1 wedstrijd 15-0 gewonnen.
13: 15-0?
12: Ja, maar ook de andere verloren.
13: Hey, en wat voor team zijn jullie?
14: De Bad-eentjes met nagellak.
13: Bad-eentjes met nagellak?
14: Ja.
13: Ik dacht dat het een landenteam moest zijn.
14: Oh ja, hoe heet ze ook alweer?
15: Nou, ik heb wel een WK-gevoel, ja, absoluut. Ja. Een van de kleinkinderen noem je, ja. Net een paar keer gescoord.
11: Doordat het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is, worden veel wedstrijden laat in de avond of in de nacht gespeeld. En dat is voor de kinderen wel een probleempje.
14: Ik mag niet alles kijken.
13: Oh, daar ben je niet mee eens volgens mij?
14: Nee, ik hoop dat ik mag kijken.
13: Dat is nog even spannend.
14: Ja. Moet ik eerst even naar bed en daarna mag ik niet kijken.
13: Oh, je moet toch eerst even slapen?
14: Ja.
13: Kan je nog wel slapen van de spanning?
14: Dat weet ik niet. Denk het niet. Van de leraar, die zei dat we konden kunnen kijken. Dus.
13: Dus de leraar zegt dat het mag, maar wat zeggen papa en mama dan?
12: Nee.
11: En we blikken nog even terug op gisteravond. Toen wisten de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle voor de tweede keer in de geschiedenis landskampioen te worden. De coach van de ploeg, Gaël Bouzin, is de eerste vrouwelijke coach die de Nederlandse titel weet te pakken. De overwinning voelt volgens haar nog steeds een beetje onwerkelijk.
10: Ik moet nog een beetje doordringen. Fantastisch gevoel. Daarvoor doe je het. Het is een heel lang seizoen geweest. De jongens hebben zo hard gevochten voor elkaar, met elkaar. Super trots, super trots. Natuurlijk is het een andere wedstrijd dan een gewone wedstrijd. Maar je probeert die zo normaal mogelijk voor te bereiden. En iedereen klaar te stomen om hun job te doen. En dat hebben we zeker de tweede helft beter gedaan dan de eerste helft.
11: De huldiging van Landstede Hammers is over een klein half uur bij het stadhuis in Zwolle. En onze verslaggever die is daar straks bij. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app. Ja,
16: prachtig Belgisch accent, hè?
11: Mooi, hè?
16: Ja, ik kijk ook Wie is de Mol België.
11: Oh ja.
16: Dat vind ik leuker dan een Nederlandse. En dan is het echt dit taaltje. Ja, dat vind ik echt
11: klinkt lekker.
16: Zo is het. We gaan het even kijken naar de files. Wie staat niet tot aan België? Wel op de A35 in beide richtingen bij Wierden bij de verkeerslichten. 3 kilometer en in beide richtingen ook 7 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Zwolle. Eigenlijk in beide richtingen is het waarschijnlijk een ongeluk gebeurd. Want in beide richtingen zo'n 8 kilometer file en 10 minuten vertraging op die A50. En dat is dan eerst rondom Apeldoorn. Dus van beide kanten af die files. En dan kijken we welk front er op ons aankomt. Dat horen we van Margot Ribbering. Goedemiddag, Margot.
17: Goedemiddag, Jan-Willem.
16: Ja, een best aardige dag met af en toe een buitje.
17: Zeker. En we hebben veelvuldig de zon gezien. Bijna zo'n 6 tot 7 uur. Dus we mogen niet klagen. Toch een paar buitjes. En jij zegt tjus. Nou, er zat ook wel weer een hele flinke tussen. Om 3 uur vanmiddag. Almelo West, Frits Westra, heeft 8 ontladingen geteld. Dus toch weer die onweersbui. Zonder dat code geel werd afgekondigd. En inmiddels is het vanuit het zuidwesten helemaal dichtgetrokken. En dat geeft een weersverandering aan. Als je nu naar de radar kijkt, dan is de hele zuidwestelijke helft van Nederland bedekt met een regengebied. En je moet heel hard fietsen, Jan-Willem, voordat je nog droog thuis wil zijn. Want het komt natuurlijk ook naar ons toe. In de loop van de komende uren wordt het nat in onze provincie. Ook vanavond en vannacht is het nat. De temperatuur vandaag wist nog even op te lopen naar 17, 18 graden. Heel koud wordt het niet. Het werkt als een soort isolerend laagje, die wolken en die regen. 13 graden is de minimumtemperatuur. En helaas hebben we ook morgen nog met het front te maken. Dus dat betekent morgen weinig zon, veel bewolking en af en toe regen of motregen. En de temperatuur komt omhoog naar zo'n 18 of 19 graden morgen.
16: Ja, en dan gaat dat langzaam maar zeker nog verder omhoog.
17: Langzaam. Dat is wel het woord. Ja, want in het weekend is dat nog niet het geval. En dat heeft ook tenminste te maken met de wind. Want die komt op zaterdag vrij stevig uit het westen. En zondag en maandag uit het noordwesten. Nou is het natuurlijk niet de warme hoek. Dus zaterdag, zondag en maandag blijft die temperatuur nog onder de 20 graden. Wat we ook zien is dat de zon er weer bij komt na morgen. Op zaterdag en zondag en ook op maandag. Maar dat er vooral in het weekend toch nog wel een enkel buitje kan vallen. Dus wat dat betreft is het ook niet helemaal waterdicht, dat weerbericht. Maar dat gaat wel gebeuren. Vanaf de dinsdag, dan gaat de wind draaien naar het zuidwesten. Zit al een paar dagen in de modellen. En de zuidwesthoek is natuurlijk de warme hoek. En dat betekent dat de temperaturen dan gaan oplopen naar zo'n 25 graden volgende week, als ik jou om deze tijd weer spreek.
16: Nou, helemaal goed. Houd dat vast, Margot. En straks over een uurtje nog eventjes weer.
17: Gaan we doen.
16: Tot zo.

0: Wij laten het licht ook nog even aan met Snelle, hoor je op Radio Oost.
1: Een boerenbedrijf overdragen aan de volgende generatie. Het klinkt misschien eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. Financieel en emotioneel. Daarom helpt de stichting Boerenperspectief families bij zo'n project.
0: Zoals Henk Aalpol en Joke Pasman uit Usselo. Ze hebben twee zoons die de melkveehouderij willen overnemen. En verslaggever Chantal Everaert ging bij ze op bezoek.
2: Ja, die moet even zijn aandacht hebben, hè? Ja. Bijna elke morgen kijk ze even...
3: Kijk ze op het hoekje.
2: Ja, wat er gebeurt.
3: Ga je dit straks nog missen dan?
2: Oh, dat weet ik wel zeker, ja. Maar, het is een hele ritme waar je in zit. Het is meer dan werk. Het is meer het hele leven, zeg maar. Maar het zou wel heel fijn zijn als de dagelijkse druk... die druk bij een ander op de schouders komt, zeg maar. Dat is... Die zal ik niet missen.
3: Het gezin zit midden in het proces van de bedrijfsovername. Joost en Harm willen allebei door met het bedrijf.
4: Ja, ik vind het wel machtig mooi als je hier zo kunt staan. Het werk met de dieren en de natuur ja, is gewoon mooi.
5: Ja, je bent eigen baas. Je hebt wat te doen met de regels natuurlijk. Maar verder, ja, je kunt alles zelf invullen. Nou ja, moet je kijken waar je hiernaast staat te kijken. Dat is ja, vrijheid, alles.
4: We kunnen op sommige dagen heel goed met elkaar. En sommige dagen komen elkaar ook echt de behang plakken. Dus wat dat betreft, ja. Nee, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat verder in de toekomst gaat.
3: Is dat iets waarvan jij als moeder denkt... God, heb ik slapeloze nachten van? Of valt het mee?
6: Ah, slapeloze nachten vind ik is te veel gezegd. Maar het houdt mij wel bezig, ja. Dus ik zie ook dat is, denk ik, misschien nog... Daar let ik, denk ik, wat meer op dan mijn man. Die ziet dat niet af als een probleem. Ja, wat is een probleem? Maar ze zijn wel heel verschillend, dat zie ik wel.
3: Om te zorgen dat alles goed verloopt... heeft de familie hulp ingeschakeld van een coach van Boerenperspectief. Dat is een samenwerking van verschillende partijen die dicht bij de boer staan.
7: Van oudsher ben ik zelf melkveehouder geweest. Dus ik ken het, een melkveehouderijbedrijf. Dus ik weet ook waar zij in zitten. En ik heb dan nu als coach fungeer ik nu. En nou ja, ik kan echt hier in een luisterhouding gaan zitten. En doordat ik dat doe en daar weer vragen op stel op dingen die ik hoor... merk ik ook dat je gewoon bij hun net even een laagje dieper komt... En ja, dan komen er eigenlijk hele andere gespreksonderwerpen. Maar die wel heel belangrijk zijn. Wat echt voor de toekomst wel van wezenlijk belang zijn. Als hun met z'n vieren om tafel zitten... dan speelt daar altijd ja, iets van familie speelt daar mee. Dus er zit altijd een onderlaag in van emotie. En als iemand daar aan tafel kan zitten die daar niet door gehinderd wordt... en daardoor alleen maar goed hoeft te luisteren... en kan duiden wat er gezegd wordt... Ja, ik denk dat dat heel veel meerwaarde heeft.
4: Ah, in het begin was het ook een beetje sceptisch natuurlijk. Van, goh, je kunt er met elkaar code ook wel uitkomen, zo dat ze mooi zeggen. Maar nee, het helpt wel als iemand af en toe bij naast zit... om de gesprekken wat gestroomlijnd te houden. En je moet ook af en toe op de pijnpunten drukken.
6: Praktische zaken, nou ja, daar komen we wel uit. Dat gaat over het algemeen wel goed. Soms ook niet, maar dat loopt wel. Maar dit is natuurlijk, ja, het is financieel en er zit ook een emotioneel stukje in. En ja, dat is misschien dan wel... ja, we komen toch langzaam, want geloof ik wel een stukje verder.
3: Ja, en, maar het ja, is ook geen schande om hulp te vragen in zo'n proces.
6: Maar dat is het, denk ik. Dat zijn wij niet zo gewend.
3: Ja, en soms is hulp vragen ook gewoon juist een teken van sterkte, hè?
6: Ja, dat zeggen ze wel. Maar dan moet je, ja, dan moet je wel accepteren. Ladies up in here tonight. No
8: fighting. We got the refugees. No fighting. Tot 7 uur, het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Hoe innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
1: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
0: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
2: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
0: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
11: Koop nu een keuken bij Staalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Zorgverzekeraar Mensis gaat aanbieders in de langdurige zorg strenger controleren. Het doel is voorkomen dat zorggeld terechtkomt bij criminele of onbetrouwbare partijen. Na jaren van vertraging ligt er in Zwolle nu een concreet plan voor een opvolger van de gesloopte IJsselhallen. Een basketbalploeg Landstede Hemmers wordt op dit moment gehuldigd bij het stadhuis in Zwolle. Onze verslaggever is erbij en die hoor je straks.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
19: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
18: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
20: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Radio Oost, Jan-Willem Cobus.

0: Take On Me van AHA.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Goedenavond.
0: Een heel goedenavond. We hebben nog heel wat te bespreken. Wat gebeurt er allemaal nog vanavond en morgen? En natuurlijk hebben we de 6 voor 7 over het feestje van de eindexamenkandidaten.
2: Nou, zeg dat wel. Tientallen, duizenden middelbare scholieren werden vandaag opgebeld. Ja, met dat verlossende belletje. Ben ik geslaagd of moet ik een jaar overdoen?
0: En er valt nog veel meer te vieren.
1: De Oosttribune.
0: Want het is hammer time. Na het behalen van de landstitel worden de basketballers van Landstede Hammers op dit moment gehuldigd. En verslaggever Jeroen Kuiper zit midden in het feestgedruis. In het bij het stadhuis, of in het stadhuis. Waar sta je? Sta je binnen of buiten? Waar ben je, Jeroen? Vertel het ons.
3: Goedenavond. Ja, ik sta hier voor het stadhuis. Denk zo'n 150 fans die hier zijn afgekomen op de huldiging van Landstede Hammers. Want de basketbalploeg is gisteravond voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen geworden. En ze hebben zojuist de erepenning van de stad gekregen. En coach Gael Bouzin, die kreeg die erepenning. Hoe was dat, Gael?
4: Een geweldige eer. Heel erg mooi. Fantastisch.
3: Ja, want dat is voor bijzondere prestaties voor de stad. Want dat was het natuurlijk wel, hè, gisteravond als grote underdog landskampioen worden.
4: Klopt. Ik denk bekroning van ons werk. Zoals Thomas net al zei, het gaat over jezelf belonen. De jongens hebben elke dag superhard gewerkt, voor elkaar gevochten. En dan is dit een fantastische bekroning van ons seizoen. En ook leuk om te zien hoe het leeft in Zwolle, hoeveel mensen hier zijn. En dan ook een eer om die erepenning te krijgen.
3: Ja, want het is einde van de werkdag, dus je denkt, nou, er komen niet zoveel mensen. Maar jullie kwamen met een open bus bij de Eekwal aangereden. En daar stonden echt heel veel supporters met fakkels en toestanden jullie op te wachten, hè?
4: Klopt. Ik heb al redelijk wat dingen mogen meemaken, maar dit is toch wel uniek. Dit was heel erg leuk. Heb ik nog nooit gezien. Het enthousiasme, de toeters, het lawaai, het supporteren. Fantastisch.
3: Ja, ik zie achter je, zie ik de beker alweer rondgaan. Iedereen wilde mee op de foto. Ja, hoe hebben jullie het gevierd? Is het een kort nachtje geweest?
4: Ja, het is een korte nacht geweest, maar dat hoort ook. We hebben allemaal samen gevierd zoals het hoort. Even alle remmen los wil ik niet zeggen, maar toch even de spanning die eraf gaat. En gewoon, zo'n momenten komen niet vaak voor in je carrière, dus daar moet je maximaal van genieten.
3: En is het dan morgen al de knop om en naar volgend seizoen kijken? Blijf je in Zwolle?
4: Ik blijf in Zwolle inderdaad. Ik hoop van toch even enkele dagen een beetje te recupereren en dan inderdaad ja, terugbouwen naar volgend seizoen toe.
3: Oké, heel Bouzin, dankjewel. Jan-Willem en Benjamin, jullie horen het. De coach is heel blij, de stad is heel blij met de zilveren erepenning. Ik ga eens even richting het publiek eens kijken of ik nog wat mensen kan spreken hoe trots zij zijn. Hier zie ik een meneer met een Landstede Hammers sjaal. Meneer, u bent live op Radio Oost. Hoe blij bent u?
5: Hartstikke blij, hartstikke blij. Ja.
3: Was u gisteren ook aanwezig?
5: Ik was aanwezig, sterker nog, ik was DJ daar. Dus,
3: kijk, zullen we even iets van het geluid weglopen? Want dan kunnen de mensen ons denk ik nog wat beter horen.
0: Dat gaat prima, Jeroen, het is perfect.
2: Mooi sfeertje.
3: Okay. Ja. Nou, ja, een mooi sfeertje hoor ik al vanuit de studio. Ja, hoe heeft u het beleefd als medewerker?
5: Nou, medewerker / vrijwilliger. Maar het ging hartstikke leuk. Dus ik had echt kippenvel en echt tranen in mijn ogen toen ik het ding. Ik was natuurlijk ook in 2019, was ik er ook nog bij in Groningen. Dus dit is voor mij de tweede keer. Maar dit is echt speciaal, dit. Echt. Dus, ja.
3: Maar je zei al tranen in de ogen dus.
5: Ja, ik had tranen in de ogen. Kippenvel had ik echt. Dat vind ik echt geweldig, dit.
3: En dat er zoveel mensen op afkomen?
5: Vind ik ook mooi. Is echt, ik had niet verwacht, want 2019, toen ze ook de eerste keer moeilijk werden, hebben ze het ineens niet meegemaakt, dit zeg maar. Dus de eerste keer dat ik het zo zie.

0: Echt mooi, echt super.
1: Hartstikke goed, fijn om te horen. Ik ga nog even kijken of er nog een andere supporter hier is. Ja, hier zie ik nog een supporters.
2: Zeker.
1: Ja, hoe heeft u ervan genoten?
3: Nou, het was fantastisch. De competitie ging op en neer. Maar tegen de landskampioen, de huidige landskampioen Den Bosch, kwam Landstede als team heel erg in vorm. Met een hele goede leider, de trainer, die de coaching goed deed. Ja, en toen werd het heel spannend. Want Leiden, die verloor de eerste thuiswedstrijd. En toen dachten we, nou ja, dan gaan we de tweede winnen. En dan is best of five en dan winnen we de derde. Maar de tweede verloren we. En toen wonnen we de uitwedstrijd weer. Ja, en toen was het gisteren volle bak. Meer dan 1600 man, helemaal uitverkocht Landstede Centrum. Je voelde gewoon dat het ging lukken, alhoewel. Tot aan de rust stonden we 1 punt achter. Hè. Dus na 2 kwarts, 1 punt achter. En de derde kwart, maar zeker de vierde kwart namen we afstand. Omdat ze waren topfit. Alles werd afgeblokt en er werd gescoord. Ja, en daarna was het nog lang onrustig in Zwolle.
1: Dat kan ik me voorstellen. Veel plezier nog bij deze huldiging. Jullie horen het, Jan-Willem en Benjamin. Feestje hier in Zwolle. En het officiële gedeelte lijkt al een beetje voorbij. Maar iedereen is er nog om even gezellig na te genieten van deze historische prestatie.
4: Nou, vier nog even gezellig mee. Dankjewel, Jeroen Kuiper, bij die huldiging dus van de Landstede Hammers. De landstitel in het basketbal.

0: Zou het ook nog met de boot door de gracht gekund in Zwolle. De Landsteden Hammers die een feestje vieren. Rock the Boat worden van de Youth Corporation. Nou, dat feestje zal nog wel even duren in Zwolle. Wat kun je ondertussen beleven en meemaken in de rest van de provincie? Nou, we hebben er lang naar uitgekeken. Maar vanavond staat dus het wereldkampioenschap voetbal. In Mexico speelt de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. En sportjournalist Jesper Langbroek uit Hardenberg die schreef een boek over het voetbal in Mexico. Hij ziet dat de passie in dat land veel verder gaat dan hier in Nederland.
1: Het is misschien iets meer... het gaat wat dieper hier misschien, omdat het juist die problemen die ze in het land hebben, dat ze daar even aan kunnen ontsnappen door middel van het voetbal, dat het een soort afleiding biedt. En ook voor de spelers dus betere kansen biedt, dat het een zaak is van leven of dood. Dat zo'n Guti zegt van, als ik geen voetballer was geweest, had ik misschien niet meer geleefd. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo zou zijn bij spelers of bij supporters, dat we het echt zo intens beleven.
0: Nou, dat zo erg zal het er net niet zijn, maar we hebben gewoon iets minder geld. Dat is vaak het punt. Zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. En de selectie Mats Wiever, Wout Weghorst uit Borne en Tijani Reinders uit Zwolle. We hopen dat ze ook in het veld staan.
2: Ja, zeker. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Hè? Studenten van de Podiumacademie Twente treden in Zutphen op tijdens hun bandtour. Naast het laten zien van hun talent gaat het vanavond ook om het goede doel, de Liedjesfabriek, vertelt een van de studenten.
3: Hi, mijn naam is Julia Vlaskamp, tweedejaars student van de Podiumacademie Almelo. We reizen met onze tour van 10 geweldige bands door het oosten van het land om geld in te zamelen voor de Liedjesfabriek. Vanavond staan we de hele avond in de Hanshof te Zutphen en aanstaande zondag in het Culturus in Borne. Intree is volledig gratis, dus kom genieten van ontzettend veel muziek en jong talent en natuurlijk veel gezelligheid. Wil je een donatie doen? Kijk dan snel op www.podiumacademietwente.nl. Hopelijk zien jullie snel. Tot dan.
2: De Liedjesfabriek bezorgt zieke kinderen plezier en mooie herinneringen met hulp van muziek.
0: Vanavond kun je kijken naar een nieuwe aflevering van Toekomstmakers op TV Oost. Het gaat over innovatie in onze provincie met elke aflevering een ander thema. Vanavond gaat het over chips en dus niet de zoutjes bij de borrel. Maar de chipindustrie Nederland is daarin een van de grootste spelers ter wereld. En ook Twente speelt daarin een rol. Daarover hoor je onder meer Arne Leijnsen van het bedrijf Lionix uit Enschede. Die dus die chips maakt.
4: Hoe belangrijk is industriële revolutie, kun je bijna vragen. Maar uiteindelijk opent dat nieuwe applicatiedomeinen. Waarin we natuurlijk allemaal, AI vraagt meer bandbreedte. Niemand, iedereen wil overal online zijn. De smartwatches, de AR-VR-brillen. Dat is allemaal alleen maar mogelijk als je data ook kunt processen. Als je het ook kunt genereren. En als je dus ook werkelijk kunt zorgen dat je het licht krijgt waar je het wil hebben. En dat het ook doet wat het moet doen. Dus ja is het... voor de toekomstige vraag naar data en applicaties is het zeker essentieel.
0: Wil je meer weten van dit vaktermenfestival en snappen wat hij zegt? Dan kijk je naar Toekomstmakers op TV Oost vanavond.
2: Precies.
0: 11 uur.
2: Nog genoeg om over te leren. Ook op TV Oost vanavond weer een nieuwe aflevering van Plaats Delict. Het gaat over de zoektocht naar twee verdachten van een bedreiging en beroving in Dedemsvaart, vertelt presentator Jasper Lindner.
5: We zien op de beelden twee mannen daar minutenlang rondhangen. Ze zitten eerst op een vensterbank. Daarna gaan ze even bij een steiger zitten op het water. Of bij het water. En het lijkt erop dat ze aan het wachten zijn totdat die koffieshop gaat sluiten. En om 12 uur is dat zover. Dan lopen ze naar een steegje naast de zaak. En daar hebben ze dan hun gezichten helemaal bedekt. En zodra de medewerkers van de koffieshop naar buiten komen, pakt een van die mannen een vuurwapen uit zijn jaszak en richt dat meteen op de medewerkers.
0: Ja, dus die hadden we waarschijnlijk zoiets van, die dagopbrengst die is voor ons.
5: Nou, nee, want ze riepen eigenlijk gelijk meerdere malen om het horloge. Een van de medewerkers van die koffieshop droeg namelijk een Rolex-horloge. En terwijl een van de overvallers ze dus allebei onder schot hield, haalden de andere de Rolex van de pols van een van de medewerkers. En daarna zien we ze ook wegrennen. De Rolex die is dus nog niet teruggevonden. Het was al wel een oudje. En we laten vanavond een foto ervan zien. Want ja, misschien is die Rolex wel ergens te koop aangeboden.
2: En ook Plaats Delict zie je vanavond ieder uur op TV Oost.
0: En dan kijken we naar morgen. Middelbare scholieren debatteren dan in de Eerste Kamer tijdens het Johan de Witt scholierendebat. 6 teams gaan met elkaar in debat over onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, de rechtsstaat en de democratie. Een van die teams uit scholieren van het Reggestein in Nijverdal doet daar aan mee. En we wensen ze alvast veel succes.
2: Ben je net klaar met de examens? Heb je net je uitslag gekregen? Moet je alweer gaan debatteren?
0: Ja, nou, ik denk dat deze Zijn die al geslaagd of niet?
2: Dat weet ik nog niet. Misschien. Team Berg op tegen kanker uit Nieuw-Leuzen en Balkbrug. We klimmen morgen fietsend de Kaunertaler Gletscher in Oostenrijk. Met de sportieve uitdaging zamelen zij geld in voor KWF-kankerbestrijding. Dat doen ze voor onderzoek, hoop en betere behandelingen. De loodzware fietstocht bestaat uit een klim van 38 kilometer... naar een hoogte van ruim 2700 meter.
0: Het is wel een heel mooi gebied daar ook om te zijn. En Oogcafé Zwolle tenslotte organiseert morgen een informatiemiddag voor mensen met een visuele beperking of oogaandoening. Als het zich vermindert of zelfs verdwijnt van jezelf of van iemand in je omgeving, dan biedt die middag informatie over wat er dan allemaal nog wel mogelijk is.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: En dan kijken we nog even op de thermometers in de provincie. Want het is nu nog zo'n 14 graden in de kolonie, 13 in Hoog-Zutem en Kamperveen 12 graden. Het nieuws uit Overijssel, Benjamin Boogman.
4: Zorgverzekeraar Menzis gaat alle zorgaanbieders in de langdurige zorg strenger controleren. Het doel is voorkomen dat zorggeld terechtkomt bij criminele of onbetrouwbare partijen. Menzis zet daarvoor de zogenoemde wet Bibop in, vertelt de directeur.
5: Heel simpel gezegd komt het erop neer dat wij een check kunnen doen bij de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie of er iets niet met een organisatie in de haak is. Bijvoorbeeld dat er een strafblad is en de bestuurders veroordeeld zijn voor openbaar wapenbezit. Of dat er een gigantisch grote belastingschuld is die ze niet is terugbetaald. Ja, en dat zijn voor ons dan signalen om te zeggen, ho, als we dat horen, dan krijgt u geen contract bij ons.
4: Volgens Menzis proberen criminelen steeds vaker via de langdurige zorg geld te verdienen, onder meer door zorgfraude en witwassen. Bij ernstige signalen kan een contract worden geweigerd of stopgezet. De komende jaren worden zo'n 450 zorgaanbieders gescreend. Het is de eerste keer dat een zorgkantoor de wet Bibop op deze manier inzet. Bij 21 wethouders in onze provincie komen de nevenfuncties achter hun naam niet overeen met de nevenfuncties op de gemeentesite, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Wethouders zijn verplicht om al hun nevenfuncties open en eerlijk te delen, maar dit gebeurt dus niet altijd. Gisteren bleek ook al dat een aantal burgemeesters in Overijssel niet transparant is geweest over zijn of haar nevenfuncties. Deze politicoloog aan de Universiteit Twente vertelde daarover dat er meestal geen opzet in het spel is.
6: Eens in de zoveel tijd wordt weer bekend dat het niet netjes wordt gedaan en dan wordt er weer beterschap beloofd en dan worden al die websites weer netjes aangevuld. Maar ja, we zijn nu weer een paar jaar verder en dan blijkt toch dat mensen heel erg slordig zijn op dit soort punten. Nou, ik denk dat het vooral is dat men er niet genoeg bij stilstaat dat dit gewoon transparant moet zijn. Ik denk dat het vooral slordigheid is van de bestuurders en ambtenaren die eromheen zitten die er ook niet bij nadenken dat dat dan netjes op de website moet worden gezet.
4: Op oost.nl zie je om hoeveel wethouders het per gemeente in Overijssel gaat. En het is je vast niet ontgaan, het WK voetbal begint vanavond en ook onder de schooljeugd in Borne neemt de oranjekoorts toe. Niet alleen omdat Wout Weghorst en Mats Wiever dorpsgenoten zijn en in de selectie van Nederland zitten, maar ook omdat het zelf een eigen WK-toernooi organiseert. De kinderen maakten hun eigen shirts om zo een WK-deelnemer voor te stellen. Maar ja, mogen de kinderen eigenlijk zelf wel naar het echte WK kijken? Veel van de wedstrijden worden namelijk laat in de avond of in de nacht gespeeld, omdat het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is.
7: Ik mag niet alles kijken.
8: Oh, daar ben je niet mee eens volgens mij?
7: Nee, ik hoop dat ik mag kijken.
8: Dat is nog even spannend.
7: Ja. Moet ik eerst even naar bed en daarna mag ik niet kijken.
8: Oh, je moet toch eerst even slapen?
7: Ja.
8: Kan je nog wel slapen van de spanning?
7: Dat weet ik niet. Denk het niet. Van de leraar, die zei dat we konden kijken, dus.
8: Dus de leraar zegt dat het mag, maar wat zeggen papa en mama dan?
7: Nee.
4: De openingsceremonie van het WK voetbal is straks om 19:30. Om 21:00 is de allereerste wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
3: Oké, de wegen zijn filevrij. Dus snel door naar het weer, want er komt nog een beetje regen aan, Margot.
9: Er komt wat regen aan. Ja, we hebben natuurlijk tot nu toe ook buien gehad. Vooral gisteren en eergisteren, code geel. Vandaag vanmiddag een enkele bui. In Almelo ook nog eentje met onweer. Maar wat er nu aankomt is gewoon gestage regen. En ook langdurig. De hele avond, de hele nacht valt er af en toe regen of motregen. Daarbij wordt het niet kouder dan 12 of 13 graden bij een matige zuidwestelijke wind. En zelfs morgen is het nog bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Soms is het ook wel eventjes wat droger, maar het duurt heel lang voordat het helemaal droog is geworden. Verder waait er morgen een matige wind uit west tot zuidwest en de temperatuur ligt net ietsjes hoger dan vandaag, 18 of 19 graden. En dan in het weekend en maandag blijft het nog even wisselvallig en aan de koele kant. Soms valt er een bui, vooral in het weekend, maar de zon die komt er ook weer bij kijken. Verder is het koel, want zaterdag waait er een stevige westelijke wind, wordt het maximaal 18 graden. En zondag en maandag blijft de wind zelfs een beetje uit het noordwesten komen. Pas vanaf dinsdag, als de wind gaat draaien naar de zuidhoek, dan wordt het eindelijk warmer en echt zomerweer.
3: Dankjewel, Margot.
9: Graag gedaan.
10: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
3: De 6 voor 7 over die examenstress. Ja, nou, de afterstress van het examen. Want het belletje, ben je geslaagd of niet, dat was vandaag voor velen.
4: Tienduizenden middelbare scholieren konden eigenlijk niks anders doen dan zitten en wachten. Sit and Wait van Sydney Youngblood.
3: En voor sommigen viel er wat te vieren. Congratulations, Cliff Richard komt zo voorbij.
4: En daarom was het voor hen een prachtig mooie dag, gezongen door Daniel Loos.
3: En met Cool and the Gang gaan we het feestje vieren, de Celebration.
4: En we hopen toch dat heel veel middelbare scholieren dit niet gaan doen, maar de Bukkers die hebben er wel over gezongen. Feesten, drinken, roken tot laat.
3: Nou, vooruit voor één keertje dan. Vanmorgen eerst nog moesten worden gebeld. En Sugarloaf en Jerry Corbetta zingen daarover Don't Call Us, We'll Call You.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas,
2: ja.
1: Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 over de geslaagden van vandaag. Vanmorgen zaten ze nog in spanning. Kan ik dan niet zelf bellen of ik geslaagd ben? Nee. Don't call us, we'll call you, draaiden we al van Sugarloaf.
2: Sydney Youngblood en Sit and Wait hoor je ook al.
1: En de felicitaties zijn al binnen van Cliff Richard. Je hoorde net, congratulations.
2: Wij wensen alle middelbare scholieren die geslaagd zijn natuurlijk een hele leuke celebration. Net als Cool and the Gang.
1: En Buckus gaat met z'n feesten, drinken en roken tot laat. Op deze prachtig mooie dag, Daniel Loos.
3: Wat heb je het weer reet spannend gemaakt, maar je bent geslaagd.
4: Je bent geslaagd.
5: Ik ben geslaagd.
3: Je bent geslaagd. Ja.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Ja, wij vonden hem zo ongelooflijk leuk dat we dachten, we bellen je even op om te vertellen dat je een prijspakket hebt gewonnen. Applaus! Ik heb meteen helemaal zin in eigenlijk als ik dit zo hoor.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in bij...

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1972? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
3: Na het feest en drinken en roken en te laat.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
5: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
4: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
6: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
4: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: Morgen zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater de Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasha en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Morgen op TV Oost.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag. Voor de

0: office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar de afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op de afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
4: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
2: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Voor de

0: Office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
5: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
4: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
6: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
4: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad.
0: Ja. De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: start de motoren. Zondag kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag, 80 jaar Henk Wijngaard op TV Oost.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: thinking she's gonna be leaving today. Sylvia's mom.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: NPO Radio 1. Vast. Daar vind je informatie die...
3: doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Nog 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigt er met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zijn medewerkers bedreigden, vernederden, met camera's controleerden en mogelijk afluisterden, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd en dat de defensieuitgaven niet genoeg stijgen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, autotaalglas.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
12: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar nu het bijna begint, voel je de spanning toch steeds meer toenemen. En zondag zal dat al helemaal zo zijn. Dan voel je bijna per uur dat het grote moment gaat naderen en klopt het hartje steeds meer in de keel. Want of je nou een liefhebber bent of niet, het blijft toch een evenement dat onze verdeelde samenleving weer even wat dichter bij elkaar brengt. En waar zelfs de koeien hun adem van zullen inhouden. Want maandag begint die eindelijk. De week van het platteland. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het Europese migratiepact dat morgen van kracht wordt belooft strengere controles aan de buitengrenzen en snellere procedures. Maar zal dat in de praktijk ook werkelijk zo zijn? De Belgische oud-rechter Mark Bossuyt heeft daar grote twijfels bij. 10 jaar geleden deed NOS-verslaggever Kees Broeren verslag van de ebola-uitbraak in Liberia. Wat voor lessen zouden we uit die epidemie kunnen trekken voor de huidige ebola-uitbraak in Afrika? En morgen begint in Engeland het WK cricket voor vrouwen. Met voor het eerst een Nederlands team. Ik spreek later deze uitzending met twee van onze oranje speelsters. En om 11:55 gaat het over de gemeentes die de meeste verkeersboetes hebben opgelegd. Op 1 staat Amsterdam, op 3 Rotterdam. Maar wie staat er op 2? Maar eerst naar Mexico-stad, naar de openingswedstrijd van het WK, Mexico-Zuid-Afrika. Verslaggever Mark Kloostra is er. Ja, ik zeg

0: En toen de 2-0 viel halverwege de tweede helft, toen was het wel gedaan. En daarna nog twee rode kaarten. Eerst eentje voor Zuid-Afrika. Die moesten toen met z'n negenen verder tegen 11 van Mexico. Die speelde dat niet helemaal goed uit, want in de extra tijd moesten zij ook nog een keer in de noodrem trekken. En toen ook nog daar rood. Dus uiteindelijk 3 rode kaarten en 2 doelpunten. 2 van Mexico, gemaakt door Quiñones en door Jiménez, de spits. En daardoor winnen zij dik en dik verdiend met 2-0 hun openingswedstrijd in hun Mexico-stad. Want Mexico is een van de 3 gastlanden. En die 85.000 op de tribune, die hebben een uitmuntend gezellige avond gehad. Of middag eigenlijk, daar in Mexico. En zij winnen dus de eerste poolwedstrijd. En mogen hierna tegen Zuid-Korea en Zuid-Afrika, dat dus verliest en 2 keer rood zag, mag het gaan opnemen tegen Tsjechië.
1: Mark Kloosstra, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: En dan nu het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Donderdag 11 juni.
1: Een tragisch ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Kinderen die op schoolkamp waren, zijn aangereden door een auto. 3 leerlingen en een docent kwamen om.
3: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Ja, één boel van verdriet.
1: Er liggen ook nog 3 kinderen zwaar gewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Maar, zo zegt de politie,
4: ja, er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek.
1: Er is een verdachte aangehouden, alleen
4: wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
1: De burgemeester probeert slachtoffers en nabestaanden te helpen.
5: Ze spreken, er voor ze zijn, kijken wat je allemaal voor hen kan doen. En dat is het allerbelangrijkste.
1: Opnieuw een klap voor de Britse premier Starmer. Zijn minister van Defensie John Healey is opgestapt.
6: The resignation of John Healey as Defence Secretary is a massive, massive blow for a weakened Prime Minister.
1: Eerder vertrokken al andere kabinetsleden en de druk op Starmer om op te stappen is groot. Healey schreef op X dat de premier te weinig geld wil uittrekken voor Defensie.
7: I am being forced to make decisions that would reduce the readiness of our forces and could make the country less safe.
1: In zijn ontslagbrief schrijft Healey dat er in deze tijd van geopolitieke spanningen veel meer geld naar defensie moet. Zo zegt deze verslaggever van Sky News.
8: There could be an attack from Russia against a NATO ally by 2030. If that is truly what is believed, then why is the government not spending more faster?
1: Het WK voetbal is begonnen met een openingsceremonie in
9: Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.
1: Veel Mexicanen zijn trots dat dit WK onder meer in hun land wordt gehouden.
10: I'm actually from this neighborhood, so I live actually close to the stadium, so this is going to be an amazing experience for me.
1: De openingswedstrijd was tussen Mexico en Zuid-Afrika, dat hoorde u al. Maar veel Mexicanen konden daar niet naartoe, want de kaartjes zijn te duur.
11: Yes, it's very expensive.
12: The people here, they're not going. The people going is they have a lot of money.
1: En het was een spannende dag voor eindexamenleerlingen.
13: Probeer jezelf bezig te houden, maar nog steeds blijf je er alleen maar aan denken. Maar niet stilzitten op de bank wachten, want dat helpt ook helemaal niet.
1: Anderen twijfelden of ze überhaupt de telefoon zouden opnemen.
14: Ik durfde niet op te nemen. Ik dacht, als ik opneem, dan weet ik of ik geslaagd ben, maar ook als ik gezakt ben.
1: Maar het is ook een bijzondere dag voor docenten.
15: Het is de leukste dag van het jaar, echt waar. En het is ook een beloning voor het harde werken van de leerlingen.
1: Eerst belden ze de leerlingen die waren gezakt en daarna...
16: Jongen, het is je gewoon helemaal gelukt. Je bent geslaagd.
17: Nee, nee, wat?
18: Ik mag je feliciteren, je bent geslaagd.
19: Hey. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja.
1: En de krant van morgen, Jan van der Putten.
20: Klanten van telecombedrijf Ziggo hebben een probleem. Vandaag was er een storing, staat in de Telegraaf. En nu zijn alle opgeslagen wachtwoorden permanent verwijderd.
1: Bij Ziggo kun je een beveiligingspakket nemen dat beschermt je apparaten en accounts tegen virussen, phishing, malware en datalekken.
20: Volgens Ziggo is een aantal klanten inderdaad de wachtwoorden kwijt. Hoeveel klanten, dat zegt het bedrijf niet.
1: Hoe zou u het vinden als de gebruikersbus bij u in de straat komt staan? In de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost moeten ze er niets van hebben, staat in het Parool.
20: In de gebruikersbus, een omgebouwde camper, kunnen verslaafden drugs gebruiken. En mensen uit de buurt zeggen dat er nu al veel overlast is van diefstal, agressieve bedelaars en junks.
1: Een ondernemer zegt, straks is dit de Zeedijk uit de jaren 80.
20: Morgenmiddag getuigt oud-premier Rutte voor de enquêtecommissie Corona. En NRC gaat er eens goed voor zitten.
1: Rutte staat bekend op zijn behendige manier van vragen ontwijken.

0: Een vraag die hem niet bevalt? Dan kijkt hij weg.
1: En een andere keer prijst Rutte de vragensteller en dan doet het antwoord er eigenlijk niet zo toe.
0: Hou hem bij de les, adviseert Kamerlid Tom van der Lee, vroeger van GroenLinks. Bouw de vragen zorgvuldig op, dan kan hij niet makkelijk wegkomen.
1: Zondag gaat het in een referendum in Zwitserland over bevolkingsgroei, lezen we in Trouw. De uiterst rechtse Zwitserse Volkspartij heeft een voorstel.
0: Een maximum aantal inwoners van 10 miljoen in 2050. Meer komen er niet in. Zwitserland zit nu op 9,1 miljoen inwoners.
1: De Volkspartij sloeg eerder nogal racistische taal uit bij dat plan. Maar inmiddels spreekt de partij over duurzaamheid, drukke treinen en de overspannen huizenmarkt in Zwitserland. En het voorstel krijgt nu bredere steun.
0: Misschien beseffen we het niet, maar op het WK is Nederland het op één na best vertegenwoordigde land. Er doen 67 spelers mee die in Nederland zijn geboren. Verspreid over 10 selecties. Staat in het AD.
1: En de stad die het best is vertegenwoordigd is Rotterdam. Maar liefst 13 spelers komen uit de Maasstad. Deze.

0: Dusty Springfield, spooky. Morgen treedt het Europese Migratiepact in werking. Strengere controles aan de buitengrenzen, beperkingen om door te reizen en snellere procedures. Maar in de praktijk zal het juist ingewikkelder en trager worden, denkt Mark Bossuyt, emeritus rechter in België. Goedenavond, meneer.
1: Goedenavond.
0: Wat is volgens u het grootste probleem met dit nieuwe migratiepact, meneer Bossuyt?
1: Wel, ik denk dat het op zichzelf onbetwistbaar een vooruitgang is. Mm-hmm. En we moeten ons ook bewust zijn dat het bijzonder moeilijk is geweest om daartoe te komen. Want we zijn met 27 landen, die worden in verschillende mate en op verschillende wijze met dat probleem geconfronteerd. Mm-hmm. Het is een delicate kwestie, dus om daar overeenstemming over te verkrijgen, dat was niet makkelijk. En dat heeft ook 8 jaar geduurd. Dus het is...
0: Dat is positief.
1: Wat mij betreft... Het is positief en het is onbetwistbaar een vooruitgang met wat we hadden. Maar ik geloof niet dat het voldoende is. Dus we moeten nu niet denken, kijk, van nu af aan is het probleem opgelost en kunnen we de situatie de baas.
0: En wat is precies uw bezwaar?
1: Wel, ik denk dat de procedures vooral nog veel meer moeten vereenvoudigd worden. De hele asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Uh-huh. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
0: Ja, want u hebt er wel eens eerder gezegd en geschreven, die rechters staan niet in contact met de realiteit. Waar zou dat uit blijken volgens u?
1: Wel, zij zien onvoldoende in wat de consequenties zijn van de arresten die zij vellen. Dat is allemaal goed wat de principes betreft, maar er kan daarna veel te makkelijk misbruik van gemaakt worden.
0: Kunt u een voorbeeld geven?
1: Wel, ik zou zeggen, neem de hele zaak van de Dublin-overeenkomst. Volgens Dublin moet dus iedereen behandeld worden in het land via de welke de Europese Unie of Schengen is binnengekomen. Mm-hmm. En dat is nu allemaal onderworpen aan rechterlijk toezicht.
0: Ja.
1: En het probleem is niet dat die rechters vaak zeggen, u mag dat niet doen. Het probleem is dat er duizenden gevallen zijn waar die rechters zich moeten over uitspreken. Dat is het probleem. Dat neemt veel tijd in beslag en ondertussen moeten die mensen allemaal opgevangen worden. Dat zorgt dan voor grote achterstanden, voor vertragingen, en dat zou drastisch moeten vereenvoudigd worden.
0: U uit al jaren kritiek, hè, op de rol van de rechters. Kreeg u veel bijval de afgelopen jaren?
1: Wel, in het begin helemaal niet. Werd mij gezegd, meneer Bossuyt, u staat alleen met uw kritiek. En zelfs de regeringen hebben geen problemen. De regeringen vinden het allemaal goed wat wij doen.
0: Oh ja.
1: En dan ja, dan hebben we gezien dat op 22 mei vorig jaar er plotseling 9 regeringsleiders waren die zeiden, we hebben toch wel problemen. Ja, en dan was het kort te klein, zou ik zeggen. Dan was het, oh, heiligschennis, hoe durven ze kritiek leveren op de rechtspraak van het Hof? Dat mag toch niet, dat is heiligschennis. Mm-hmm. Wel nee, ik denk, als zoveel regeringen dat inzien, en op 10 december waren ze al met 27 en 19 van de Europese Unie, dat is 2/3. Ja, dan zal het toch wel een probleem zijn, zeker.
0: Ja. Pleit u ook voor het herschrijven van het verdrag voor de rechten van de mens?
1: Het verdrag herschrijven, nee. Maar wel denk ik dat het goed zou zijn om het verdrag aan te vullen met een protocol die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: Ja. En wat hebt u uiteindelijk voor oplossing voor ogen?
1: Wel, zaken waar men kan zeggen, kijk, de tekst laat dat natuurlijk toe, die interpretatie van het Hof, maar een andere interpretatie is ook mogelijk. En dan zouden minder rechterlijke tussenkomsten vereist worden, zodanig dat die procedure niet zo zwaar zou zijn zoals ze nu is.
0: Maar uiteindelijk zegt u, de rol van de rechters moet worden ingeperkt. Dat is waar het op neerkomt.
1: Wel, ik denk dat ze in zekere mate moet bijgestuurd worden. Hè. Dat ze moeten inzien dat sommige zaken het altijd maar moeilijker maken, het altijd maar jurisdictioneler maken, dat dat niet overeenstemt met de behoeften die we hebben voor asiel. Zo'n procedures zijn ideaal zolang u 100 aanvragen hebt per maand. Maar wanneer u 1000 hebt, of wanneer u 4000 hebt, of nog meerdere duizenden hebt, dan gaat dat niet meer. En dat schijnt men onvoldoende te beseffen.
0: Ja. Professor Mark Borsuit, dank u wel voor uw toelichting.
1: Graag gedaan.

0: John Mayer, Heartbreak Warfare. De huidige ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale noodsituatie. 10 jaar geleden deed oud-NOS-correspondent Kees Broeren verslag van een ebola-uitbraak in West-Afrika. Goedenavond, Kees.
1: Hallo.
0: Jij en je cameraman Marco Prins wonnen toen de Tegel, een grote journalistieke prijs voor jullie reportages uit Liberia, dat zwaar was getroffen door ebola. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit een van die reportages.
2: Dit werk is voor de mensen van het Liberiaanse Rode Kruis altijd bijzonder moeilijk en lastig. En extra moeilijk wordt het ook op plekken als hier, waar de emoties hoog oplopen en de familieleden moeite hebben, zo niet weigeren, om hun geliefde overledene weg te geven voor crematie.
0: Dit was meer dan 10 jaar geleden. Ik zie je heel ingespannen luisteren. Volgens mij voelt het als vorige week voor jou.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik zie het hele tafereel zie ik voor me.
0: Wat zie je dan?
1: Nou, het regende.
0: Ja.
1: We stonden daar ook bijna geïmproviseerd te filmen. We werden er overvallen. Het was natuurlijk een hele emotioneel geladen situatie. Ja. Die mensen in Liberia die de opdracht hadden van het Rode Kruis om een waarschijnlijk aan ebola gestorven iemand weg te halen in een bodybag. Want vanwege het besmettingsgevaar moest dat zo snel mogelijk gebeuren. En dat leidde tot een enorme consternatie in het huis en daarna in de buurt. Dat hoor je op de achtergrond ook, hè? Die vrouwen in rouw en schrik en alles. En ja, dat werd steeds harder en steeds luider ook. En ja, dat komt al gewoon terug. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En is dat ook iets wat je zit er vakmatig naar te luisteren, maar het doet misschien ook wel meer?
1: Laat ik het zo zeggen. Je denkt dan, het gemak waarmee we toen besloten, nou, we gaan daar naartoe, we gaan dat doen. En wat er dan daarna allemaal gebeurd is zo in de wereld, ook met de andere epidemieën en pandemieën. Hebben we natuurlijk zelf als westerse wereld met corona te maken gehad. Net als de rest van de wereld ook. En de hele verandering van hoe daarop gereageerd wordt. Ja, dat gaat dan allemaal mee. En dat komt dan wel in zo'n fragment weer naar boven.
0: Uiteindelijk vielen er in 5 verschillende landen 11.000 doden.
1: Ja.
0: Dit was in Liberia. Een paar maanden later ging je ook naar Sierra Leone, toch?
1: Ja, met Sven Thorfinn was dat. Ja, de fotograaf en cameraman natuurlijk voor de Volkskrant en de NOS werkte.
0: Als je de beelden bij dit fragment ziet, dan zie je dat je daar midden in een dorp staat tussen boze mensen in.
1: Ja.
0: Terwijl de ebola-doden worden weggedragen. Maar je draagt geen beschermende kleding, je draagt geen mondkapje. Was je niet bewust toen van de grote risico's?
1: Het werd in die zin niet van ons gevraagd. En ook dat is een heel groot verschil met nu. Ik zag een foto van Declan Walsh. Dat is de Africa Bureau Chief van de Washington Post. Die zit tegenwoordig in Cairo, maar ik heb hem ook nog meegemaakt toen hij in Nairobi woonde. En die is dan naar Oost-Congo gegaan vanwege de uitbraak daar van deze ebola-variant. En ik zag een foto van hem en hij zag eruit als iemand, als een arts, helemaal ingepakt als een buitenaards wezen. Zoals in 2014, toen wij in West-Afrika waren, de artsen en verplegers er wel uitzagen. Maar wij inderdaad niet. We hebben bijvoorbeeld voor de NOS hebben we in Sierra Leone een filmpje gemaakt van een gezin dat in quarantaine zat in een volkswijk. En dat ze in quarantaine zaten bleek dan uit het feit dat er een soort wasdraad om de tuin was gespannen.
0: Oh ja, dat was
1: en dan zie je op de beelden dat ik met mijn microfoon daar overheen die man vraag, en hoe gaat het nu?
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar Nederland gekomen. Dat was een inzamelingsdag. En de NOS dacht het misschien wel handig om iemand ook uit het gebied zelf te hebben.
0: Ja, want er was een tv-inzameling.
1: En daar stond ik gewoon vrolijk naast Rick van de Westlaak te vertellen dat, nou, met mij ging het goed. En het was inderdaad allemaal heel hevig. Maar je kunt je dat niet voorstellen. Het zou nu onmogelijk zijn om niet meteen in quarantaine te moeten.
0: Zo naïef waren we toen nog.
1: Ja, of misschien zo ontspannen wel, Koen.
0: Ja? Ja? Nou ja, maar ebola was toen net zo gevaarlijk als het nu is, toch?
1: Ebola is real, hoorden we steeds. Wash your hands, ebola is real. En grappig genoeg was dat een kreet die toen al belangrijk was voor mensen. Om te horen van, het is dus echt. En dat probeert men nu ook de mensen in Oost-Congo duidelijk te maken, dat het echt is. Maar het is niet zo makkelijk om ze daarvan te overtuigen, want tijden zijn veranderd.
0: Je temperatuur werd wel gemeten op het vliegveld, hè?
1: Ja, zeker. Ik geloof maximaal 37,5, anders kwam je er niet in. Maar ook maximaal 37,5 graden kwam je er niet uit. Dus namen we een paar paracetamol of aspirintjes.
0: Om een beetje de eventuele koorts te
1: even te laten zakken. En dan zat je op het vliegtuig en dan was je weer oké.
0: Maar dan heb je ook gewoon misschien wel heel erg geluk gehad.
1: Ja, dat denk ik. Dat is in het algemeen het wel vaker heeft gegolden voor bepaalde klussen. Maar nogmaals, ik persoonlijk geloof dat als je er redelijk ontspannen mee kunt omgaan, dat het geluk ook een beetje kan helpen soms.
0: Ja, maar ja, goed, ebola maakt niet veel onderscheid tussen mensen, denk ik.
1: Absoluut niet, nee.
0: Dat was ebola toen, 10 jaar geleden. Hoe verloopt die ebola-uitbraak nu, als we kijken naar Congo en Oeganda?
1: Ik denk dat het nog lastiger is voor hulpverleners om in dat gebied, ik ken dat ook goed uit de tijd dat ik in het continent werkte, Oost-Congo, met name, meer nog dan Oeganda, heel lastig is om daar gewoon toegang te krijgen tot mensen. Om allerlei redenen. Er zijn weinig wegen. Er is eigenlijk geen bestaande infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg. Dus dat moeten dan kliniekjes voor opgebouwd worden. Mensen zijn moeilijk te bereiken. En het wantrouwen van mensen is ook enorm sterk. Veel sterker dan dat bijvoorbeeld in 2014 in West-Afrika was.
0: Er zijn tot nu toe 91 doden. Dat lijkt heel erg mee te vallen met die 11.000 toen, hè, in West-Afrika.
1: Ja.
0: Maar is dit de stilte voor de storm, denk je?
1: Nou, ik hoop natuurlijk, maar denk ook een beetje dat het mee zou kunnen vallen. En nou ga ik een hele grote disclaimer inbrengen. Ik ben niet van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben geen arts, ik ben geen verpleegkundige. Maar ik kijk naar andere facetten dan van het nieuws en hoe die epidemie daar zich blijkbaar ontwikkelt. Kijk, Stichting Vluchtelingen heeft gewaarschuwd dat het wel naar 10 landen kan overslaan. En ik denk dat als je een blik op de kaart werpt, dat begrijpelijk is, zo'n opmerking. Hè? Want dat gebied grenst met Oeganda erbij aan de Centraal Afrikaanse Republiek, aan Zuid-Soedan, aan Ethiopië, aan Rwanda, aan Burundi en noem maar op. Maar de vraag is of mensen dan ook massaal die kanten allemaal zullen opgaan. Het zijn arme mensen en arme mensen reizen niet makkelijk. Als ze daar dan bereikt kunnen worden, en wie weet komt er ook een vaccin of een medicijn, dan zou het hopelijk nog wel een beetje kunnen meevallen.
0: Er zijn veel landen in Afrika, 54 in totaal. Ken jij dit gebied ook?
1: Ja, ik ken Oost-Congo heel erg goed. Ja? Heel vaak geweest.
0: Ja. Ja. En is dat is fundamenteel anders dan West-Afrika?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, kijk, als je in Liberia bent, en je bent, zoals wij in Monrovia met name, de hoofdstad, dan heb je toch wel een bepaalde vorm van hulpverlening die daar mogelijk is. Mm-hmm. En die een beetje lijkt op, zoals we die bijvoorbeeld in Nederland kennen, met alle verschillen tegelijk bij. Maar als je in Oost-Congo bent, dat is toch voornamelijk een plattelandsgebied, er is heel erg weinig. En dan wordt het ook gewoon heel erg moeilijk, nogmaals, om mensen daar te bereiken en die hulp ook echt ter plekke te laten komen.
0: Ja. Er is fel verzet tegen hulpverleners. Zijn klinieken in brand gestoken. Ja. Hoe moeten we dat duiden?
1: Nou, ik kom maar even terug op wat ik zei. Hè. In Sierra Leone hoorden we dan, Ebola is real, wash your hands, Ebola is real. Mensen zeggen van, ja, bijvoorbeeld in Oost-Congo nu, want is het echt wel waar? Is het echt wel zo ernstig? Of is het toch misschien weer een complot van witte mensen in rare pakken die ons ziek proberen te maken? En als dat op een gegeven moment in de hoofden van mensen gaat spinnen, en er komt dan ook het verdriet bij en de rouw om mensen die zijn overlijden, dan kan het ook gewoon uit de hand lopen. Dus dat wordt nog moeilijker om mensen hulp te geven.
0: De EU trekt 16,5 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Maakt de eurocommissaris vandaag bekend na een bezoek aan Congo. Is dat genoeg, voor zover jij dat kan inschatten?
1: Nee.
0: Het klinkt als een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is het absoluut. En ook de vraag hoe geld dan besteed zou worden. Misschien wel om te voorkomen juist inderdaad weer dat het virus de grens niet overgaat. Dat zag je ook in 2014, Barack Obama was toen president van de Verenigde Staten. Liberia heeft natuurlijk als vrijgemaakt land met Amerika te maken. En Obama was er heel snel bij om iets te doen voor zijn mensen, zo gezegd. Maar tegelijkertijd vooral omdat hij te horen kreeg van, je moet alles doen om tegen te houden dat mensen in de Verenigde Staten met ebola terechtkomen. En het zou zomaar kunnen dat geld, wat je zegt, die druppel op de goede plaat, misschien zelfs ook wel in Oost-Congo voor een deel daarvoor besteed wordt.
0: Is dit nou een uitbraak die het ook in zich heeft om een pandemie te worden?
1: Dat kan als het zich echt zo zou gaan verspreiden als bijvoorbeeld Stichting Vluchteling vreest. Mijn inschatting nogmaals is dat die kans niet zo groot is. Met de disclaimer, ik ben geen medisch deskundige. Uh-huh. Maar kijkend naar hoe het tot nu toe verloopt. Bijvoorbeeld vandaag ook geen nieuwe besmetting in Oeganda, wat dan toch ook een brandhaard is. Dat is veelzeggend. Dus dat geeft mij toch lichte hoop dat het wellicht bij een lokale epidemie blijft.
3: Ja. Het was mooi en verhelderend om met je te praten, Kees Broeren, oud-Afrika-correspondent en schrijver. Dank je wel.
1: Jij ook bedankt.

0: James Taylor, Mexico. De kop is eraf. Het WK voetbal 2026 is begonnen met een spannende wedstrijd. In het stadion in Mexico stad is Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
1: Goedenavond.
0: Hoe is de openingsceremonie verlopen vanavond?
1: Nou, heel goed. Er was sowieso voorafgaand aan de wedstrijd best wel wat spanning bij de Mexicaanse regering over dat er protesten zouden kunnen zijn die de wedstrijd zouden kunnen verstoren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Het stadion zat stampvol. Er waren optredens van Mexicaanse groep van de bekende mariachis, hè, met de grote hoeden en de gitaren. Ja. Van artiest als Shakira. Dus dat was een enorm spektakel. En daarna was het tijd om te voetballen. En ook dat is voor Mexico goed verlopen.
0: Ja. Is dit een WK iets wat enorm leeft in Mexico?
1: Nou, nu, na vandaag denk ik wel. De afgelopen tijd was het wat minder. Er waren dus hele zware protesten van onder meer leraren die salarissen eisten. Van families van vermiste Mexicanen die aandacht voor hun problemen vroegen. Mm-hmm. Dat was enorm aan de hand. Dus, en dan had je daarnaast ook die hele negatieve, ja, dat nieuws wat uit de VS kwam van mensen die niet het land binnen werden toegelaten, spelers, scheidsrechters. Dus er hing een heel negatieve sluier overheen. Maar nu Mexico vandaag gewonnen heeft, en als je ook op de feest zag dat stadion, ja, dan kan je toch wel spreken dat het WK wel echt leeft in Mexico.
0: Voor het eerst wordt een WK in 3 landen gespeeld. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen over hoe dat gaat verlopen?
1: Nou, dat zorgt er dus mede.
0: Nu val je even weg. Sorry Boris, ja. Je viel even weg. Ik vroeg wat de verwachtingen zijn.
1: Ja, die zijn niet zo heel hoog. Kijk, de meeste wedstrijden, en met name de belangrijke wedstrijden, worden in de Verenigde Staten gespeeld. Mexico en de VS hebben momenteel niet zo'n goede band. Natuurlijk met het migratiebeleid van Trump dat ook veel migranten uit Mexico in de VS raakt. Dus het is een beetje een verdeeld WK. Er komt ook nog eens bij dat het enorm dure ticketprijzen zijn, waardoor heel veel mensen die graag naar een wedstrijd zouden willen gaan, niet kunnen gaan. Een beetje een exclusief toernooi. Ja. Dus ja, het is een toernooi dat ze samen organiseren, maar wat eigenlijk apart van elkaar gespeeld wordt.
0: Ja. En wie zitten er dan wel op de tribune?
1: Nou, mensen die het kunnen betalen. Kijk, de tickets van voor de groepswedstrijden van Mexico, de gemiddelde goedkoopste kaartjes van het moment zijn ongeveer $1000, $1500 zelfs. Ja. Nou, als je kijkt naar het gemiddelde salaris in Mexico, van het maandsalaris ligt rond de $600. Dus ja, dat zijn mensen die het kunnen betalen. De armere mensen kijken in de kroeg, op plein of gewoon thuis. En ja, dat zien we toch ook in de Verenigde Staten bij de wedstrijden daar, Canada waarschijnlijk ook. Het is een toernooi voor de mensen die het kunnen betalen. En voetbal is al lang niet meer een sport van het volk.
0: Nee. Trump laat zich vaak negatief over Mexicanen uit. Wat hoor je op hun beurt over Trump bij jou?
1: Nou, die is niet populair hier. Hij praat laatdunkend over Mexicanen. Hij praat laatdunkend over het toernooi. Hij praat laatdunkend over de president Sheinbaum. Hij heeft gedreigd met militaire interventie. Daar maak je jezelf niet populair mee. De Verenigde Staten hebben sowieso een geschiedenis als het gaat om interventies in Mexico. Dus hij is zeker niet populair. En dat maakt dat zo'n toernooi nog raarder is. Want toen het werd aangekondigd dat ze dit samen gingen organiseren, hadden ze het echt over eenheid. En nu heb je presidenten die onder elkaar de tent uitvechten.
0: Dus het heeft de landen eerder uit elkaar gespeeld dan bij elkaar gebracht?
1: Nou, het WK niet per se, maar het WK was natuurlijk een perfect moment om te laten zien dat Noord-Amerika een eenheid is. Hè? Mexico, Canada en de. En nu zien we dat totaal niet het geval is. Sterker nog, ze schelden op elkaar. En ja, dan is zo'n toernooi wat eenheid moet uitstralen, wat vrolijkheid moet uitstralen, wat een fijne voetbalwereld moet uitstralen. Ja, dan is dat toch wel heel een raar signaal als de wereldleiders op elkaar zitten te fitten.
0: Ja. Heb jij zelf enig idee? Ja, dat is altijd een beetje glazen bolachtig. Maar durf je een voorspelling te doen wie er gaat winnen? Dit toernooi? Nu ben je of heel diep aan het nadenken of gewoon weg. Ja, ik hoor
1: je.
0: Ik
1: ben er nog steeds.
0: Je bent er. Kon je mijn vraag verstaan? Of je een voorspelling durft te doen wie er gaat winnen? Nou, volgens mij is Boris weer weg. In elk geval, dank je wel, Boris van der Spek. Dank je.

0: Patrice, Good Vibrations. Het WK voetbal is begonnen, maar morgen begint er nog een wereldkampioenschap. Het WK cricket voor vrouwen in Engeland. Met voor het eerst een Nederlandse deelname. En ik heb het genoeg om met twee spelers te praten. Ze zijn in Birmingham met de ploeg. Goedenavond, Frederik Overdijk en Robine Rijke.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, Robine, het Engelse voetbalelftal doet ook mee aan het WK. Wordt jullie cricket-toernooi niet helemaal overschaduwd in de media door dat voetbal?
2: Nou, ik denk hier in Engeland leeft cricket echt heel erg. Dus ja? Op straat overal zijn er posters. Het is overal op tv. Er zijn events. Dus hier leeft het echt heel erg. En we hopen natuurlijk dat er in Nederland toch mensen ook wat ervan meekrijgen.
0: Want cricket is echt de bakermat van de sport, hè?
2: Ja, zeker. Nee, in Engeland is het echt, nou ja, net als voetbal in Nederland is. Iedereen kent het, iedereen speelt het. Dus dat is wel heel gaaf om dan hier dat WK te mogen spelen.
0: Frederik, Nederland doet voor het eerst mee. Dat moet wel echt een enorm hoogtepunt zijn voor jullie.
1: Ja, het is echt een ongelofelijke droom die uitkomt. We hebben hier de afgelopen aantal jaren van gedroomd en keihard naartoe gewerkt. En dat het nu gewoon zover is, begint steeds meer in te zinken ook wel. Ik moet wel zeggen dat het in de aantocht naar het WK toe was het altijd een beetje van, oh ja, we gaan naar het WK. Maar nu hebben we gisteren onze eerste mediadag gehad. En dan,
0: en is het heel echt opeens.
1: Ja.
0: En hoe schat je jullie kansen in?
1: Ja, onze kansen dat om echt de World Cup te winnen, ik denk dat die niet heel erg hoog liggen. Nee. We zitten wel in een enorm moeilijke pool. We spelen natuurlijk tegen de toplanden. We spelen tegen Zuid-Afrika.
0: Want voor mensen die niet zo thuis zijn in het cricket, wat zijn de toplanden?
1: Ja, dus Zuid-Afrika, India en Australië, met wie we ook in de pool zitten. En dan zitten we verder ook nog met Bangladesh en Pakistan, die ook gewoon zeer hoog in de ranglijst staan. En dan heb je in de andere pool zitten nog Nieuw-Zeeland, de West-Indies, Engeland natuurlijk, die ook enorm goed zijn. Ja. Dus dat zijn wel een beetje de toplanden. Dus echt het WK winnen, dat wordt het misschien niet. Zeg nooit nooit, elk team is verslaanbaar. Maar we willen wel graag, we hopen wel zeker een kans te maken om de wedstrijd tegen Pakistan en Bangladesh te winnen. En dat is ook zeker ons doel.
0: Want het is al heel eervol om er überhaupt bij te zijn op dit podium.
1: Zeker, ja, ongekend. Het is een droom, het is...
0: Bij cricket gooit of bolt de verdedigende ploeg en slaat de aanvallende ploeg. Waar zijn jullie zelf heel goed in?
1: Eigenlijk in allebei wel. Ik denk dat onze statistieken wel zeggen dat wij beter zijn in beginnen met slaan. Een beetje het aanvallende. En dat we dan beter in de tweede helft kunnen verdedigen. Maar ja, ik zou wel zeggen dat we in allebei de takken een zeer goed team hebben.
0: Robine, jij bent, hoorde ik, een keer door de Wereldbond geschorst, hè, omdat je verkeerd zou gooien. Wat was er mis met jouw worp?
2: Dat is eigenlijk een heel technisch aspect en dat is gelukkig heel lang geleden. En gelukkig is dat ook rechtgezet. Maar bij cricket gooi je met een rechte arm aan, bowl heet het. En als hij dan meer dan 15 graden buigt, dan zegt de internationale bond dat je daar een voordeel uit zou kunnen halen. Dus het is inmiddels gelukkig lang geleden en ik heb hard aan mijn actie gewerkt. En ik ben dus weer goedgekeurd, dus ik mag gewoon gelukkig weer bowlen. Ja. Maar dat is een aspect dat niet echt in andere sporten voorkomt, denk ik.
0: Want jouw arm was te veel gebogen volgens de Wereldbond.
2: Ja, maar ik heb gelukkig er hard aan gewerkt met heel veel verschillende coaches. En nu kan ik weer bowlen.
0: Ja. Hoe lang spelen jullie eigenlijk al cricket?
2: Ja, wij spelen allebei vanaf kinds af aan al bij onze clubs in Den Haag. We zijn eigenlijk allebei vanaf ons zesde mee begonnen. Dus dat is inmiddels toch wel een aantal jaren. En altijd in de jeugd met de jongens gemixt gespeeld.
0: Oh ja?
2: En daarna doorgegaan met de dames.
0: Wat is dat gebruikelijk dat je gemixt speelt?
2: Ja, zeker. Cricket in Nederland is heel erg klein. En al helemaal in de jeugd zijn er geen, niet genoeg dames of meisjes om apart te spelen. Dus wij hebben allemaal gemixt met de jongens gespeeld. En daarna naar een seniorenteam wel naar de dames. Maar wij spelen wel ook bijna allemaal nog bij een herenteam van onze club. Ook om zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Dameskricket in Nederland is best wel klein. Dus er zijn eigenlijk maar twee pools, twee niveaus. Dus het is een beetje een mix van dames die op hoog niveau willen spelen. Echt fanatiek. En waaronder dus wij die ook Nederlands elftal cricketen. En dan speel je ook met mensen die gewoon gezellig en voor de lol een balletje willen slaan. Dus dat vinden wij ook wel heel erg leuk om dan met de mannen af en toe mee te spelen.
0: Ja.
2: En verder, ze hebben ook veel in het buitenland gecricket. Bijna iedereen in ons team heeft een seizoen in Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika gespeeld. Dus we hebben wel echt heel hard daar alles aan gedaan om hier te staan nu.
0: Ja, je zegt al, het is een kleine sport, hè? Dan ga ik ervan uit dat je er niet van kan leven.
2: Nee. Helaas niet. Het is wel door de jaren heen echt wel heel erg vooruit gegaan. Toen ik bij het Nederlands elftal begon, toen gingen we op tour wel eens naar kwalificatietoernooien. Nee, met één coach en dan geen fysio. Kregen we verder ook geen vergoedingen. Dus als we bijvoorbeeld 3 weken weg waren, dan moest je ook 3 weken werken, hier dus niet. En nu, inmiddels door de jaren heen, is vrouwensport sowieso veel groter. Wordt veel meer bekeken. Dus dat is wel heel erg bijzonder om mee te maken dat die blik daarop verandert. En dat is ook in vrouwencricket zo. Ja. Dus nu hebben we wel, we krijgen wel vergoedingen. En helaas kunnen we nog niet van leven, maar we zijn wel echt heel, heel erg vooruit gegaan. Dus dat is wel onwijs gaaf om te zien dat we steeds professioneler worden.
0: Frederik, jij studeert nog, hè?
1: Ja, klopt. Ik studeer nog. Ik studeer tandheelkunde in Amsterdam. En ik heb net, ik ben nu in de afronding van mijn 5e jaar. Met heel wat bloed, zweet en tranen heb ik toch voor elkaar kunnen krijgen dat ik dit jaar wel mijn jaar gewoon nominaal kan afronden. Omdat we best wel veel toernooien hebben gehad. Dit jaar was dat wel heel moeilijk. Maar gelukkig heeft de studie wel met me meegedacht. Mm-hmm. En dan moet ik nog 1 jaartje. Tandheelkunde is een 6-jarige opleiding. En dan ben ik tandarts. En daarnaast werk ik ook nog 2 bijbaantjes bij 2 verschillende tandartspraktijken.
0: Want dat heb je wel echt nodig.
1: Het leven is inmiddels heel erg duur geworden. Dus dat heb ik wel echt nodig. Ja. Maar ik ben ook wel een beetje ambitieus dat ik ook wel veel werkervaring wil opdoen. Dat is wel goed te combineren. Ja.
0: Jij, Robine, wat doe jij?
2: Ik heb zelf een master forensische criminologie afgerond. En ik werk nu voor de kansspelautoriteit. Ik heb een fulltime baan waar ik me richt op de aanpak van illegale gokaanbieders.
0: Ja.
2: En daarnaast doe ik dus eigenlijk bijna fulltime wat wij ook doen aan trainen. Dus we gaan van werk met een crickettas, een tas vol met eten, fitnesskleding, van hot naar her. Dus het is best wel een bijzonder leven. Ik zeg wel eens dat we eigenlijk 2 banen hebben.
0: Ja.
2: Het is wel onwijs gaaf. En dat maakt het ook wel des te knapper en nog bijzonderder dat wij hier op het WK staan. Want wij zijn het enige team hier wat niet volledig
0: professioneel is.
2: Fulltime cricket.
0: Ja.
2: Ja, dus alle andere teams hebben dat wel. Maar ik denk dat dat ons ook een heel bijzonder team maakt. Dat we juist zoveel doorzettingsvermogen hebben en alles combineren. En
0: dus dat kan ook jullie kracht zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Wij vinden elkaar daarin dus ook dat we er heel veel voor onze sport over hebben.
0: Mm-hmm.
2: En ook weten wat onze teamgenoten ervoor doen. En dat schept toch wel een hele bijzondere band.
0: Ja, dat snap ik.
2: Dus ik denk dat dat ook onze kracht is, zeker.
0: Zondag is jullie eerste wedstrijd tegen Bangladesh. Dat is een land met veel cricketervaring. Hebben jullie toch een goede kans, denk je?
2: Ja, ik denk het zeker wel. We hebben een voorbereidingstoernooi gespeeld hiervoor in Schotland. Daar speelden we ook tegen Bangladesh. En toen hebben we ze voor het eerst verslagen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat gaf wel heel erg veel vertrouwen. Ook spelen we nu in Europese condities. En dat maakt bij cricket wel heel erg uit of je in welke continent je speelt.
0: Ja.
2: Dus in Bangladesh, daar spint de bal meer. Daar krijgt de bal meer effect. En hier komen onze bowlers misschien meer tot hun recht. Wij kennen de condities, de velden zijn meer vergelijkbaar met in Nederland. Dus ik denk wel dat we een groot voordeel hebben. En dat we dus veel vertrouwen hebben gekregen uit de winst vlak voor het toernooi.
0: Nou, ik wens jullie in elk geval veel succes zondag. Frederik Overdijk en Robine Rijken, zet hem op. En mocht u de wedstrijd willen zien, u kunt hem volgen op nos.nl. De wedstrijd begint om 12:30.
3: Het is 11:55.
0: De website overstappen.nl heeft cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau geanalyseerd en vastgesteld dat vorig jaar in Amsterdam de meeste verkeersboetes zijn uitgedeeld, ruim 550.000. Op plaats 3 staat Rotterdam met 487.000, maar wie staat er op 2? Goedenavond, Jos van Nieuwenhoven.
3: Goedenavond.
0: Ja, voorzitter bent u, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal, de grootste partij in de gemeente Stichtse Vecht.
3: Ja, klopt.
0: Want de Stichtse Vecht staat op 2. 498.000 boetes in uw gemeente. Hoe is dat mogelijk?
3: Ja, dat is dat hier nogal te snel rijden. Maar dat komt natuurlijk, maar dat komt natuurlijk door de A2 die langs Stichtse Vecht loopt.
0: Ja. Want daar staat ook een beruchte flitspaal of zo?
3: Nee, langs de A2 of op de A2 is een trajectcontrole.
0: Ja.
3: Dus, en die loopt voor het grootste deel langs Stichtse Vecht. Dus dan komen wij op 2.
0: Ja. Hebt u daar zelf ook proefondervindelijk mee te maken gehad? Ik bedoel, hebt u zelf boetes gekregen? Nee.
3: Nee, gelukkig heb ik nog nooit een bekeuring mogen ontvangen. Langs Stichtse Vecht.
0: Nee. Maar landelijk op de tweede plaats tussen twee hele grote steden in. Ja, ja. Dat is toch wel opmerkelijk.
3: Ja, dat is zeker opmerkelijk.
0: Voor Stichtse Vecht. Ja. Hoeveel mensen wonen er in Stichtse Vecht?
3: Wij hebben ongeveer 65.000 inwoners.
0: Ja, dan. En u spekt eigenlijk de staatskas als een grote stad.
3: Ja, dat klopt. Althans, dat doen wij dan niet, maar dat doen degene die het snel rijdt op de A2. En we hebben natuurlijk nog een camera staan binnen onze gemeente die ook goed scoort. En dat is de snelheidscamera bij Vreeland op de Provinciale Weg.
0: Daar worden ook veel mensen geflitst.
3: Ja, dus, daar mag je 60.
0: Ja, en de mensen rijden daar?
3: Ik denk doorgaans 80.
0: Ja,
3: dan snel door het verkeerslicht en dan sta je
0: Stichtse Vecht spreekt een woordje mee, wat dat betreft.
3: Ja, blijkbaar. Ja. Maar goed, daar worden wij zelf niet wijzer van.
0: Nee. Nou, het was in elk geval mooi om even te spreken, Jos van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal in de gemeente Stichtse Vecht. Dank u wel.
3: Ja, graag gedaan.
0: Dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. En morgen is er weer een oog.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: En dan zit hier, wij ook natuurlijk, dan zit hier Eshwet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht. En daar komt de tune geloof ik al aan. Ik hoor niks, maar die zou nu moeten komen. Ik denk dat er iets niet start. Ja, daar is hij toch.

0: Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs. In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
2: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
0: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
3: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
0: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
2: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
0: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: In het voetbal zijn er momenten die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin, Wout Weghorst.
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja.
5: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.